0: Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het radioteam weer door Weer Online. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind.
1: Radio 10.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommeren is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz. Die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden.

0: 5 uur.
1: De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden.
0: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendpot.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Jan-Willem luistert de intro-rally alvast door.
1: Even kijken, Lars Lofstra Amersfoort speelt met de Top 4000, dat is leuk.
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van der Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
2: Ja, goedemorgen hier vanuit de cockpit van Radio 10 staat op. Heel erg welkom bij een nieuwe werkweek. Het is 21 september. Internationale Dag van de Vrede, zie ik. Ooit in 1981 opgericht door de Verenigde Naties om jaarlijks aandacht te vragen voor vrede. Doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. Ik ben bang dat dat op de meeste gebieden waar nu oorlog is niet echt gaat lukken. Maar goed, laten we het beste ervan hopen. Zeg, een iets optimistischere blik naar de week, want er zijn weer een hoop luisteraars bij die zich melden. Leuk als je van je laat horen via de Radio 10 app. En dat gebeurt al vrij goed. Björn die zegt, hey Alfred, hier in de bakkerij zijn we er weer gezellig bij. Groetjes Björn, Renate en Barry. Wat leuk. Tony, we zijn 2 maanden in Indonesië en reizen door het land om lekker vakantie te vieren en familie te bezoeken. Luisteren elke dag naar jullie in Indonesië via internet. Oh, wat heerlijk. En Martin die stuurt, goedemorgen Alfred, Jeroen, Jan-Willem, Hannelore en de rest van het ochtendteam. Vannacht van de boot gereden in Travemünde, Noord-Duitsland. Nog een paar uurtjes en dan ben ik weer even lekker thuis. Maar tot die tijd nog weer present.

0: baan en Goldband en Stiekem. En Stiekem hebben we misschien alweer een nieuwe samenwerking gezien. Tenminste, een nieuwe oude samenwerking. Ze stond namelijk op de foto met Snelle van het weekend. En dat zag er een beetje zo samenzweerderig uit. Zouden die dan weer samen een liedje gaan maken? We hebben natuurlijk ooit eerder al een duet gehad. Dat heette Blijven Slapen. Dat was vrij succesvol. Zou dat dan toch weer?
1: Ja. Radio 10, sta op. Dagschijf.
0: Je weet het niet natuurlijk, hè. Misschien zijn we iets op het spoor. Misschien ook helemaal niks. Dat zou kunnen. Stiekem van Maan, maar dan met Goldband. En daarvoor Queen, Don't Stop Me Now. Het is Radio 10. Radio 10 staat op. En de inbox staat wagenwijd voor je open. Goedemorgen, zegt Claudia Bokkinga. Goedemorgen vanuit Perth, Australië. Van Jolanda en Chris. En eens even kijken. Nou, er komt heel veel binnen. Jan, die zegt bijvoorbeeld, nieuwe week, nieuwe kansen. Maak er wat moois van. Ja, nou, laten we dat gaan doen. Goedemorgen als je luistert. Als je zin hebt om zo meteen eventjes te helpen te kiezen met een liedje wat uit het jaar komt waar de dagschijf op uitkomt, kun je nu opgeven via de Radio 10 app. Dus als je zin hebt om met ons mee te gaan kiezen welke hit zometeen we helemaal moeten draaien hier op Radio 10, geef je dan nu op via de Radio 10 app en wellicht speel ik zometeen met jou. Nou ja, speel. Ja, mag jij gewoon kiezen. Ik speel eigenlijk vrij weinig. Het zijn de Kinks en Lola.
2: Messing in a club, gonna know so cold. Why you drink champagne? The tissues got terrible. She walked up to me.

0: Amy Winehouse, verhipt door Mark Ronson en Valerie en de Voice Kings en Lola.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, klinkt een beetje gek en verhipt. Maar ik bedoel, Mark Ronson was natuurlijk een coole DJ. En Amy Winehouse gewoon een supermooie stem. En dat samen bracht het lang geleden. Een dikke hit, zeg. Ongelooflijk. En Monique, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Ik probeer me er nog een beetje uit te redden. Maar ik denk, gaan we gewoon naar Monique. Monique uit Spanbroek, je bent er al vroeg bij.
2: Ja, zeker weten. We gaan weer vroeg beginnen vandaag. Hè? Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe week.
0: Hart voor weinig.
2: Ja.
0: Oké, en wat doe jij?
2: Ik werk bij een resthoutverwerkingsbedrijf.
0: Oh, oké.
2: In SN. Ja, wij nemen bijvoorbeeld oud resthout nemen wij in. Dat verwerken wij tot snippers. En van snippers kunnen wij weer hele andere producten maken. Zoals zaagsel of vezel of haardblokken. Of houtpellet voor pelletkachels.
0: Oh, oké.
2: Ja.
0: Interessant, dus het gaat niet allemaal zomaar de oven in voor het milieu. Dat doen ze toch allemaal hout opstoken tegenwoordig voor het milieu. En dan is het goed voor het milieu. Maar dat doen jullie dus niet.
2: Nee hoor, wij nemen het in en
0: recyclen.
2: Wij verwerken het echt, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, supergoed. En tot hoe laat moet je?
2: Van 7 tot
0: 4:30. Oh, je hoeft er pas om 7 te zijn, joh. Wat ben je
2: al vroeg wakker? Ja, ik ben al vroeg wakker.
0: Nou, gezellig, vinden we leuk.
2: De dag, hè?
0: Ja, dat is ook weer zo. Ja, daar heb je nog wat aan je dag. Hey, ik ga slingen geven aan de dag schrijven. Ben ik benieuwd welk jaar eruit komt. Dan heb ik 3 opties uit dat jaar die toen hoog in de topparaden stonden. En dan mag jij kiezen welke je wil horen. Ik ga eerst even slingen geven.
2: Hartstikke goed.
0: Is even kijken, net niet meer de jaren 80 volgens mij.
3: 1991.
2: Oh, wat mooi.
0: 3 hits uit 1991. Oké.
2: Ja.
0: Je krijgt ze 1 voor 1. Als je hem weggooit, komt hij ook niet meer terug. En als we bij de laatste uitkomen, dan moet hij helemaal gedraaid worden. Zo simpel is het. Dit is de eerste optie.
2: Goed.
0: Stond op 20 toen. Share, Love and Understanding.
2: Ja, die laat ik gaan.
0: Die laat je gaan.

0: Bryan Adams, Everything I Do It For You.
1: Twijfelachtig, een beetje een soft liedje, maar ik ga toch door voor de laatste.
0: Dan wordt het hem sowieso, hè? Ja,
1: ik heb wat in mijn hoofd. Ik hoop dat hij erbij zit.
0: Wat zit er in je hoofd?
1: Nou, ik hoop op Queen.
0: Op Queen? Maar die heb je net gedraaid.
1: Ja, 1991 doet me altijd denken aan het jaar dat Freddie Mercury is overleden.
0: Oh, dus, zo bedoel je. Oké, okay, nou, ja, ik denk dat de kans klein is, omdat ik Queen net al gedraaid heb. Dus, nou goed. We gaan,
1: helaas.
0: We gaan kijken.
1: Ja. Oh, lekker.
0: Ja, toch wel.
1: Ja hoor, ook helemaal goed.
0: Heavy D and the Boys deden een covertje van Third World. En Now That We Found Love. Oké, dat wordt hem dan helemaal.
1: Hé, hey, super.
0: Dat was de nummer 8 vandaag in 1991. Dus, en dankzij jou nu op Radio 10. Dankjewel, fijne dag Monique.
1: Hey, fijne dag. Doei.

0: to your heart. Een hele goede morgen. Het is Radio 10. Met de Radio 10 app wagenwijd open. Steeds meer luisteraars die inchecken. Superleuk ook allemaal. Valentijn zegt goedemorgen, Alfred. En Karin zegt fijne dag allemaal. Groetjes, Karin. En Remco, die stuurt een wat langer appje. Goedemorgen, Jeroen, Jan-Willem. Roodbeen, Jeroen kijkende vechten. Goedemorgen, ik kon niet meer slapen, dus ik ben uit bed gegaan. Maar een fijne uitzending en werk ze. Nou, iemand die ook uit bed is gekomen. Toch weer fris en fruitig. Handelore, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen.
0: Ja, durf je eraan te twijfelen of het fris en fruitig was?
1: Ook mijn maandag, hè.
0: Heb je een lekker weekend gehad?
1: Ja, zeker, zeker. Maar altijd even wennen dat de wekker dan weer zo vroeg gaat.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik. Ja, ja, ik had exact hetzelfde, maar goed. Met veel liefde hierheen gekomen.
1: Nou, ik moet een beetje denken, want ik lees nu een bericht over pulsvisserij. Toen dacht ik, dat is eigenlijk hoe ik elke ochtend wakker word. Namelijk met zo'n trillend horloge.
0: Echt?
1: Ja, zodat de rest wel kan doorslapen. Nee, pulsvisserij, dat is verboden in Europa. Maar Nederland wil er toch weer mee gaan experimenteren, lees ik. Omdat ja, het is wel een milieuvriendelijke manier om die vissen te vangen. Hoe gaat dat dan? Met kleine stroomschokjes worden ze opgeschrikt van de bodem.
0: Is toch zielig?
1: Ja.
0: Nou, maar dit is toch helemaal geen milieu. Want er gaat toch alles dood? Wat die stroomschokjes.
1: Is dat zo? Ja, ik moet er helemaal induiken.
0: Maar, lijkt mij.
1: Ja, je zou denken, het is niet voor niks verboden in Europa. Ja. Maar ja, Nederland gaat er toch mee experimenteren. Dus zal het ook wel goede kanten hebben.
0: Oké, okay, ja, ik denk dat het vooral sneller klaar is voor de visser, zeg maar.
1: Oh, is dat het?
0: Dat denk ik.
1: Als dat milieuvriendelijker is, dat kan natuurlijk ook.
0: Oh ja, dat zou kunnen. Dat ze dan minder diesel hoeven te verbranden aan hun bootje, omdat ze binnen een half uur weer terug zijn.
1: Ja, ja, dat zou kunnen. Ik denk aan mijn wekkerhorloge. Dat heeft ook bijna stroomschokjes. Dat je ook een keer denkt, waarom trilt het zo?
0: Ah. Wat een goed horloge.
1: Ja.
0: Nou, dat en nog veel meer straks in het nieuws.

0: 89 jaar geleden, voordat eerst het boek uitkwam waarop de toch wel een bekende filmreeks is geopend. De Hobbit kwam er uiteindelijk uit.
1: Een weetje van Alfred.
0: Ja, het boek De Hobbit. Uiteindelijk werd dat zo'n succesvol boek dat daar een vervolg op is gekomen. The Lord of the Rings. Het boek wat trouwens... ik heb even wat feitjes over opgezocht. Het boek van The Lord of the Rings was eigenlijk zo dik dat het één boek was waarvan de uitgever zei, nou ja, het is nu een beetje moeilijk met papier en zo, kun je er niet drie delen van maken. Dus uiteindelijk is het in drie delen opgedeeld, waar daar er ook drie films zijn gekomen. Maar The Hobbit was dus eerder, vandaag precies 89 jaar geleden, 1937. Tolkien bracht het uit en die kwam op een ingeving om The Hobbit te schrijven, omdat hij eigenlijk hoogleraar was op een universiteit in Oxford en die zat saai nakijkwerk te doen. En toen zag hij op een onbeschreven blaadje plotseling de tekst staan in zijn hoofd dan. In a hole in the ground, there lived a hobbit. En toen wist hij eigenlijk nog niet wat The Hobbit was, maar toen dacht hij, nou, daar ga ik een boek over schrijven. Eerst werden er 1500 exemplaren van gedrukt. Dat was, zeg maar, vandaag. Kwamen er dus 1500 exemplaren uit. Maar rond de kerst had hij er al, drie of vier drukken op zitten. En uiteindelijk zijn er meer dan 100 miljoen exemplaren van verkocht. En nog één feitje dan. Tolkien heeft het niet alleen geschreven. Hij was ook een begnadigd kunstenaar. Dus heeft ook alle plaatjes zelf getekend. Alle illustraties, de bergen, de draken, kaartjes en de illustraties in het boek. Alles heeft hij zelf gemaakt. Nou ja, goed. Meer dan 100 miljoen exemplaren dus verkocht. En de meeste mensen kennen hem dan weer vooral van in de ban van de ring, The Lord of the Rings. Maar Tolkien kwam dus eerder met het boek wat vandaag uitkwam in 1937. Over de Hobbit.
1: De beste muziek.

gaan hem vandaag denk ik nog wel eventjes zien hoor. De Blue Sky Electric Light Orchestra. Het is nu nog wel een beetje nevelig, een beetje mistig op sommige plekken. Maar dat gaat een beetje optrekken en dan het kan gewoon 18 tot 20 graden worden. Ongelooflijk. Het is 21 september. En wist je dat op deze dag, maar dan lang geleden...

0: Kun je dan nog één keer vertellen hoe fantastisch het concert... Nee, wel grapje. Bruno Mars, On My Soul. Jeroen, hallo.
1: Hallo, jongen.
0: Hallo. Hallo. Ja. Jij, jij was ook bij het concert. Hè, van
1: ik Bruno was bij het concert. Ja. Zal ik nog één keer vertellen hoe... Ja, jij begint erover. Hè?
0: Ja, sorry. Ja.
1: Maar met alle liefde.
0: Ja, ja, dat was leuk, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Lekker weekend gehad, Jeroen.
1: Heerlijk weekend gehad.
0: Ja,
1: lekker. Lekker.
0: Ik zag je alweer vroeg met de hond op pad op je Instagram.
1: Ja, ik ga niet op zondagochtend ineens om 12 uur mijn bed uitkomen. Dat gaat niet werken. Nee. Het is natuurlijk niet een schema dat je volhoudt.
0: En dan heb je zoiets van, dan maar snel eruit. En dan, heb
1: nou, het is ook meer dat de hond er dan om 6:30 al mij al aankijkt met het blik van... Ja,
0: zullen we?
1: Gaan we. En dat vind ik eigenlijk wel lekker, want het is dan heerlijk rustig en stil. En, was een fijne ochtend. Hoe was jouw weekend?
0: Insgelijks. Ook vroeg op. Maar dan vanwege kinderen die zeg maar vroeg wakker zijn en uitgelaten willen worden. En ja, jeetje. Het vliegt voorbij zo'n weekend.
1: Goed.
0: Ja.
1: En dan is het alweer maandag.
0: Ja, en dan is het alweer maandag. Ja. Ja. De krantjes.
1: Ik heb de kranten hier en maar daar gelijk. Ja, sorry, ik moet meteen maar even met de deur in huis vallen. Door de slechte aardappeloogst. En dat heeft dan met name te maken met de kurkdroge zomer. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als met de benzineprijs. Weet je, die gaan alleen maar omhoog, wat er ook gebeurt. De benzineprijzen gaan alleen maar omhoog. Geldt ook voor friet.
0: Ja, slash maar ik snap dat. Ik snap hier zo niks van. Van het voorjaar hadden we nog een nieuwtje dat er een boer was... die niet van zijn aardappels af kon komen. En dat die had een soort drive-in dat hij ze gratis weg ging geven.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het nadeel met verse producten.
0: Ja, oké.
1: Je kunt dat niet in 3 jaar laten liggen. En
0: maar
1: dan
0: toen werd de friet niet goedkoper.
1: In ieder geval, er zijn de aardappels... Normaal gesproken, want er zit een heel stuk in de Telegraaf vanochtend... over een perceel in Biddinghuizen in Flevoland... waar aardappels geteeld worden. Zegt, normaal gesproken halen we hier 40 ton of meer per hectare uit de grond. En nu is het ongeveer 30 ton. Met als gevolg dat het hele kleine aardappeltjes zijn. En dus ook kleine frietjes. Dus dat is wat er gebeurt. Overigens heeft de Telegraaf ervoor gekozen... vind ik een heel interessante keuze om het patat te noemen.
0: Ja, want het is natuurlijk ook eigenlijk
1: pap. Ja, dat is natuurlijk de vraag van welke...
0: Waar ligt die grens ergens tussen friet en patat?
1: Dat ik denk dat
0: net boven Brabant, toch?
1: Is de grens.
0: Ja, ja, ik denk, ja.
1: Ja. En in de Trouw, daar was ik aan begonnen, maar ik had het nog niet helemaal uit. Ik vond het een heel interessant stuk. Dat ik ook überhaupt met een soort jaloezie naar keek. Want zij zeiden, we hebben 2 redacteuren naar het zuiden van Engeland gestuurd... om een verkennende reis te maken. Om te zien wat er na deze hete zomer, eigenlijk een beetje hetzelfde onderwerp... nog over is van de beroemde tuinen in Engeland. Omdat natuurlijk daar busladingen volle elk jaar naartoe gaan. Met name in Kent, weet je wel, ten zuiden van Londen, dat hele gebied. Van alles en nog wat is daar te vinden. Wat is daarvan over? Nou ja, dat is natuurlijk een best wel treurige aanblik. Omdat ook Engeland enorm te lijden heeft gehad de afgelopen zomer. Onder de droogte en de warmte. En daar een heel verslag over.
0: Veranderen dat soort tuinen dan ook? Dat ze andere planten gaan aanplanten die beter doen bij droogte?
1: Op de lange termijn ga je dat natuurlijk krijgen. Dat, dan, dat er hele andere dingen wel gaan groeien en niet gaan groeien. En dat je dat op een andere manier moet gaan aanleggen en daarnaar moet gaan kijken. Kijk, je kan natuurlijk alles gaan irrigeren en overal druppelslangen bijleggen.
0: Ja.
1: Maar ja,
0: je kan ook alle buxushagen eruit halen en palmbomen.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik zeg maar wat.
0: Oké.
1: Alles wordt
0: dus
1: droger.
0: Alles wordt
1: uiteindelijk alles droger.

0: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, 6 uur. Hoog tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie, de veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil hebben nieuwe afspraken gemaakt over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat meldt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is het de vraag of dat wel wordt gehandhaafd. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legt het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. En in Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. En een drama voor de CDU van bondskanselier Merz, die haalde daar de kiesdrempel niet. Ook in Berlijn leed de CDU een gevoelige nederlaag, daar won Die Linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. En dan het radioteam weer, hier en daar kans op mist. Het is nog koud, maar we krijgen een zonnige dag en het wordt zo'n 20 graden.
0: Hoe is onderweg, Jeroen?
2: Maar korte files al. De vertraging richting de Maasvlakte die is er ook deze ochtend weer. Hey, it's real. 20 minuten extra. Daar is je kan je daar alleen maar over vluchtzak langs over de brug. En de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar is bij Rotterdam over Schie een ongeluk gebeurd. Vanaf Schiedam sta je in de file met een kwartier vertraging.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
8: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De Beter Pickabillies!
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: 2026. Je zou denken dat de herfst vandaag begint. Dat leerde je vroeg op de basisschool.
1: Ja,
0: dat
1: is ook zo. Ja.
0: Toch is toch niets minder waar.
1: Ik voel hem maar.
0: Woensdag begint hij pas. Woensdag. De meteorologische herfst.
1: Oh.
0: Ja. En dat gaan we merken ook aan het weer vandaag. Het wordt nog lekker nazomeren. Vooral vrijdag nog zo'n 20 graden. En volgende week misschien nog warmer.
1: Ja.
0: Dat is niet te geloven.
1: Ja.
0: Heerlijk nazomeren. En het wordt sowieso ook een hete show vandaag, hoor. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar later in de show gaan we iets heel leuks voor iemand bekendmaken met iemand.
1: Ik vind dit heel cryptisch.
0: We gaan
1: voor iemand?
0: Met iemand.
1: Met iemand.
0: Ja. Okay. We gaan iets bekendmaken. Het is echt een groot ding. Maar het gaat niet over ons. Het gaat over iemand anders. En die persoon hebben we ook in huis.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Leuk, hè?
1: Ja, voor mij wel echt het nieuws van gistermiddag. Paul Hanen stopt ermee. Misschien dat je denkt, wie is Paul Hanen? Nou, je kent Paul zeker.
2: Waar is Ernie toch? Nou ja, kan ik lekker lezen?
0: De stem van Bert.
1: De stem van Bert, ja. Die van Ernie inderdaad. Hij stopt ermee omdat Wim T. Schippers, de man die de stem deed van Ernie, in juni van dit jaar overleed. En ja, dan voelt dat toch niet meer hetzelfde.
2: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie. Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
0: Ach.
1: Ja.
0: Er waren sowieso natuurlijk geen nieuwe afleveringen op televisie van Sesamstraat, wel op Netflix. Hè?
1: Netflix heeft dat wel gedaan, ja. Dat is volgens mij ook nabewerkingen van wat er in Amerika gemaakt wordt. En samen uit, samen thuis, dat is zoals Paul erin staat.
0: Zijn Bert en Ernie te vervangen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Omdat Paul natuurlijk zegt, van ik wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Maar toen dacht ik ook van, ja, maar hoe wil je dat? Natuurlijk zijn ze te vervangen. Natuurlijk is dat technisch mogelijk om daar nieuwe stemmen voor te vinden. Om dat te doen. En die karakters die leven ook gewoon door. Dat is ook gewoon het lot. Dat is wat het is. Maar daar zit natuurlijk zo'n geschiedenis aan vast voor ons allemaal. Voor heel Nederland. En zij waren natuurlijk ook, Wim T. Schippers en Paul Hanen, zo uniek in die rol. Dat is zo'n collectief iets.
0: Ja, dat is het. En ga je ze daarna doen? Ibit.
1: Ja, maar of ga je dan inderdaad dat zelf een nieuwe manier voor
0: maken?
1: Totaal
0: anders, ja.
1: Ik vond het een mooie statement. Ja. Ik vond het aandoenlijk en mooi en liefdevol en verdrietig tegelijk.
0: Ja, 100%.
1: Ja.
0: Wat me wel opviel is dat Paul Hanen sinds dit weekend Alfred van de Weetjes volgt op Instagram.
1: Ja, wat is daar aan de hand, Alfred?
3: Ja, misschien is Paul Hanen al voorverkenning aan het doen.
0: Wil je dan liever Bert of liever Ernie?
1: Ernie.
3: Ja, eigenlijk vond ik Ernie leuker, maar dat is niet leuk voor Paul om te zeggen. Dus ik vond Bert leuker.
1: Nee, natuurlijk, je moet toch zeggen wat je wil.
3: Je moet toch zeggen. Maar inderdaad, ga je hem dan nadoen? Of ga je...
0: Hij is nu al met stroop aan het smeren, hoor.
3: Ja, shit.
0: We hebben dit weekend gezien dat sport ook heel mooi kan zijn en verdrietig tegelijk. Sport kan verbroederen. AZ voetbalde gisteren tegen Telstar. De keeper van Telstar is Ronald Koeman junior. Afgelopen dinsdag overleed zijn moeder, Martina. Gisteren was er tijdens die wedstrijd een heel mooi eerbetoon aan haar. En dat zorgde voor een heel speciaal moment in het stadion. Laten we heel even luisteren.
4: Ook applaus voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman. En sterretjes. 626 in totaal in het uitvak. En natuurlijk maakt dat heel veel indruk. En zorgt dat voor veel emotie.
0: Ja, je ziet Ronald Koeman junior in tranen. Het was in de 12e minuut. We zijn er niet helemaal achter gekomen waarom het precies de 12e minuut is. Waarschijnlijk.
1: Wat die 626 dan betekent.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: In die 12e minuut waarschijnlijk. Omdat dan het publiek, de supporters als een 12e man achter, Ronald Koeman junior zijn gestaan.
1: Klinkt logisch. Vermoeden.
0: Hij heeft ook een goede wedstrijd gekiept. Niet goed genoeg helaas. AZ was toch te sterk. Telstar heeft verloren met 1-0. Maar het voelt alsof die uitslag er dan even niet toe doet. Hè. Dit was een heel mooi moment.
1: Ja.
0: Iets totaal anders. In Duitsland begint het weer. Het grote bierseizoen.
5: Hey! Biertje!
0: Ja, in München is dit weekend het Oktoberfest afgetrapt. Jawohl.
1: Ik vind dat toch raar. Dan is het september en dan doe je Oktoberfest. Noem het dan het herfstfest.
0: Ja, maar goed, het duurt tot 4 oktober. Hè. Het wordt vanzelf oktober. Als je maar lang genoeg door. Ja.

0: vrouw die de liefde zocht bij een onbekende. Vanwege die kinderwens. En Wilson vond het zo'n bijzonder verhaal dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vond. Ze wilde hem niet opnemen. En uiteindelijk heeft ze het wel gedaan onder druk. Ze zei, nee, je moet deze opnemen. Nee, zei ze, ik vind dit verhaal zo gek. Hè, dat ik dan met een wildvreemde de liefde zou bedrijven. Omdat mijn man me geen kind kan geven. Dat vind ik heel gek. Dat past niet bij me. Nou ja, toch heeft ze het gedaan.
1: Ja.
0: En het bleek een grote liefdesbaby. Ja, het werd een allergrootste liefdesbaby wat dat betreft. Ja. All I want to do is make love to you van heart. Hoe gaat het onderweg?
1: Nou, nog niet zo heel erg druk. En files op de bekende plekken. Onder andere die Zuurhofbrug. Hè, dat blijft een zuur verhaal richting de Maasvlakte. Die is nog steeds afgesloten. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Levert je nu 20 minuten extra reistijd op. En ook in de regio Rijnmond de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie. Door een ongeluk is de linker reistrook daar dicht. Ook daar 20 minuten vertraging.
0: Het is Radio 10 op de vroege ochtend.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Ja, daar zijn we nieuwsgierig naar. Misschien werd je net wakker met een liedje in je hoofd. Zou kunnen, hè? Dat heb je soms, dat je dan droomt of dat je gewoon wakker wordt en denkt van, waarom heb ik dit liedje in mijn hoofd? De beste manier om eruit te krijgen is om hem aan te vragen op de radio.
1: Ja.
0: En dan, ja, dan zit de rest van Nederland ermee en dan ben jij het kwijt. Lekker is dat. Ben jij vanochtend wakker met een liedje in je hoofd, Anne-Lore?
3: Nee.
0: Nee? Helemaal niks.
3: Wakker met verrassend weinig in mijn hoofd.
0: Dus je hoofd is gewoon helemaal leeg.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Dan ben je lekker bijgekomen dit weekend. Dat je met een leeg hoofd wakker wordt. Dat is ook wat waard. Nou, misschien denk jij van, jongens, ik weet hier wel raad mee. Ik heb wel zin in een lekkere
1: Elton John.
0: Rammende gitaar.
1: We built this city. Starship.
0: Dat kan natuurlijk ook. Bij rammende gitaar dacht ik niet gelijk aan Elton John. Of iets anders, laat het ons maar weten. Bijvoorbeeld iets uit de jaren 90. Return of the Mac bijvoorbeeld. Via de app. Alles is welkom. Rustig wakker worden met Olivier Rien.

0: vrouw, die Olivia Dean, die is zo goed.
1: Ja.
0: Heb je dat gezien? Ik had op Instagram een filmpje gezet. Je had hem wel geliked op de Instagram stories.
1: Ja.
0: Oh, dan zit ze achter de piano en dan zien ze gewoon... het ziet er dan uit
1: alsof het leven ervan afhangt.
0: Ja, maar alsof het voor de vuist weg is. Zo van, nou, ik ga wel even wat zingen. En alles is mooi.
1: Ja.
0: It's so easy to fall in love with me. Dat ze gelijk in Olivia Dean. Goedemorgen, het is maandagochtend. Angela, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het?
2: Al goed hoor.
0: Kun je een beetje wakker worden?
2: Jazeker, ik ben wel
1: heel
2: wakker.
1: Nou, zo klinkt je wel, ja.
0: Hé, wat staat er op de planning voor vandaag, deze maandag?
2: Naar mijn werk.
0: En wat ga je doen?
2: Ik heb een kantoorbaan.
0: Ik heb een kantoorbaan. Ja, dat is natuurlijk heel breed. Of wil je er niet over praten? Werk je bij de AIVD? Kan het?
2: Nee, ik werk op een accountantskantoor.
0: Oh, op een accountantskantoor. En wat is dan je rol op het kantoor?
2: Verwerking van administratie.
0: Ja, dat is wel heel belangrijk, hè? Toch?
1: Hé, hey, iedere keer denk je, nu gaat ze vertellen wat ze doet, maar elke keer wordt het nog wel veel vager.
0: Ik vind op zich, de verwerking van de administratie vind ik genoeg.
1: Op een accountantskantoor? Ik werk op een bank, wat doe je? Ja, ik werk met geld.
0: Ja, nou ja.
1: Ja.
0: Het is wel wat het is, toch, Angela?
1: Oké, prima. Helemaal goed.
0: Hé, dit liedje, hè, waar jij vandaag mee op wil staan, is dat omdat je heel even aan de snellader wil, als het ware, muzikaal gezien?
2: Nee, ik heb gewoon veel energie
1: gemaakt. Nou, wat goed, jij hebt wel
0: energie. Oké, en dat wil je dan vertalen naar een liedje?
2: Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: dat is wel goed gelukt. Nou, dat is zeker zo. Ja, ze zeggen het al, hè? Hoor je dat? I've got the power. Angela, deze is voor jou.

0: Zo is het. Angela, die eigenlijk stiekem bij de AIVD werkt.
1: Denken jullie ook
2: ik
1: niet?
2: Ik denk het ook. Ja, ik denk dat ze hebben geleerd op de cursus. Ja, ja, als, ja. Als mensen vragen stellen.
0: Ja,
2: dat is heel saai.
0: Ja, dan zeg je gewoon dat je op de administratie bij een accountantskantoor werkt.
2: Ja. Terwijl hoe meer mensen vragen, hoe minder je eigenlijk antwoord geeft.
0: Precies.
2: Ja, ik ben op wat doe je dan? Ja, administratie.
0: Terwijl ze in het diepste geheim agenten.
1: Red ons leven.
0: Ja, ja, diep Siberië insturen.
2: Met een verrekijker achter struikenlicht.
0: Angela, je hoort het al. Onze fantasie over jouw baan kent geen grenzen. Het was de power van Snap. Goedemorgen. Zometeen het nieuws van 6:30. Hannelore, wat zit erin?
3: Onder andere een mogelijke ramp voor 1,5 miljoen sportvissers.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Gebruik je Android?

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Een mooie maandag qua weer. Zonnige dag vandaag met af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 20 graden. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
6: Nou, nog niet zo heel erg druk. Wel wat vertraging op de volgende plaats. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar eigenlijk het hele stuk tussen Den Bosch en het knooppunt Deil. Nu een kwartier extra. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat voor het Rotterpolderplein een file van 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Door een ongeluk dat daar eerder vanochtend gebeurde. En de vertraging rondom de Maasvlakte. Hè. De A15 richting de Maasvlakte. Maar nu ook de N218. De weg van Spijkenisse naar Oostvoorne. Wat extra reistijd vanwege die afgesloten brug.
5: De vroege maandagochtend, 6:01 inmiddels. Handeloren Zwitserloot praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De politie moet neutraler zijn. En dat betekent dat agenten niet meer mee mogen doen aan Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Volgens de Telegraaf gaat justitieminister Van Wil daar afspraken over maken. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. De Sociaal-Economische Raad komt met een plan om toeslagen, zoals de zorgtoeslag, grotendeels af te schaffen. Dat schrijft NRC. Die zouden dan vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld een lagere zorgpremie. En een mogelijke ramp voor de 1,5 miljoen sportvissers in Nederland. Het weerhaakje wordt misschien verboden. De Tweede Kamer stemt morgen over een landelijk verbod, omdat zo'n weerhaakje bij het verwijderen flinke wonden bij een vis kan veroorzaken. Voorstanders zeggen dat het prima zonder weerhaakje kan. Kwestie van goed oefenen, zodat hij niet losschiet. Maar tegenstanders vinden zo'n verbod dus een ramp en zeggen dat het bijna niet te controleren is. Als het voorstel het haalt, dan zou Nederland het eerste land ter wereld zijn dat het weerhaakje landelijk verbiedt in de visserijwet.
5: Maar het weerhaakje weert. Hebben jullie wel eens vroeger van het vissen?
7: Denk zeker.
5: Ik
7: niet,
5: hè? Ja,
7: ik heb urenlang gevist als kind. Op een gegeven moment won ik bij de bingo een werphengel. Nou, dat was een feest.
5: Ja, hè? Wow. Heb je ook wel eens een snoek gevangen?
7: Jazeker. Ja, of van die karpers, die zaten bij ons, van die hele grote vis. Dan kreeg je echt zo'n woest golfslagbad.
5: Dat moet je echt tegen. En jij, Jeroen, zit te kijken van dit is een hele wereld.
6: Nee, dit interesseert mij echt geen ene donder. Ik heb dat nooit begrepen. Wat daar leuk aan is.
7: Super relaxed.
5: Maar goed, dan snap je ook wel, Anderloren, dat het weerhaakje is inderdaad. Dat is, was af en toe natuurlijk, had je een visje en dan zat hij op een ongelukkige plek.
7: Ja,
5: dat je
7: ik dacht vond het
5: van,
7: wel
5: wat
7: zielig.
5: Ben ik eigenlijk aan het doen?
6: Het is toch gewoon de regelrechte dierenmishandeling.
7: Eigenlijk wel, ja.
5: Als het goed gaat, valt het mee. Want dan krijg je hem heel snel uit het lipje. Maar als het verkeerd gaat, dan is het regelrechte vismishandeling.
7: Ja, dus
6: maar
7: deze,
6: voor je
7: sorry,
6: eigen ontspanning
7: sorry,
6: die beesten verwonden.
7: Ja, het is bruut inderdaad. Ja. Nou, bij deze alsnog mijn excuses voor alle vissen.
8: Niet, Radio 10 staat op.
5: Ze zal het nooit weer doen.
7: Nee.

0: krijg je de rest van de dag niet meer uit je hoofd.
1: Nee, ja, lekker.
0: Als dat liedje zich daar eenmaal nestelt. Goedemorgen, het is ruim 7:10. Je staat op met Radio 10. We gaan een liedje toevoegen aan de Forever Young collectie. Het principe is eenvoudig. We zoeken nummers die voor altijd jong blijven. Er zijn een paar regels. 40 jaar of ouder. Een artiest mag maar één keer in de collectie voorkomen. En we moeten er zelf een gevoel bij hebben. We doen het om de beurt, dus morgen
1: ben
0: jij.
1: Ja, natuurlijk. Je moet er goed, het is leuk, juist leuk als je er een leuk verhaal bij hebt.
0: Woensdag is Hannelore aan de beurt, donderdag Alfred van de Weetjes. En als jij aan de andere kant van de speakers denkt van, nou, ik weet ook nog wel een leuke, dan mag je het misschien vrijdag doen. Stuur vast een appje. Is leuk, dan verzamelen we die vast. Ik ga vandaag de Stones toevoegen.
1: Oh,
0: dus die zijn bij deze weg. Ja, dat kan. Ja, de Stones, ze mogen maar één keer voorkomen in de Forever Young collectie. Het is een liedje dat, dat had ik even op moeten zoeken. Even uit mijn hoofd, 1969, Alfred van de Weetjes. Give Me Shelter, Rolling Stones, 1969.
1: Ik ga niet.
0: Volgens mij in ieder geval op de rand van 1970.
1: Okay, okay.
0: Klopt het?
2: 1969.
1: Maar ja, uiteindelijk is het tijdloos.
0: Album. Nou, het is tijdloos, dus in die zin maakt het ook helemaal niet uit uit welk jaar het komt. Alleen even voor de regels is het belangrijk. Ja. Het verhaal gaat dat Keith Richards schreef terwijl hij uit het raam keek en er een onweersbui losbarstte. En toen zag je allerlei mensen over de straten rennen, zoals het gaat. Alleen met boeken boven hun hoofd en allerlei dingen om dan maar niet nat te worden.
1: Schuilen, ja.
0: Ja, dus toen ontstond Gimme Shelter. Later dacht Mick Jagger van, weet je wat, we gooien er nog even wat rauwheid bij. En dan wordt het een soort van anti-Vietnam-protest, Gimme Shelter. Nou, toen misten ze nog iets bij het liedje. Toen belden ze Mary Clayton. Nou, tenminste, zij kende die niet, maar de producer wel, een zangeres. En die zangeres kende de Stones ook niet, wel van naam. Die lag al in bed. Heeft toen de Chanel bondjas aangetrokken. Is naar de studio gerend. En heeft dat ingezongen. In 3 takes stond het erop dat het Gimme Shelter, de Rolling Stones. Ja.

0: Ja, het zijn de mooiste avonden. Dat je eenmaal die herinneringen gaat ophalen en dan van de ene herinnering val je weer in de andere. Memories bring back memories. Voor je het weet is het 5 uur. Nee, moeten we toch niet een keer gaan pitten, jongens? Maroon 5. Dat zijn de mooiste zomeravonden, vind ik altijd. Memories was het. Goedemorgen, je luistert naar Radio 10. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nou, het is al behoorlijk drukke maandagochtend. Spits 170 kilometer aan files, alles bij elkaar. De meeste vertraging heb je nu toch nog steeds op de A15 richting de Europoort. Vanwege die afgesloten Zuurhofbrug, waar je alleen maar via de vluchtstrook langs kan, nu een half uur extra vanaf Rozenburg.
0: Gezellige drukte gisteren in Amsterdam. Dat was de Dam-tot-Damloop. In totaal zijn zo'n 50.000 mensen aan de start verschenen. Van Amsterdam naar Zaandam, hè?
1: Ja.
0: Ja, en ja, ik vraag me dan iedere keer wel af, hoe komen de mensen terug? Want je loopt geen rondje. Dan, zouden er ook nog een aantal zijn die dan alsnog ook terugrennen?
2: De Dam tot Dam tot Dam.
1: Ik vind dit wel een hele goede vraag.
0: Van Dam tot Dam tot Dam. Of dat je dan denkt, verdampt, ik sta hier in Zaandam, wat moet ik nu? Ja. Nou ja, langs de route staan minstens net zoveel mensen om alle hardlopers aan te moedigen. En dat is ook wel nodig, hoor. Want dat geeft je vaak net even dat ene zetje om toch door te gaan als je het zwaar hebt. Ik heb ook wel wat mensen gehoord die het echt zwaar hadden. Waarom doe ik dit? deze jongen langs de kant nam zijn taak behoorlijk serieus. Hij had er zelf voor gekozen om daar te staan. En zijn taak was ook niet alleen maar aanmoedigen.
3: Het is mooi om te zien hoe mensen zo fit kunnen zijn terwijl je zelf zo niet fit bent. Dat vind ik fantastisch.
4: Nee, jij bent de drinker.
3: Ik ben de drinker. Maar toch ben ik denk ik net zo moe als zij zijn op het einde. Dat vind ik fantastisch.
0: Nou, knap hoor. Hey, goed gedaan. Drinken en aanmoedigen dus. Ja. Nou ja, ben jij een van de helden die hem heeft uitgelopen? We zijn trots op je.
1: Hebben we ook nog een heel bijzonder EK, want dat er gekke EK's en WK's bestaan, dat weet je natuurlijk al lang. Zoals bijvoorbeeld het WK strijken of het EK schoorsteenvegen. Maar dit weekend was er ook een bijzonder EK. Ik kreeg een appje van Erik de Zwart, die zei, heb je dit gezien? In Warschau, in Polen namelijk, werd het EK trambesturen gehouden dit weekend. Zijn we heel even ingedoken. Maar er waren allerlei onderdelen, zoals het onderdeel bowlen. We kijken heel even naar de beelden.
0: Ja. Schappig, ja. Je ziet dus een tram tegen een bal aanrijden. Ja. En die bal rolt dan tegen de kegels.
1: Juist, dat is eigenlijk wat het is.
0: Maar ik zag hier ook wel dat de tram nog een stukje doorreed. En dus eigenlijk met het neus van de tram ook nog wat kegels omstoot. Is die dan gedisqualificeerd?
1: Dat moeten we heel even aan Erik vragen. Die weet dat vast wel. Okay. Maar er was ook een onderdeel waarin ze de tram tot stilstand moesten brengen. Zonder dat er water over de rand van een bakje verspeeld is. Dus dat je zeg maar heel zachtjes remt. Nou goed, uiteindelijk was het team uit Praag in Tsjechië het beste team. Zij hebben het beste gedaan. Dus van harte gefeliciteerd, beste Polen.
0: Ja, echt goed met de tram, dan moet je in Praag zijn.
1: Ja, precies. Ja, dat is het. Ja, maar het is een kunst.
0: Goedemorgen. Zoals goede liedjes maken ook een kunst is. En daar waren ze goed in, hoor, de mannen van Doen.

0: het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen. Wat zit erin?
1: Goedemorgen. Onder andere politieagenten moeten neutraler zijn.
2: Wintersport. Vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN.

0: pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: textielbak.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a what? Thank you, mama.
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak. Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Goedemorgen, je staat op met Radio 10. Het is maandagochtend. Bijna 7 uur, tijd om je bij te praten over het laatste nieuws. Hier is Sander Horen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat daar afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. De discussie leidde van het voorjaar weer op nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. In het Limburgse Roermond wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Buurtbewoners worden gisteravond geschoten en belden 112. Agenten vonden op straat een man die ze nog probeerden te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De straat en een deel van een wijk in Roermond zijn afgezet voor onderzoek. En vandaag is de eerste dag van de Week tegen Pesten. Die week is vooral bedoeld om scholieren en hun leerkrachten te helpen. Vooral op scholen wordt er veel gepest. En daarbij wordt ook steeds vaker AI gebruikt. Je kunt ermee bijvoorbeeld heel makkelijk nepfilmpjes of foto's maken waarop iemand gênante dingen doet. Scholen proberen dat tegen te gaan door mobieltjes te verbieden. En dan het radioteam weer. Droog en veel zon vandaag. En het wordt een graad of 20.
11: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
12: Nou, al een aardige spits zo op de maandagochtend. 150 kilometer alles bij elkaar. Met de meeste vertraging nu op de A15. Van Gorkum richting de Maasvlakte. Allereerst tussen Sliedrecht en Alblasserdam. Een half uur extra. En verderop voor de Maasvlakte vanwege die afgesloten brug nog steeds een half uur extra. De A28 van Zwolle naar Amersfoort. Dat was bij Elspeet vanochtend een ongeluk. De weg is weer vrij. De file staat er nog wel steeds. Tussen Wezep en Elspeet nu een half uur extra. En voor de rest zeggen wij een goede reis.
9: Zometeen gaat hij rollen.
13: De Dobbelsteen.
9: Met plek voor 6 verzoekjes. Die van jou mag erbij. Mag echt alles zijn. Hè? Dus je denkt, nou jongens, ik heb wel zin in Right Said Fred en I'm Too Sexy. Ik blijf het gewoon zeggen, totdat ik even draai. Voor de spiegel stond.
12: Maar jij bent de leider van het programma. Je kan het
9: ja, ik kan ook gewoon een keer draaien.
12: Het
9: is gewoon gek genoeg. Iedere keer op dit moment het eerste wat in mij opkomt. Waar zitten jullie aan te denken? Heb je de inspiratie?
14: River of Dreams, Billy Joe.
9: Ook een leuke.
12: John Cicada, Just Another Day.
15: Iets van Taylor Dane?
12: Oh ja.
13: De Dobbelsteen.
9: Jij mag er zeggen, laat me weten via de app. Plek voor 6 verzoekjes op de Dobbelsteen. Tot zo.
16: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
21: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
20: Oh, Otrium?
21: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders ga je mis. Pak hem.
24: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Radio 10 staat op.
29: Jan Willem, Jeroen en de Ochtendploeg.

Het is lekker opstaan met Radio 10. En deze onverwoestbare klassieker van Mr. Mr. Broken Wings. Goedemorgen. Vandaag een zonnige dag. Af en toe wat stapelwolken, maar dat mag geen naam hebben. Het blijft droog. En de temperatuur is aangenaam. Zeker in het zonnetje bij 20 graden.

0: Xavi.
1: Nee, Xavi Hernandez, bondscoach.
2: Dan had je het wel geweten.
0: Ja, of het was dat onbekende Spaanse nummer dat ik denk, wat moet je? Ik heb hem gewoon gelijk geblokkeerd.
2: Tapas.
1: Nou ja, ja, het was toch leuk geweest als hij had opgeroepen als publieksopwarmer.
0: Oh,
1: of stadion voice-over.
0: Ja, of krentenbollen smeren.
1: 26 spelers van het Nederlands elftal mogen zich vandaag melden in Zeist. Ze mogen zich voorbereiden op de wedstrijden in de Nations League. Donderdag spelen we tegen Duitsland, zondag in Servië aan de beurt.
3: Dit is Radio 10, staat op met nu een primeur van iemand anders. Ja, maar daarom niet minder interessant.
1: Ja, we hebben een primeur van iemand anders, maar het is ook een beetje onze primeur. Want die persoon gaat dat later bij ons in de show bekendmaken. Ik kan er nog niet te veel over zeggen. Maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat het gebeurt in het Breaking News nieuws ergens rond 8:50.
0: Vanaf vanavond gaan we weer op zoek naar het antwoord op die ene vraag. Wie is de slimste mens?
1: Hoe laat gaat dat beginnen?
0: 9:30 bij NPO 1. Het 28e seizoen alweer, moet je nagaan. Wat een knaller is dat, hè, van de slimste mensen. Onder andere Claudia de Breij, Rob Kamphuis en Caro Emerald. Die doen mee dit jaar. Herman van der Zand die presenteert het. Samen met Paulien Cornelissen natuurlijk als juryvoorzitter. En ja, Herman die zit er nou helemaal lekker in, joh. En die denkt nu aan de volgende seizoenen.
4: Ik doe het graag tot in de lengte der jaren. En het liefst met Paulien. Ook nog 25 seizoenen. Dat we er net zoveel hebben als Philip en Maarten.
0: Ja.
1: Ook lief hoe hij praat over Paulien.
0: Ja, dat is mooi. Hij vertelde een heel mooi verhaal. Heb je het gehoord, dat verhaal wat hij vertelde gisteren bij Boulevard?
1: Over dat gebreide mutsje. Over dat mutsje. Vertel het maar even. Dat
0: komt erop neer. Paulien Cornelissen die is ziek, die heeft kanker. Zij heeft chemobehandelingen gehad vlak voordat de opnames van dit seizoen aan het slimste mens begon. Dus ze heeft nu een mutsje op.
1: Ja, Herman zei, ze had minder haar dan ze zelf toonbaar vond voor tv.
0: Dus ze dacht, dan doe ik dan een mutsje op. En toen had Herman, die was op vakantie in Italië, en die dacht, ik ga een mutsje voor haar breien. Hoe lief is dat? En toen is er ingebroken in zijn auto. En toen hebben de inbrekers het breiwerkje meegenomen.
1: Toch ook heel raar dat iemand in Frankrijk nu met een onafgemaakt gebreid mutsje loopt.
0: Ja, nou ja.
1: Dat bedoeld was voor Paulien Cornelissen.
0: Ja.
1: Ben je al eens gevraagd voor de slimste mens, Hannelore, of niet?
5: Ja, zeker. Ik heb ook een keer meegedaan.
1: Echt waar?
5: Dat was van zeer korte duur.
1: Oh, vandaar dat ik het niet kan herinneren. Nee, ach, sorry dat ik het in herinnering breng.
5: Ik denk dat ga ik even rocken, maar dat viel vies. Oei. Ja, dat was wel heel leuk.
1: Je zit naast de slimste, hè? Jeroen won een van de eerste seizoenen. Was het allereerste
0: seizoen? Het allereerste seizoen in Nederland.
1: Ja, dus dan ben je eigenlijk de echte slimste mens.
0: 80 jaar geleden. Toen werd het nog gepresenteerd door Mies Bouwman.
4: Zwart-wit.
0: Ja. Maar wat is er gebeurd dan? Dat je of is het te pijnlijk om dat te
5: Nee, maar het ging gewoon niet zo goed. En toen op een gegeven moment stond ik dan in de afvallersfinale. Zeg
0: ja,
5: van
0: die
5: de
0: krukken met twee mensen.
5: Tegenover Jochem van Gelder. En die had nog 3 seconden over. Dus ik dacht, kat in het bakkie. Maar hij redde gewoon die laatste vraag. Dat was, weet je over een avocado? En hij noemde in 3 seconden 3 dingen. En
1: echt
5: ik was
1: waar?
5: Weg. Ja, ongelooflijk.
0: Maar het is ook maar net, weet je, het is ook echt geluk hebben soms.
5: Dat was het.
1: Nou ja,
5: in mijn geval dus pech.
1: Ja. Moeten we even onthouden dus. De volgende keer dat we hem aan de lijn hebben, dat we even iets voor hem verzinnen.
0: Banden lek steken.
1: Avocado's. Ja, je verwacht het niet, maar Poetin die lijkt de verkiezingen in Rusland weer te gaan winnen.
0: Oh, ja, en dat zie je niet aankomen.
1: Inmiddels zijn 14% van de stemmen geteld. Poetin gaat aan de leiding met 57,5%.
0: Het is nog weinig.
1: Het gaat vanzelf wel richting de 80. Maar je vraagt je toch een beetje af, tenminste dat had ik, van waarom houdt hij überhaupt verkiezingen?
0: Ja, ik kan ook gewoon zeggen, ik ben gewoon de president. Doei.
1: Ron Keller die was te gast bij Pauw en de Wit en die legde uit waarom dit toch gebeurt.
6: Door die oorlog in Oekraïne is hij nog meer geïsoleerd geraakt, nog verder van de mensen afgestaan. Poetin wil eigenlijk de temperatuur meten van het volk.
1: Ja, hij wil dus een beetje weten waar hij aan toe is. Hij vertelde ook, want zo'n dictator die is altijd angstig. Hij is angstig dat het volk zich tegen hem keert. Hij is angstig dat hij ooit een keer misschien uit het raam wordt gegooid door iemand.
0: Vergiftig kopje koffie.
1: Ja, hij is altijd angstig of hij de mensen in zijn omgeving wel kan vertrouwen. En op deze manier wil hij dan toch een beetje de thermometer in het water stoppen van wat vinden de mensen echt.
0: Oh.
1: Dus zal de uitslag niet beïnvloeden, maar hij weet natuurlijk hoe het echt is.
0: Ja.
1: Weet je wel, dus die 57,5 is dan misschien de uitslag die ze communiceren.
5: Dan heeft hij 43% kans dat hij alsnog uit het raam geflikkerd wordt.
1: Nou, ik denk dat die kans wel groter is. Maar ik denk dat hij er ook wel voor zorgt dat dat niet gebeurt. Maar ja, niet dat we medelijden moeten hebben met een dictator natuurlijk.
0: Oh.
1: Maar het is toch wel zo'n verdiende loon. Dus ik vind het een fijn idee dat je gewoon weet dat zo'n nare man altijd angstig is.
0: Ja, precies. Als een soort genoegdoening voor alles.
1: Ja, voor alle lelijkheid die hij uithaalt.
0: Andere mensen aandoet. Dan is er ook nog een ding wat we even ook moeten hebben. Want afgelopen vrijdag hadden we Jenny hier in de uitzending. Zij is van de Nationale Egeltelling. Die was dit weekend. Maar hoe is dat afgelopen? Nou, de eerste resultaten die komen hier binnen. Ik zal ze heel even pakken. Kijk, even. Dit jaar waren er 1733 deelnemers. Dat is toch een stuk minder dan vorig jaar. Toen deden er 3991 mensen mee. En ook zijn er dit jaar zo'n 40% minder egels geteld. Wel is Zuid-Holland nog altijd de provincie waar de meeste egels zijn geteld.
1: Het zou kunnen dat er ook iets aan de hand was met de mobiele site van de egeltelling.
0: Want?
1: Nou, afgelopen vrijdag, Mieke, die zat te luisteren, mijn vrouw, tijdens dat was, ja? Zei ze, oh, wat ja? Leuk, ik had toevallig net een egeltje gezien. Dus toen heeft ze hem ingevuld.
0: Even invoeren?
1: Ja, die ging het invoeren en toen kreeg ze een foutmelding. Oh. Dus ik heb vanochtend even gekeken, van misschien kan ik die egel alsnog invullen. Ik had er verder helemaal geen haar. Weet je wat, nou, dat kan natuurlijk gebeuren, dat er een keer zo'n site vastloopt. En misschien 90 keer denk je, van het ligt wel aan mijn eigen telefoon. Maar vanochtend heb ik het alsnog geprobeerd, want ik las dit berichtje ook. Toen dacht ik van, oh, ik gooi er nog even één egel bij. Het is toch weer mooi meegenomen bij ons in de tuin gespot.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik de foutmelding weer. Dus mensen van de egeltelling, het zou kunnen zijn dat de mobiele site het niet helemaal goed
0: heeft. Ik zou dat wel even willen checken dan.
1: Ja, mocht je aan de andere kant van de radio er ook tegenaan zijn gelopen, maak er even een melding van, want dan maken wij er weer een melding van. Dan moeten ze de egeltelling misschien even een keertje over. Even een hertelling, anders krijg je zo'n Poetin-uitslag.
0: Ja.
1: Hoe is het onderweg?
0: Nou, nog niet zo gek druk hoor. De meeste vertraging zit deze ochtend toch nog steeds in dat probleem op de A15 als je onderweg bent naar de Maasvlakte, die Zuurhofbrug, waar je alleen langs kan via de vluchtstrook. Niet alleen vertraging daar op de A15, maar ook op de wegen daar rondomheen.
7: Opstarten doe je met Radio 10.

0: hit van 2026, Choose in Texas van Ella Langley. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel eentje, mag je ons appen?
1: De dobbelsteen.
0: Ja, plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. Als je snel appt, dan kan die van jou er misschien nog wel bij. Paul was er heel vroeg bij. Goedemorgen, Paul.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nee, goedemorgen.
3: Hallo, Paul.
0: Hoe bevalt deze maandag tot dusver?
2: Pittig, want ik zat redelijk vroeg in de auto.
0: Oh, maar wat is redelijk vroeg voor jou?
2: Ja, voor mij is 6 uur wel redelijk vroeg.
0: Oh ja. Maar dan zou je wel een goede reden hebben, toch? Want dit doe je niet voor je plezier, neem ik aan.
2: Ja, ik moet naar kantoor en dat zit in België. Dus dan moet je toch redelijk op tijd vertrekken om niet in de file te hoeven staan.
0: Nee, maar goed, ik kan me niet voorstellen dat je kantoor in één keer in België zit. Dat was vorige week maandag waarschijnlijk ook al zo, toch?
2: Ja, dat is zeer regelmatig. Maar ik hoef niet elke dag naar kantoor toe.
0: Okay.
2: Dus dat scheelt.
0: Dat scheelt. Ja,
3: maar heb je dan nog trucjes om het voor jezelf wat draaglijker te maken? Behalve de radio aanzetten op Radio 10.
2: Nou ja, dat is eigenlijk het enige. Lekker pakje koffie erbij. Ja. En
3: je vrolijke vrienden.
0: Ja, leuk man.
2: Mijn vrolijke vrienden inderdaad.
0: Nou, wij zijn blij dat jij erbij bent, Paul.
2: Ja.
0: Jij mag kiezen. Je mag als eerste een liedje op de dobbelsteen zetten. Wat gaat het worden?
2: Nou ja, ik dacht zelf aan Jan Smit met de zomer voorbij. Want dat is deze week weer zover.
0: Ja, ik dacht in eerste instantie, dat zal vandaag wel zijn, hè? De 21st night of september, dus de 21ste. Vaak denk je bij de 21ste aan een overgang van de seizoenen. Maar het is pas op de 23ste, hè?
2: Ja, klopt. Dus we hebben nog 2 dagen.
0: Ja, nou goed, het mooie is wel, Paul, dat het qua weer voorlopig nog geen herfst wordt, hoor. Want het is deze week prima en volgende week wordt het nog lekkerder waarschijnlijk.
2: Nou, ik wil net zeggen. Ja. Dus laten we er voorlopig nog even van genieten.
0: Ja, maar goed, als het aan jou ligt is de zomer voorbij. Maar dan met Jan Smit.
2: Ja.
0: Op welk nummer wil je hem?
2: Op nummer 4 alstublieft, meneer.
0: Wij gaan hem op 4 zetten, Paul. Veel plezier vandaag in België.
2: Hey, dankjewel.
3: Hoi, Paul.
2: Hoi.
0: Plekje 1 is voor Marlies. Goedemorgen, jongens. Ik werd vanochtend om de een of andere reden wakker met 3 Times a Lady van de Commodores in mijn hoofd. Mag die op de dobbelsteen? Dank u. Groetjes, Marlies. Staat op 1.
3: 2. Goedemorgen, Jan Willem en Jeroen. Ik zou het fantastisch vinden om tijdens mijn rit naar het noorden van Duitsland, dat is grappig, we hebben precies de andere kant op van Paul, voor mijn werk om Tears for Fears te horen met het nummer Working Hour, met het mooiste saxofoon-intro ooit. Groetjes en een fijne dag nog van Ellen.
0: Het is toch fantastisch hoe het weer alle kanten opschiet vandaag met die dobbelsteen. Plekje 3 is voor Marcel, moet je even opletten, hou je vast. Onderweg in de auto wil ik graag Living Joy en Dreamer op de dobbelsteen. Plekje 3 voor jou, Marcel.
3: 4 Paul dus, Jan Smit, de zomer voorbij.
0: 5 is voor Lieke, goedemorgen allemaal. Graag Lighting Crashes van Live op de Dobbelsteen, gewoon omdat dit zo mooi is. Bedankt, groetjes Lieke.
3: En 6 is Patrick Driessen, dat is een man van weinig woorden, maar van grote liedjes. Cameo, Word Up.
0: Word Up. Ja. Alfred van de Weetjes, ben je er klaar voor?
4: Nou, nooit, maar...
0: Komt jouw kant erop. Zo, jij bukte net op tijd.
3: Dit is toch...
0: Die dobbelsteen, die vloog weer keihard door de studio. Maken, hoor. De grote vraag is, wat is het vandaag geworden?
4: Het is nummer 1.
0: Nummer 1! Nou, dat is leuk. Marlies, die werd wakker met dit liedje in haar hoofd. 3 Times a Lady van de Commodores. Kom maar door, Marlies.

0: Het zal maar voor je geschreven zijn, zeg hé. En dat Lionel is dan iedere keer naar jou zingt, I love you.
1: Ach,
0: ja, dat moet je toch goed doen zo op maandagochtend. Alsof hij het voor jou zong. Three Times a Lady, aangevraagd door Marlies. Plekje 1 vandaag op de Dolsteen. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zometeen een nieuw onderzoek, vermoed ik al.
2: Ja, zeker. Stel, je moet razendsnel je huis uit vanwege een ramp. Je hoort zo welk verrassend ding we dan massaal meegrijpen.
3: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groep.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Een zonnige maandag. Het blijft droog bij een graad of 20. En de files krijg je van Jeroen.
12: Goedemorgen. De maandagochtendspits begint hier mooi op gang te komen. Met de vertraging op de meeste vertraging op de volgende plekken. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Bodegraven en de Meer een half uur extra. Er staat een kapotte vrachtwagen die de rechte rijstrook blokkeert. De A15 van Gorkum naar de Maasvlakte. Daar bij Sliedrecht een kwartier extra. En helemaal aan het eind van de A15 bij die kapotte brug. Nog steeds een half uur extra. Omdat je daar alleen maar langs kan via de vluchtstrook. De A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. 17 kilometer file en 20 minuten vertraging vanaf Breda-Noord. En in Friesland de A32 in beide richtingen langzaam rijden tussen Heerenveen en Wolvenga. Richting Leeuwarden heb je de meeste vertraging een half uur. Dat komt door werkzaamheden.
11: Een hele goede morgen, 7:30 geweest. Heel fijn dat je opstaat met je vrienden van Radio 10. Alle oren praat je bij over het laatste nieuws.
13: Goedemorgen. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen. Dat schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren, bijvoorbeeld door een lagere zorgpremie. Bij een schietpartij in een woonwijk in het Limburgse Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen dat ze meerdere schoten hebben gehoord. De politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er nu moeite mee. Belangenorganisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen.
11: Onderzoek was onder groep 7 en 8, toch?
13: Ja, maar het is toch bizar dat die jonge kinderen daar steeds negatiever er tegenover staan.
11: Ja.
13: Hoe kan dat toch, hè?
11: Begrijp ik ook niet.
13: En stel, je moet nu je huis uit vanwege een noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een overstroming of een cyberoorlog. En je kunt maar een paar spullen meenemen. Wat grijp je dan als eerste? Nou, uit Brits onderzoek onder ruim 1000 mensen blijkt dat we vooral spullen met emotionele waarde meenemen. Foto's staan op 1, hè, dat verwacht je wel. Gevolgd door de telefoon. Maar heel verrassend is de nummer 3. Onze oude teddybeer. Of andere aandenkers.
11: Onvervangbaar.
13: Ja. En daarna komen pas de hond en de kat trouwens. Dat is dus de top 5 van dingen die we meegrijpen.
11: Onze oude teddybeer. Maar dat veronderstelde ze dat heel veel mensen nog een oude teddybeer hebben.
13: Ja, je knuffel van vroeger.
11: Heb jij je knuffel van vroeger nog?
13: Ja, zeker.
11: Ja?
13: Ja.
11: En waar ligt die?
13: In mijn nachtkastje.
11: Ja, maar goed.
13: Het is een klein muisje, daar aaide ik dan vroeger mee over.
11: Maar zou je dan vanuit de keuken, zeg maar, in een noodsituatie eerst even naar boven rennen?
13: Nee, ik zou dat niet doen.
11: Om een muisje te pakken?
13: Nee, ik zou eerder dat
11: achterlaten.
13: Ja, nee. Terwijl, ja, wat zou je eigenlijk wel mee moeten nemen? Je paspoort bijvoorbeeld, of water eten, of je medicijnen? Maar ja, spullen met sentimentele waarde, die staan dus hoger op ons lijstje blijkbaar. Wat zou jij meenemen?
11: Nou, je zou eigenlijk zo'n pakketje klaar moeten leggen.
13: Eigenlijk wel.
7: Of tenminste al van tevoren over nadenken.
11: Ik heb zo'n laadje met inderdaad al die waardevolle, belangrijke papieren, paspoorten, toestanden. Dus ik zou dat laadje eruit gidsen.
7: Maar staat die niet bij jou op zolder?
11: Nee.
7: Ik denk dat alle waardevolle spullen bij mij liggen op zolder. Maar ja, als er brand is, ga je naar beneden naar buiten.
11: Dat doe je ook niet, Alfred van de Weetjes. Misschien moet je dat even veranderen.
13: Eigenlijk zou je dus een tasje bij de deur moeten hebben. Als de ziekenhuistas vroeger, hè, als je dan op het punt stond van bevallen.
11: Ja. Ja, ik heb dus zo'n bakje eigenlijk als een soort ziekenhuistas. Ja. En ook een kistje. Dat is heel stom. Een jaar geleden ben ik op een gegeven moment munten gaan halen. Ik denk, ja, wat doen we toch in vredesnaam als Nederland plat ligt, digitaal.
7: Dan kun je geen
11: kant op. Kijk, die supermarkten zijn natuurlijk binnen een dag leeggekocht. Maar als je niet kan pinnen, dan kun je sowieso niks kopen. Dus moet je ook iets van contant geld in huis hebben. Ja, en ik heb dus helemaal niks aan contant geld in huis, normaal gesproken. Ja. Dus ik heb wat rolletjes met van die munt.
7: Echt?
11: Ja, nee, die 2-euro-munten.
7: Dan red je toch glimmende... 1 uur? Met munten alleen?
11: Nou ja, die kun je in ieder geval een dagje vooruit. Dan kun je in ieder geval 1 keer boodschappen doen.
7: Even vooruitkopen.
11: En dan even goed nadenken over hoe jij deze situatie gaat doen.
7: Ja.
11: Maar jij dan, Jeroen?
7: Wat
11: zou je meenemen?
7: Nou ja, ik zou in eerste instantie zorgen dat mijn dieren in veiligheid zijn. En dan mezelf. En misschien mijn paspoort. Ja, paspoort weet ik veel. Ik weet
13: het
7: ook wel zonder paspoort. Ja, geen idee. Ja,
11: je weet het ook pas als het zover is. Ja. Je kunt nu een heel mooi sociaal wenselijk antwoord geven. Of denken van, nou, ik zou dit of dat doen. Maar misschien ren je wel. Paniek!
13: Neem je hele gekke dingen mee.
11: Ja.
14: Radio 10 staat op.
11: Niemand heeft platencollectie gezegd trouwens. Van ons.
7: Nee, ook gek eigenlijk.
11: Ja. Ja. Zou je deze redden van de brand? Radio 10. Hij verdient het wel.
7: Ja.
11: Klok van Coldplay, want zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

0: Te vroege maandagochtend. Dus zometeen een nieuwe editie van de Intro Rally. Wie gaat hem spelen, Jeroen?
1: Niemand minder dan Lars Slofstra, de sympathieke onderwijsplanner voor de faculteit geneeskunde bij het AMC, woonachtig te Amersfoort. En hij speelt met de categorie Top 4000.
0: Zo!
1: Ja!
2: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Ja, maar eerst even een zielig verhaal, vrienden. Ja, het is een heel zielig verhaal.
1: Nou ja,
0: iemand heeft haar laten zitten. En misschien mogen wij daar ook wel een beetje blij mee zijn. Want anders hadden we dit nummer niet gehad. Dat is de andere kant van het verhaal.
1: Oh, dat liedje had je vrijdag ook al draaien.
0: Ja, was het niet donderdag? Ja, volgens mij donderdag. Maar dat maakt niet uit. Vorige week draaide ik hem voor de eerste keer hier in de show. Toen was hij nieuw op de radar. Ze woonde in New York en hij had gezegd, ja, ik kom nog wel een keertje langs. En iedere keer dacht ze, ach, zou die nu bij de deur staan? Nee hoor, stond hij weer niet. En nu dan? Nee, weer niet. Volgende dag? Nee, weer niet. Dus uiteindelijk was de verwachting groter dan de echte liefde. Great Expectation is de nieuwe van Shanna Spyro.

0: Ach ja, de liefde won ze niet bij deze persoon, maar wel een hele dikke grote hit inmiddels. Shanna Spyro, Great Expectation, hoor je.
1: Radio 10 staat op, intro rally.
0: We gaan de intro rally spelen met Lars. Goedemorgen, Lars.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Lars. Nou, Jeroen zei het net al, top 4000.
2: Ja, zeker. Bohemian Rhapsody, dat Sting.
0: Ja, en je kent... En alles wat er tussenin zit.
2: Ja, precies.
3: Ja, koningsklasse.
0: Ja, ja, wat heb je? Ja, Mai Tai staat er ook in, hè, met History. Dat zou zo ook maar voorbij kunnen komen.
2: Daar ben ik aan begonnen.
0: Ja, ja, ja, wat staat er niet in eigenlijk? Ja, 4000 is onwijs veel, Lars.
2: Ja.
0: Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat je de 5 herkent.
2: Ja, en hopelijk heeft Alfred het niet te lastig gemaakt.
0: Alfred kennende heeft hij het weer super makkelijk gemaakt.
3: En anders geven we gewoon Alfred de schuld.
0: Ja, daarom. Ja. Nou ja, ze zijn in ieder geval steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden, we eindigen bij 2 seconden. Allemaal staan ze in de top 4000. 1. Dus in die zin klopt het allemaal. Maar ja, de grote vraag is, herken je ze ook? Het gaat om de titel, Lars.
2: Ja, ik weet het.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, laat maar komen.
0: Hier is de eerste van 10 seconden. Succes.
2: Dankjewel.

0: Ja, volgens mij is dat Talking in Your Sleep.
1: Dat is helemaal goed.
2: Ronde 2.
1: Talking in Your Sleep van The Romantics. Speel je het over 8 seconden?
0: Ja, zeker. Is dat Next to Me?
1: Ja, dat is hem zeker. Je geeft de antwoorden met een vraagteken, maar het is hartstikke goed. Next to Me van Emily Sandé.
0: Ja.
1: Nog 3 te gaan, Lars.
0: Nog 10, zei je?
1: Nee, nog 3. Heb je de smaak zo te pakken?
0: Nou, laat me komen dan.
1: Ja, tuur maar. 6 seconden komt hij aan.
0: Volgens mij is dat de waarheid.
1: Nou, dat is zeker de waarheid.
2: Ronde 4
1: van Marco Borsato. Nog 2 te gaan. Ik herhaal nog 2 te gaan, Lars. dus als je er net 10 verwacht, dan valt het alleen maar mee. De volgende is 4 seconden, is kort, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Ga je hem wel doen?
0: Ja, toch maar proberen. Ja, even weer koen. Love You More.
1: Ja! Dat is hem.
3: Wat doe je dat goed, Lars?
1: Ja, wij keken elkaar al aan van we gaan er niet tussendoor.
3: Nee.
1: Want als je
0: heel fijn.
1: Als je niet die concentratie in je hoofd, ja precies, dan kom je er vanzelf. Ja. Every day I love you more. En Raccoon. Nog eentje.
0: Ja, nou, alles of niks.
1: Lars Slofstra uit Amersfoort, op jouw teken.
0: Ja, kom maar. Oh jee. Daar gaan we. Soulman?
4: De sympathieke onderwijsplanner voor de faculteit geneeskunde bij het AMC, maar woonachtig te Amersfoort. Een prachtige Amersfoort natuurlijk. Omdat je 5 interns goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Kijk eens wat hier staat allemaal. Hydraterend gezichtsmasker. All you need is rose. Je krijgt een oogschaduw, kapper crush met glitters. Je krijgt een knutselschaartje van de Lion King. Je krijgt een roze notitieboekje. Je krijgt groene Radio 10 sokken die ondertussen zo extreem gewild zijn dat Sylvan Stoetsen al op de zwarte markt in Beverwijk is tegengekomen. En omdat je het zo goed hebt gedaan, lieve Lars, is die voor jou. Die exclusief en felbegeerde Radio 10 staat op!
1: Oi, Lars, wat heb jij het spannend gemaakt?
3: Deze is uit het boekje, hoor.
1: Nou. Waar komt die Soulman in één keer vandaan aan het eind?
0: Ja, ik wil toch doorzingen. En dat is echt, ik vond het lastig, want ik dacht dat ik er niet meer op zou komen.
1: Nou ja, één ding is zeker, Lars. You got Soulman.
0: Ja, nou, dank je.
1: Welke zou je willen horen?
0: Ik denk dat ik Talking in Your Sleep het leukst vind.
1: Van de Romantics gaan we die voor je draaien. Ja. Van harte gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ik kijk even naar Jeroen. Hij wordt toegevoegd natuurlijk aan de galerij De Grote. Laatste huldiging, stadhuis Amersfoort.
3: Zelfs in Amersfoort vanmiddag om 2:15. Want de burgemeester heeft om 2:00 een andere afspraak. Maar ja.
1: Het is alvast op tijd, hè, Lars. Ja. Een mooie dag vandaag. Bedankt, hè.
0: Ja, zo
1: Wat een droomkandidaat.
3: Ja, joh.
1: Wel 10 jaar oud.

0: Broken in Your Sleep van de Romantics.
1: Ja, ja, ja, die app net. Ik brulde zo hard thermomok dat een paar fietsers omkeken. Top.
0: Nou, wil je het een keer echt doen? Geef je op hè, voor die intro. Ik kan gewoon. Kies je favoriete categorie. En dan mag je intro's raden.
1: Radio10.nl.
0: Bijvoorbeeld liedjes over het nieuws.
1: Liedjes over het nieuws?
0: Nou ja, liedjes naar aanleiding van nieuwsgebeurtenissen. Die zijn er ook.
1: Oh, natuurlijk, ja.
0: Ja, of, ja, je kijkt me vragen aan, maar dat is echt zo.
2: Ja, is dat ja. Zo?
1: Of gewoon Nederlandstalig. Kan natuurlijk ook.
0: Oh, ja.
1: Of
0: We Didn't Start a Fire bijvoorbeeld van Billy Joel. Is zo'n, er zitten heel veel gebeurtenissen.
1: Nou, goed. Okay.
0: Als je denkt, ik wil het, dan mag je even checken op radio10.nl. Kun je formuliertje invullen en dan spreken we misschien binnenkort in de intro rally. Zometeen het nieuws van 8 uur, wat zit erin?
2: Nou, het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, Avans Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: De Pusvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een hele goede morgen. Het is maandagochtend, 8 uur. Anne-Laure Zitsloot, praat je bij over het laatste nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie moet zich veel neutraler opstellen. Dat vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan bijvoorbeeld de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil daar afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. De politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat meer dan de helft van de jongeren inmiddels moeite zou hebben met homoseksualiteit. Het kabinet zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding. En het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Komt er wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer af van toeslagen. In 2019 namen ze daar al een motie voor aan. En dan het Radio Team weer droog en veel zon vandaag. En het wordt zo'n 20 graden.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
3: Nou, een behoorlijk drukke ochtendspits. Ondertussen al 400 kilometer, alles bij elkaar. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertraging hebt. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug. Een kwartier extra en daardoor ook op de N11 van Leiden naar Bodegraven. Voor de oprit met de A12 nu 20 minuten extra. Bij Bodegraven is dat dus de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht door een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht, die vertraging een kwartier. En de meeste vertraging heb je nu toch in Friesland op de A32. Daar wordt gewerkt aan de weg in beide richtingen. Tussen Heerenveen en Wolvenga. Richting Leeuwarden heb je de meeste vertraging. Vanaf Steenwijk staan je in de file met 40 minuten extra.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: Ak Choco Hoekje en Mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak Knor Kuppensoep en Koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
5: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
6: Ja.
5: En nu?
6: Domeinnamen kopen.
5: Voor je bedrijf?
6: Ja.
5: Welk bedrijf?
6: Ja, dat weet ik nog niet.
5: Welke domeinen dan?
6: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
5: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
6: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
4: De Beter Pick-a-Bellies.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.

0: Vanwege het begin natuurlijk.
1: Afrika.
0: Heb je dat altijd gedacht?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Ja. Maar dat was blijkbaar niet zo te zijn.
0: Afrika. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk.
1: Net als ik altijd dacht dat het John Travolta was. Dat hij John Travolta van zijn voornaam heette.
0: Leek ook niet zo te zijn.
1: Ook niet zo te zijn.
0: Je leek nog eens wat zo op maandag. Ja,

0: 21 september. Met zometeen... Jongens, wat is dit? Breaking news nieuws.
1: Ja, ik word, ja...
2: Er rolt een papiertje uit te printen met daarop... Een 06-nummer en een tijdstip 10 voor 9. Nou, dan moeten we straks maar eventjes bellen, denk ik.
0: Oh. Kennen jullie Jesse McGuire?
2: Die bekende... Ik ken wel Jerry McGuire.
0: Jerry McGuire ken ik ook, ja. Misschien is het wel familie of verre familie. Jesse McGuire is een Amerikaans trompetist. Hij had het weekend de eer om voorafgaand aan een honkbalwedstrijd... het volkslied te spelen op zijn trompet. Mm-hmm. Maar dat liep ietsje anders. Tot zover gaat het goed, hè. Maar dan... Even schudden dat ding. Nog een keer proberen. Zijn trompet gaat stuk. Ach, waarschijnlijk schiet er iets in. En dan krijgt hij het er niet uit, maar er komt geen geluid meer uit. Maar ja, daar sta je dan in een vol honkbalstadion.
2: Dat is een nachtmerrie.
0: Dat is echt een nachtmerrie.
2: Droom je s'nachts.
0: Ja, het is een beetje onze DJ-droom. Dat je met je uitzending bezig bent, dat alles uitvalt en helemaal niks het meer doet. Ja. Maar hij redt zich er goed uit. Wat hij gaat doen, is hij pakt die microfoon. Hij twijfelt ook geen moment en begint het volkslied te zingen. Ik vind het fantastisch.
2: En nog goed ook.
0: Ja. Ik spoel nog even iets vooruit naar het einde, want daar zit het echte kippenvelmoment. Het is hier niet meer zo heel zuiver, dat hoor je wel, maar toch. En dan gaat het publiek helemaal uit hun dak. Dat hoor je nu even niet, maar dat moet je maar even...
2: Nee,
0: maar hij liep van het veld af met een staande ovatie. Ja. Dus toen dacht ik, van ja, er zijn ongetwijfeld heel veel van dit soort verhalen. Dat je op een gegeven moment uit de situatie moest redden... en dat je dacht, van nou, dit ging eigenlijk helemaal niet slecht. Heb jij zoiets, Anne-Lore?
3: Ja, ik zat er net over te denken. Ik heb ooit een keer moest ik een danssolo dansen op live muziek. Ik had geoefend en ik had een bandje met die muziek. En ze gaan spelen. Ik sta daar op het podium in mijn eentje, schijnwerper erbovenop. En de muziek klinkt heel anders. Toen dacht ik, oh, mijn dansje past niet meer.
0: Hadden ze het verkeerde bandje ingesteld?
3: Nou ja, nee, ik had blijkbaar verkeerde opname gehad om mee te oefenen. Dus ik stond daar in mijn eentje op het podium. En toen heb ik 3 minuten lang soort van geïmproviseerd. Een soort raar dansje gedaan. En het is niemand opgevallen. Ja, behalve dan de mensen die me eerder hadden zien oefenen.
0: Wow.
3: Maar dat was zo'n bizar moment. Ik weet ook niet meer wat ik heb gedaan.
2: Maar je hebt het wel geneeld dus uiteindelijk.
3: Ik heb het wel geneeld,
0: maar was je uiteindelijk trots op jezelf? Of dacht je van, dit maakt dus eigenlijk helemaal niks uit wat ik doe?
3: Ik werd zelfs nog genoemd in de plaatselijke krant met een opmerkelijke solo.
0: Opmerkelijke solo, dat dan weer wel, ja.
3: Ja,
0: wow. Nou, dat is wel grappig. Nou, mocht je ook zo'n verhaal hebben, wij zijn heel erg nieuwsgierig. En hoe lang is dit geleden?
3: Oh, heel lang. Ik denk wel 30 jaar geleden.
0: 30 jaar geleden. Nou, hoe lang het ook geleden is, laat het even weten via de app.
4: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
0: Nou, dat is pas 13 over 8, Jeroen. Er kan nog van alles gebeuren waar we ons uit moeten redden, wat dat betreft.
2: Ja.
0: Eerst even 3 dingen waar het over gaat.
4: Nummer 3.
0: Het woningtekort, als het aan het kabinet ligt, komt daar nu echt een einde aan. Want ze presenteren vandaag een actieplan. Daarin staat hoe ze de komende 10 jaar 100.000 woningen per jaar uit de grond willen stampen. Dat is natuurlijk een van die speerpunten tijdens de verkiezingen van D66 geweest. Rob Jetten beloofde ons 10 nieuwe steden. Prefab, dat is het woord dat je veel gaat horen vandaag. Dat betekent dus dat woningen voor een groot deel al in een fabriek worden gemaakt.
2: Ah.
0: Ja, dat... dan hoeven ze het alleen nog maar, zeg maar even in elkaar te zetten. Dan wordt het een soort bouwpakket. Dat gaat sneller en kan met minder mensen. Ik denk wel dat ze het hele vergunningenverhaal een beetje moeten versnellen ook. Het is natuurlijk niet alleen dat het lang duurt voordat je een woning hebt staan.
2: En al die mensen die met AI een bezwaarbrief schrijven.
0: Nou, dat ja.
2: Ja.
4: Nummer 2.
0: Misschien moeten ze dat ook even prefab maken.
2: Op 2 vandaag, homo-acceptatie. Je hoorde het net al bij Hannelore. Vandaag groot stuk in alle kranten eigenlijk over hoe scholieren daarover denken. Want uit een onderzoek onder leerlingen uit groep 8 in het voortgezet onderwijs blijkt namelijk dat de acceptatie gedaald is. Bij jongens op de middelbare school daalde het aantal met een positieve houding tegenover homoseksualiteit van 40% in 2021 naar 22% in 2025. Onder meisjes daalde dat van 78 naar 51%. Er wordt ook een soort van verklaring bijgegeven, want jongeren zeggen dat het klimaat op school eigenlijk ook minder veilig is voor homoseksuele leerlingen. De daling zou volgens de onderzoekers voor een groot deel door... daar zijn we weer, dat zie je toch ook niet aankomen.
0: Social media komen.
2: Onder andere door de toenemende manosfeer, waarin traditionele mannelijkheidsidealen worden verheerlijkt.
4: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Blijft toch ook triest, hè, dat je anno 2026 dit soort berichten nog moet
2: voorlezen. Nou, ik ben vooral, vind ik het een soort van triest dat ik denk dat ik blij moet zijn dat ik geaccepteerd word.
0: Ja.
2: Snap je?
0: Ja.
2: Dat is toch raar?
0: Alsof iemand jou te accepteren heeft.
2: Precies dat. Ja, ja, en dat je een beetje hetzelfde als dat je accepteert dat de zon elke dag ondergaat. Nee, dat accepteer ik niet.
0: Nee. blijft een wonderlijk iets.
2: Ja.
0: Ja. Maar goed, het zijn leerlingen uit groep 7 en 8.
2: Nou, maar dat is natuurlijk uiteindelijk ook het meest tragische. Dat je denkt, die arme, arme jongens en meiden die met dat soort gevoelens worstelen. Weet je, het is niet een keuze. Het is niet dat je kiest om je haar blauw te verven of zo. Dat is iets dat je bent. En dat je in zo'n waanzinnig onveilige omgeving dan moet opgroeien. Wat een ellende dat veroorzaakt. Ik denk dat je niet eens weet hoe verdrietig dat is.
0: Het is belangrijk, ook een belangrijke taak voor de opvoeders, hè? Dat je hierover praat.
3: Ja, dat zou je denken. Voor de docenten natuurlijk.
0: Ja. We hebben nog een nummer 1 vandaag. Daar staat het Nederlandse elftal. In Zeist beginnen ze later vandaag aan de voorbereiding van de Nations League wedstrijden. Dat betekent natuurlijk dat we eerst een modeshow krijgen vandaag. Dat is tegenwoordig natuurlijk het ding. Als die spelers aankomen lopen, die komen dan niet in trainingspak, maar wel in de duurste designerkleding met de grootste juwelen.
2: Hartstikke netjes.
0: Al dan niet gesponsord. De voetbalkleren moeten ze daarna wel aantrekken, want vanmiddag is de eerste training donderdag.

0: Blinding Lights van The Weeknd op Radio 10. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Oh, leuke reacties komen er binnen. Naar aanleiding van het verhaaltje over Jesse McQuire. Die man die trompet speelde bij een honkbalwedstrijd afgelopen weekend. Dit is toch. Hij moest het volkslied spelen. Dat is natuurlijk ook iets heel eervols. Hè, dat je het volkslied mag spelen. Dat dan je trompet het begrijpt.
1: En je houdt toch altijd je hart vast. Dat heb ik ook altijd bij. Als mensen de last post op 4 mei. Weet je, dan bij de Waalsdorper vlakte. Ja. Dat je dan denkt. Oh, ik hoop dat het goed gaat. Dat je op de dam staat met je
0: plaatsvervangen zenuwachtig van worden. Ja. Nou, goed, dat was het bij deze Jeremy Quire ook. Hij heeft het goed opgelost, liet het net horen. Hij ging het volkslied maar zingen, omdat hij het op zijn trompet niet kon spelen. Dus wij vroegen ons af, uit welke netelige situatie heb jij je heel goed kunnen redden? Anne-Lore vertelde net dat het bij dansen misging, hè, dat de verkeerde muziek werd ingestart.
2: Heel spontaan dansje werd.
0: Maar is later wel gebleken, had jij nou de verkeerde muziek geleerd, of hebben ze de verkeerde ingestart? Is dat wel opgehelderd?
2: Nee, ik had de verkeerde opname mee naar huis gekregen.
0: Ach. Ja, dus het was ook.
2: Toen ging het orkest spelen. Toen dacht ik, dit is niet wat ik heb geoefend.
1: Niet afgesproken.
0: Uiteindelijk heb jij de kranten meegehaald. Dus eind goed, al goed. Mieke app nog. Die had een soort gelijk verhaal. Dat was bij een schoolmusical. En toen vroeg op een gegeven moment de meester van wie kan de piano spelen. En toen stak zij haar vinger op. Alleen, ze kon er helemaal niks van. maar vervolgens mocht ze dat dus wel doen op de klasavond. En toen heeft ze zeg maar met haar hoofd eigenlijk. Ja, zo vlak boven de toetsen, zodat eigenlijk niemand dat gezicht kon zien. Heeft ze zich er een beetje uit.
1: En dat is gelukt toen.
0: Ja, maar weet je wat het is? Op dat soort avonden dan is het ook zo dat die ouders die willen ook gewoon dat het goed gaat. Dus dat is er overal voor. Ja, dat zijn toch mooie verhalen. Het is maandagochtend, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Het is de ochtendshow van Radio 10. Radio 10 staat op. Lekker druk op de app. Wij zeggen goedemorgen tegen Lizzie. Die is er ook.

0: ochtend. Hoodie en de Blowfish, Only Wanna Be With You op Radio 10. Zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
1: Of je nou patat of frietjes eet, ze worden duurder en kleiner.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Alle Sigma verf bestel je bij
10: verfwinkel.nl. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
0: Krijg een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Blijft droog bij een graad of 20. Gaat het onderweg, Jeroen?
15: Is het druk? Dan zal ik eens even kijken. Want dan hebben we gelijk een live update. 275 kilometer van het ergste hebben we gehad. Dit zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Klaverpolder bij Breda is dat in de afrit Zwijndrecht 20 minuten extra. Er stond even een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen het knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht door een ongeluk nu een half uur extra. In Friesland nog steeds die probleem op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen. 3 kwartier door werkzaamheden daar. Er is daar maar 1 rijstrook open. En de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Kuik en Wiegen nu 10 minuten extra reistijd.
0: Straks een grote bekendmaking.
15: Ja, jongens.
0: 20 minuten.
15: Ik word er helemaal nerveus van.
0: Ja, ik zie het daar. Ja. Maar eerst even naar het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
16: Lach maar. De Sociaal-Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat je bijvoorbeeld je zorgpremie dan omlaag gaat. Het zou gaan om de grootste belastingherziening sinds tientallen jaren. Nederland denkt toch weer na over pulsvisserij. Het met elektrische schokjes vangen van vis op de Noordzee, meldt de Telegraaf. Dat is nu verboden door Brussel. Maar staatssecretaris Erkens probeert andere landen er nu van te overtuigen dat het een duurzame manier van vangen is. Tienermeisjes op de middelbare school kampen nog altijd met veel emotionele problemen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Meisjes denken negatiever over school dan 4 jaar geleden en ervaren meer stress. En slecht nieuws als je van patat of frietjes houdt. Ze worden kleiner, maar niet goedkoper. Europa heeft te maken met een van de kleinste aardappeloogsten ooit. Door de kurkdroge zomer zijn er niet alleen minder aardappelen, ze zijn ook kleiner. En duurder dus. Maar hey, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want omdat de aardappelen klein zijn, passen er wel meer patatfrietjes in je bakje.
0: Ja, en die kleine stukjes zijn stiekem vaak ook wel heel lekker.
16: Lekker knapperig.
0: Ja, dan aan blijven zitten.
15: Dus. Maar heel even, is dit niet een beetje een soort van jezelf rijker rekenen dan je bent? Want uiteindelijk gaat het toch om het gewicht of zo?
16: Tuurlijk, maar ja, ik denk graag dingen om.
15: Ja, nee, dat doe je gewoon.
0: Ik krijg gewoon heel veel friet voor je geld
16: nu.
0: Precies.
16: Ja.
17: Radio 10 staat op.
0: Of wat dat richting een beetje aan waar je vandaan komt.

0: Ed Sheeran die heeft een pittig weekend achter de rug, hè? Jongen, dat was natuurlijk dat hele gedoe met Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt, omdat de stadion-eigenaar had gezegd, ja, Macklemore die heeft allemaal dingen gezegd over Gaza, ben ik het niet mee eens. Dus die mag niet in je voorprogramma staan. Ed Sheeran zei, nou, dan, ja, dan moeten we dat misschien maar niet doen.
1: Nee, ja, dat is niet mijn keuze, zei hij. Ja. Daar ga ik niet over.
0: Ja, maar toch ging het zo. En toen werd het een soort sneeuwbaleffect. Er gingen ook andere mensen uit het voorprogramma weg. Phineas en mensen van zijn band. Afgelopen weekend heeft hij zijn excuses aangeboden, Ed Sheeran.
2: I've had to take and make difficult decisions. And I am making mistakes. And I'm so, so sorry. What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. I honestly am so grateful that you're here tonight with me.
0: Ja, hij voelde zich in de steek gelaten door ook zijn vrienden, vertelde hij, en zijn familie. Want had zoiets van, ja, het is echt wat er afgelopen week over mij heen is gekomen. Dat kent eigenlijk geen proportie. Maar ik kan het ook niet goed zeggen natuurlijk. Zo'n situatie.
1: Nee, precies.
0: Ik kan het bijna niet meer goed doen. Nee, nee. Ja, ik wil er juist voor kiezen om muziek te maken voor iedereen. En mijn
1: zonder
0: muziek
1: daar
0: verbindt.
1: Politieke mening aan te hangen.
0: Ja, dat is in deze situatie gewoon niet gelukt. En het is me niet gegund. Nou, hij werd heel emotioneel toen hij vertelde van, ja, ik ben heel blij dat jullie in ieder geval met z'n 50.000 allemaal zijn gekomen. Maar wat ik zo jammer vind in deze hele situatie is die Robert Kraft, dat is die 85-jarige stadion-eigenaar, die blijft eigenlijk helemaal buiten schot. Ed Sheeran die vangt alle klappen op. Natuurlijk ook omdat hij op het podium staat. Ja. Maar goed, emotioneel was het dus afgelopen weekend. Azizam, liefje was het.

0: week weer in de herfst begint.
1: En wat is de muziekkeuze vanochtend keigoed?
0: Ja, toch?
1: Zegt Colina.
0: En zo is het ook, ja. Colina, dankjewel daarvoor. Ja, de plaatjes kleuren vanzelf rood, hè, met Rhiannon van Fleetwood Mac.
2: Het is 9:10. Dit is het 9:10. Breaking news. Nieuws.
3: Wat is er, jongens?
1: Oh, we hebben breaking news nieuws. Er zijn zoveel papiertjes geprint dat we bijna de printer moeten aanvullen. Laten we eens beginnen met dit. Want de NTR werkt aan een nieuwe serie rond Sinterklaas voor NPO Start. Het Sinterklaasjournaal Extra, zo gaat het heten. Dat moet een vervolg zijn op het Sinterklaasjournaal dat dan elke dag op televisie te zien is. Wanneer die nieuwe serie uitkomt en wat we kunnen verwachten, wordt later bekendgemaakt. Dit is leuk, want het is grappig bij B&B Vol Liefde. Dan in de serie gebeurt er dan soms wel wat en soms niet wat. Maar de reunie blijkt eigenlijk altijd super vruchtbare grond te zijn voor allerlei verbintenissen. Kees Jan, die bij Eline op Aruba op bezoek was. En Lin, die bij Thomas in Spanje was.
0: Hoe ziet die Kees Jan eruit? Want ik heb
1: Kees Jan is met Kees Jan Kakelijn. Die is met die kale kop. En,
0: Kees Jan Kakelijn.
1: Ja, die had een klein aanvaringje op de golfbaan. En daar gebeurde van alles. Nou goed. Die twee die hebben elkaar dus bij de opname van de reunie ontmoet. En toen zei is de vonk overgesprongen. Ze zeggen, we hebben het erg gezellig.
0: Het grappige gebeurde bij Boer Zoekt Vrouw toch ook vaak? Dat ze dan met die uitzending
1: daar elkaar tegenkomen, ja.

0: Eigenlijk moet je zorgen dat daar dan ook allemaal camera's zijn, zodat je dat dan ook weer kan laten zien.
1: Kun je er ook weer een tv-programma van maken.
0: In een soort napraatprogramma. Nou goed. En er komt nu nog veel meer breaking news binnen met breaking news nieuws. We hebben een primeur, of eigenlijk niet bij, maar wel de vrouw die we aan de lijn hebben. Anouk, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Is dit gewoon Anouk aan de telefoon?
3: Anouk, nou jouw jazen!
1: Is dit Anouk van die goede liedjes?
2: Die ooit van de goede liedjes.
1: Wanneer ben jij gestopt met goede liedjes maken dan?
2: Nee, ik maak nog steeds wel hele goede liedjes. Alleen niet hitpotentiële liedjes, zeg maar.
1: Oh, dit zeg je bijna alsof dat een bewuste keuze is.
2: Ja, dat is het ook wel. Omdat ik gewoon muziek wil maken die mij vooral super inspireert. En dat is niet altijd heel hitgevoelig.
0: Maar dat was toch vroeger ook wel? De liedjes die je vroeger maakte kwamen toch ook uit je hart?
2: Nee, zeker wel. Maar dat was wel weer een ander genre.
0: Okay.
2: Dus ik merk wel, kijk, weet je, de urgentie wordt toch wel een beetje anders. Als je 51 bent of je bent 21, dan sta je toch wel anders in het leven. Dus de onderwerpen worden anders. Hey, je bekijkt de dingen net wat, ja, was op een andere manier. Dus ja, de urgentie op de manier die je die hebt als je heel jong bent, ja, die is gewoon anders.
1: Ja, maar het is eigenlijk wel een hele luxe uitgangspositie, toch? Dat je de rust vindt om te denken van, nou, ik schrijf waar ik over wil schrijven.
2: Dat is fantastisch.
1: Ja, we hebben het met je laatste plaat ook.
2: Ik ben sowieso een mazzelaar, vind ik.
1: Ja, want waar heb je de grootste mazzel mee?
2: Nou, dat ik nooit concessies heb hoeven doen in mijn muzikale carrière. Dus ook muzikaal gezien. Ik heb altijd alle kanten uit kunnen gaan. Ik heb nooit iemand moeten laten luisteren van, nou jongens, dit wil ik maken. En dat er een overleg is geweest. Ik heb altijd mijn platen mogen aanleveren en zeggen, nou, dit is het.
0: En dat mensen dan ook mooi vinden. Dat mensen dan ook zeggen, te gek, Anouk.
2: Ja, dat is echt een luxe positie. Ja. Dat besef ik me wel, hoor, nu, als ik soms naar andere mensen kijk.
1: En lieve Anouk, we bellen jou natuurlijk niet dagelijks.
2: Ja.
1: Dus er zal wel wat aan de hand zijn. Voor de draad ermee.
2: Ja, nou, ik mag bij jullie de Ziggo Dome shows aankondigen. Voor 4 en 6 juni. Volgend jaar. En de 4 juni is op een vrijdagavond. En de 6 juni is voor een matinee. Dat heb ik ook al een beetje de ether ingegooid een paar weken geleden bij mijn optreden. En die matinee, ja, dat zal beginnen rond 1:00 of 3:00. En die kaarten gaan in de verkoop op aanstaande vrijdag om 12:00.
0: Wauw. Hey,
2: en dat is niet een normale show, by the way. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is met het Metropoolorkest.
1: Wow. Zo, en werd jij gebeld door het Metropoolorkest of heb jij hen weten te strikken?
2: Nee, die moet ik natuurlijk zelf boeken. En ik heb hard moeten onderhandelen, zeg maar, om het nog enigszins op een goede manier te regelen. Want het is een hoop. Hè? Het is een hoop.
1: Het zijn veel mensen.
2: Als je 50 man inhuurt, ja, het is een hoop gedoe. Maar het wordt fantastisch.
0: En wat gaat er dan gebeuren? Gaan ze jouw, zeg maar, greatest hit spelen? Of heb je nieuw werk dat je laat horen?
2: Nee, ik laat zeker. Ik ben bezig met de plaat. Die komt ergens volgend jaar uit. En daar ga ik best veel van spelen. Dus er zullen her en der echt wel herkenbare nummers in zitten. Maar kijk, mensen moeten niet verwachten dat ze zeggen, oh, al haar hits komen voorbij. Want dan moeten ze echt naar een elektrische show gaan, zeg maar. En dat doe ik dit keer niet. Ik doe dit keer alleen maar shows met het Metropoolorkest. En ja, dan moet je er ook van houden om je jezelf te laten verrassen. Want
0: maar
2: dat is het wel.
0: Dat is fantastisch. Ja.
2: Ja, en ik ben er al een tijdje mee bezig, want ik ben nu bezig met de arrangementen. Ik heb gisteren al het koorwerk zelf ingezongen. Dus ik neem 6 man koor mee. Dus ik heb alle partijen nu voor elk nummer zelf ingezongen, zodat ze hun stemmen krijgen toegestuurd. Ja, ik word er heel enthousiast
0: van. Het
2: wordt wel echt waanzinnig.
0: Ja.
2: Echt, het wordt echt waanzinnig goed.
1: Mooi hoor, dus 2 Ziggo-shows, 1 in de avond, 1 in de middag. 1 keer de data?
2: 4 juni, dat is vrijdagavond. En 6 juni is een matinee op zondagmiddag. Ja, voor degene die gewoon lekker weer vroeg naar bed willen. Zoals ik.
1: Ja, dat is toch wel lekker. En het mooie is, hier op Radio 10 kun je zelfs allereerste winnen. Anouk horen is tickets scoren. Dus hoor je Anouk, dan heb je tickets. En dan mag je er gewoon bij zijn. Dat is mooi, toch? Anouk, heel veel succes met de voorbereidingen en we spreken je later.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel jongens. Goedendag. Hi.
0: Einde.
1: Hoor ik nou Anouk?
0: Is dit aan? Jongens, dit gaat sneller dan ik bij kan houden.
1: We hebben ook al een beller. Hallo, met wie?

0: kaart er weer naar voren aan doen. Misschien dacht je, are you kidding me? Nee, we maken geen grapjes. Hier maken wij geen grappen over. Stacey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hallo. Het is van 10 voor Anouk.
1: Hallo.
0: Hi, goedemorgen met je Willem Jeroen en de ochtendploeg.
1: Oh jeetje. Hallo. Ja, met Stacey.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Anouk hoor is de tickets scoren. Ja, jij appt hem. En ik heb goed nieuws voor je.
1: Leuk. Ja, gaaf.
0: Jij gaat naar Anouk in het Metropoolorkest in de Ziggo Dome op vrijdag 4 juni.
1: Oh jeetje, super gaaf.
0: Wow. Ben je groot fan van Anouk? Wat vind jij haar mooiste nummer?
1: Nou ja, ik kan niet eens kiezen. Ik ben al een aantal keer bij Anouk geweest en het blijft gewoon zo gaaf. Dus ik heb er zin in.
3: Goed zo.
0: Wij wensen je heel veel plezier. Stacey, laat je tegen die tijd even weten hoe het geweest is.
1: Jazeker, top.
0: Van harte gefeliciteerd, hè.
1: Dank je, fijne dag.
0: Dankjewel, jou ook. Dat is toch mooi, hè? Anouk Horis, tickets scoren. Hoi Anouk, dan heb je tickets en maak je dus kans op een van die twee concerten van Anouk in de Ziggo Dome volgend jaar. Zometeen het meezingertje.
4: Meezingertje.
0: Heb je nog plek?
4: We hebben zo'n blanco playlist wel een beetje met dingen met potlood al ingevuld. Maar als je nog liedjes hebt waarvan je denkt, nou, ik ben zo chagrijnig. Weet ik veel, ik zeg maar wat, hè. Als er een liedje is wat je mee kan zingen, dat je lekker even wat positieve energie krijgt. Laat me weten
0: via fighting.
4: Dat vind ik een hele leuke. Via de Radio 10 app.
0: Zometeen het nieuws van 9 uur. Anne-Lore, wat zit erin?
5: Onder andere tienermeiden hebben steeds meer stress.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a lot! And give you all!
10: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis. Pak.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Goedemorgen, het is 9:00 geweest. Het nieuws van deze maandagochtend krijg je van Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Agenten mogen als ze hun uniform aan hebben niet meer meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Wil niet genoeg nageleefd. Dat zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kring op het politiebureau zijn er nog wel mogelijkheden. Nederland wil weer gaan experimenteren met pulsvisserij. Ook al is die techniek in Europa verboden. Daarbij worden vissen met kleine stroomschokjes van de zeebodem opgeschrikt. Volgens onderzoek zorgt dat voor minder schade aan de bodem, minder brandstofverbruik en minder bijvangst. Staatssecretaris Erkens geeft volgens de Telegraaf nu groen licht voor nieuwe proeven. En tienermeisjes op de middelbare school kampen nog steeds met veel emotionele problemen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Meisjes denken negatiever over school dan 4 jaar geleden en ervaren meer stress. Toch zijn de meeste tieners nog altijd redelijk tevreden over hun leven, benadrukken de onderzoekers. En dan het Radio 10 weer. Het is vandaag droog met aardig wat zon en het wordt zo'n 20 graden.
16: Dit zijn de files die er nog staan van deze maandagochtendspits. De A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen het knooppunt Empel bij Den Bosch en de afrit Waardenburg. Nu bijna 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier vertraging. De A27 van Breda naar Gorkum. Daar kan je met vrachtwagen de brug bij Gorkum niet over. En dat zorgt nu voor een behoorlijke file. Vanaf Geertruidenberg een 30 minuten extra. En een behoorlijke vertraging in Friesland op de A32 van Meppel naar Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen wordt gewerkt. Er is daar maar 1 rijstrook beschikbaar. En daardoor is je vertraging daar nu 30 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp, de boodschappen-app met de beste smaak. De

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: dat je kan hebben dat je helemaal opgejaagd bent vanwege alles wat je vandaag moet doen. Terwijl je gisteren zo'n lekker rustige dag had. De Manic Monday van de Bengals.
1: Radio 10 staat op.
0: Met Jeroens Amazing Uurtje tot 10 uur vanochtend. Het concept is eigenlijk heel simpel. Alles waar je lekker mee kan zingen, dat kan je doorgeven via de Radio 10 app. En wie weet draaien we het wel. Als het een beetje een leuke kickstart van je werkdag is deze maandag, dan ja, dan zijn wij maar wat bereid om daar aan mee te werken. Marieke, goedemorgen.
2: Hallo.
0: Jij sloeg enorm aan op al het nieuws van deze ochtend, want er komt weer wat op je af op zo'n maandag.
2: Ja, ik werd erg geraakt door het bericht dat de regenboogcommunity steeds minder, ik krijg het bijna niet uit mijn mond, geaccepteerd wordt. Mm. En ik werk zelf op een pabo en ik vind het heel erg triest dat we moeten nadenken over hoe dat we invulling gaan geven aan iets als Paarse Vrijdag.
0: Ja, want wat houdt Paarse Vrijdag in?
2: Paarse Vrijdag is een dag waarop je eigenlijk laat zien dat iedereen mag zijn wie die is.
0: Ja.
2: En daar wordt dan op scholen aandacht aan besteed, met name op middelbare scholen, maar ook op de mbo's en hbo's. Mm. En we moeten nu gaan nadenken hoe dat we dat gaan doen zonder mensen voor het hoofd te stoten. Ja, het is echt...
0: Wat ik al zei, wat mij het meest raakt is in zo'n bericht over acceptatie. Dat het überhaupt gaat over acceptatie. Dat je als persoon maar blij moet zijn dat je geaccepteerd wordt überhaupt.
2: Ja, dat
0: is heel raar eigenlijk. Tegelijkertijd is het ook iets wat we niet deze ochtend en zeker niet in dit programma gaan uitvechten. Maar nee. Het is goed om daar af en toe wel even bij stil te staan. Je had wel een plaat die daar een soort van bij aansluit. En die ook nog eens een soort van lekker mee kan blaren. Al was het maar om de frustratie hieromtrent wat van je af te zingen.
2: Ja, heerlijk. Ik dacht aan Born This Way van Lady Gaga.
0: Ja, dat is natuurlijk eigenlijk onder de streep waar het wel op neerkomt, hè?
2: Precies.
0: Ja, goed zo.
2: Precies dat. Ja.
0: Dankjewel, Marieke. Maak er een hele mooie dag van.
2: Ja, jij ook, Jeroen. Bedankt, hè. Just put your paws up.

0: van hun beroemde plaat Bridge Over Troubled Water uit 1970. Mijn ouders hadden die ook in de kast staan. Er werd zoveel gedraaid dat hij uiteindelijk met plakband die hele hoes aan elkaar geplakt is. Maar de muziek, die slijt nooit. En is zelfs anno 2026 nog steeds om je vingers bij af te likken. Jacqueline die is daar, was daar helemaal mee eens. Groot fan van Simon & Garfunkel. En nou ja, je mag hem dus op de pick-up slingeren, zegt ze. De Boxer.
1: Radio 10 staat op.
0: Fons, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, ik probeer een beetje enthousiast te doen om je heel even een klein beetje zeg maar, er doorheen te slepen. Want het is, dit is zeg maar de, nou ja, de meest ellendige ochtend van het jaar. Is misschien wat overdreven, maar...
2: Ja, dat valt mee, hoor.
0: Oké. Ja. Maar het is de eerste dag na de vakantie, begrijp ik?
2: Ja, eerste dag na de vakantie. Oh. En dus ja, we zijn een beetje druk al met alles. Maar dat is ook wel leuk. Heel we goed. Hebben zoveel te doen.
0: Oh ja, precies. Oh, je maakt meteen de hinkstapsprong naar je liedje. Ik wilde toch heel even weten, waar ben je geweest op vakantie?
2: Oostenrijk.
0: Oh ja. En wat was het allerleukste dat jij hebt meegemaakt in Oostenrijk?
2: Allemaal Triep in Westendorf.
0: Wat is daar te doen?
2: Dat de koeien de bergen weer uitkomen na het hele jaar boven het zijn geweest. Of het hele zomer boven het zijn geweest.
0: Dat is een hele ceremonie natuurlijk daar, hè?
2: Ja, dat is een hele ceremonie en een mooie feesttent. Dus is altijd gezellig.
0: Hè? Oh, wat leuk, joh. Ja, nou ja, goed. Hartstikke mooi. Zoveel te doen. Ik denk dat je dan hint op de berg was voor de wasmachine. En,
2: wasmachine en dergelijke. De koelkast moet weer gevuld worden, we moeten weten. Dus we zijn er druk genoeg mee.
0: Ja, nou, fijn dat je weer thuis bent, Fons. Dat je lekker de radio aan hebt staan. En speciaal voor jou dan.
2: Toppie.
0: Mooie dag, man.
2: Yo, van hetzelfde. Yo. Doei.

0: Toms die zich door zijn stapel was heen worstelt. En denkt, komt er geen end aan. Toontje laag. Ik zat er met, want natuurlijk nu, normaal gesproken hoor je het dan op de radio, maar ik zit nu met een koptelefoon op te luisteren. En dan hoor je hoe waanzinnig goed dit nummer gespeeld is. Gewoon helemaal qua muziek en qua alles. Oh, dat was je niet opgevallen, aan andere woorden.
1: Ik moet vooral denken aan het autoprogramma wat vroeger op tv was. Het middenstukje.
0: De Heilige Koe.
1: Ja.
0: Bij Veronica was dat, ja. Nou, wow, leuk hoor. Anne-Lore heeft zometeen de headlines voor je.
1: Zeker, de spaarrente stijgen, maar bij de grote banken merk je daar weinig van.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027 in de Ziggo

0: Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Credit, kredietcoaching en training voor ondernemers.
4: Eigenlijk best wel hartstikke lekker weerbericht ook. Een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Het blijft droog, een graad of 20. En als we dan een beetje vooruit mogen kijken richting vrijdag en volgende week, wordt het gewoon echt nazomer. Wel nog steeds wat plaatsen onderweg waar je wat extra vertraging hebt. Onder andere onze vrienden van de Duitse politie, die hebben hun grenscontrole weer opgebouwd op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Daar tussen het knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Een kwartier extra reistijd, de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen het knooppunt Zonzeel bij Breda en Zevenbergse Hoek, daar nog steeds 12 minuten extra rijden. En in Friesland de A32 van Meppel naar Leeuwarden, daar wordt gewerkt tussen Wolvenga en Heerenveen. Daar is maar één rijstrook bruikbaar en daardoor heb je daar een kwartier extra reistijd. Maakt het 9:30. Oké, 9:30 geweest. Tijd voor give or take, natte vinger. Hannelore met het belangrijkste nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De hoge benzineprijs zorgt voor gedoe aan de cao-tafel. Vakbond CNV wil dat werknemers 25 cent per kilometer krijgen, meldt het AD. Omdat autorijden naar je werk steeds duurder wordt. Maar de werkgever strapt op de rem, want dat kost ze flink wat geld. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij, meldt Omroep Brabant. Wat er precies in die loodsen in brand staat is niet duidelijk, maar er komt veel rook bij vrij. Vandaag begint de week tegen pesten. Vooral op scholen is dat nog altijd een groot probleem. En daarbij wordt ook steeds vaker AI gebruikt. Bijvoorbeeld om gênante nepbeelden van klasgenootjes te maken. Scholen proberen dat onder meer tegen te gaan met een verbod op mobieltjes. En we laten massaal geld liggen met ons spaargeld. Alle rentes stijgen, zoals de hypotheekrente, maar de spaarrente niet. Want bij de grote banken, ING, Rabobank en ABN AMRO, krijg je hooguit zo'n 1,5% rente, terwijl veel andere banken 3% of nog meer bieden. En eigenlijk is dat onze eigen schuld, want ja, we stappen nauwelijks over. Dus waarom zouden de grote banken meer gaan betalen? Dat zegt een hoogleraar tegen RTL. En het scheelt je echt veel geld, want stel dat je 40.000 euro spaargeld hebt, dan kan je dat in een half jaar bijna 400 euro extra opleveren.
4: Wauw, maar, ja. dan moet je dus constant dat in de gaten houden. Ja. En dan ook denken van, oh, maar nu kan ik bij bank X weer en dan weer daar naartoe.
5: Ja, nou in elk geval.
4: Ik zou denken, wat een gedoe.
5: Ik zou het gewoon nu even checken.
4: Oh, nu even.
5: Ja, kijk, ik heb geen spaargeld meer sinds mijn verhuizing, maar als ik het had, zou ik nu overstappen.
4: Zou je nu denken, ik ga dat toch even eventjes checken, ja.

0: Hagemeijer, die zit op de camping. Ze zegt er niet bij waar, maar ze heeft wel de radio aanstaan en de koffie net ingeschonken. En wil heel graag Afrika van Toto. Nou, bij deze. Jeroens Meezinguurtje is vaste prik elke werkdag tussen 9 en 10 hier op Radio 10. En Ronald, die wist ons ook te vinden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hallo. Dit is een, een mooi verhaal. Je zit in Turkije.
1: Ja, ik zit op het strand.
0: Ja, je zit op het strand. En je bent lekker
1: in je... lekker op een legbijtje.
0: Wat zeg je?
1: Ik zeg, ik zit lekker op een legbijtje, dus straks een biertje pakken.
0: Nou, nu pas? Dat, is, dat lijkt me toch al lang wel tijd voor. Je bent, je bent in je eentje op vakantie?
1: Ja. Dat is eenmalig.
0: Dat is eenmalig? Oh, dat bevalt, ja, het bevalt niet.
1: Ja, wel, het bevalt wel, maar mijn vrouw die is in augustus samen met mijn oudste zoon naar Toronto geweest en naar Amerika, dus ja.
0: Oh, oké. Okay. Dan ben je gewoon...
1: Dus, en ik wou graag ook nog op vakantie. En toen zei ze, weet je wat, ga lekker daar naartoe. Nou, ik zei, prima. Dus zo doen zit ik nou in Siede in Turkije.
0: Je hebt je groot gelijk. En vermaak je een beetje? Of is het echt een ontdekkingsreis om dat in je eentje te doen?
1: Nou, de eerste dag viel tegen. Maar dat is meestal. Maar ja, goed, ik heb een redelijk vlotte babbel. Dus ja, dan...
0: Ik hoor het, ja.
1: Dan,
0: ja.
1: Je leg heel snel, ik leg heel snel contact met andere mensen. Ik heb al 20, 30 man nou, in die 4-5 dagen. Dus wat dat betreft...
0: je hebt wel een heel appgroepje nu. Oh ja.
1: Ja, ik heb aanspraak zelf. Dus, ja, en ik denk, nou weet je wat, jongens, er wordt een lekker nummertje bij. Lekker voor zomer knallen van Mr. President.
0: Nou, bij dus. Deze, Ronald, ik wel zou zeggen, geniet er lekker van. Voor je het weet is het weer voorbij en zit je weer met je kont in Nederland.
1: Ja, ik wou net zeggen, ja.

0: Michelle, die stuurde een berichtje. Sorry seems to be the hardest word. Hij wilde daar verder geen tekst en uitleg bij geven. Dus dat laten we dan ook zo. Dat respecteren wij natuurlijk helemaal. Maar Blue en Elton John die wisten daar weer mooie woorden aan te geven.
1: Radio 10 staat op.
0: Schakelen wij naar Marion. Hallo Marion.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen.
2: Ja.
0: Ja, dat is even leuk dat ik jou aan de telefoon heb. Want jij bent gisteren verhuisd.
2: Ik ben gisteren verhuisd, ja. Op zondag met een verhuisbedrijf.
0: Oh.
2: En ja, dat kon. Die service hadden zij. Dus daar was ik heel blij mee. Uh-huh. En ik zit hier op een nieuw adres.
0: Op je tuinstoelen? En of hoe zit dat? Of staat alles
2: er al? Nee. Alles staat er. Alleen mijn internet en de televisie moet nog. Maar voor de rest staat alles op zijn plek.
0: Ja, waarbij internet en televisie natuurlijk ondertussen een soort van basisbehoefte zijn, hè?
2: Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, ik kan wel op mijn telefoon Radio 10 luisteren.
0: Nou, dan wat heb je nog meer nodig in het leven?
2: Precies,
0: ja,
2: dat is zo.
0: Ja, heel goed. Maar goed, de monteur die is onderweg?
2: Ja, die komt tussen nu en 11 uur.
0: Goed zo. Nou, dus, dan gaan wij gewoon ondertussen lekker liedjes draaien. Want welke zal ze voor je draaien, Marion?
2: Ja, Walking on Sunshine, daar had ik wel veel in. Want hier schijnt de zon. Ik kijk uit op het speelplein met spelende kinderen. Dus vond ik wel toepasselijk.
0: Geweldig. Nou, bedankt voor deze dan.
2: Oké, graag gedaan.
0: En veel geluk in je nieuwe huis, hè.
2: Dankjewel, fijne uitzending.

0: studio bij Radio 10.
1: Ja, ik vond het wel mooi eigenlijk.
0: Oppas dat, oppas dat de baas die binnenkomt en zegt, hou daar eens mee op. Zetten we gewoon een stoel voor de deur dat hij er niet in komt.
1: Hoe heet het uurtje ook alweer?
0: Ja, nou, precies, die staat een spijker op zijn kop.
1: Ja, dat mag gewoon.
0: Jeroen's Amazing uurtje. Shiny Happy People, Kate Pearson, hoorde je als zangeres in R.E.M. Onze Martijn, die is een dagje is hij weer aan het repeteren voor de miljoenen koffertjes.
1: Ja, dat zal hij aan het doen zijn waarschijnlijk. Ja.
0: Maar gelukkig is hier Jan-Paul Grotentrast.
1: Heerlijk. Ja. Ja, het is wel de moeilijkste ochtend van de week. Hè? Dus ik probeer er doorheen te helpen. Ook als je luistert, hè? Die echte energie, die zit hem in de muziek. En dat heb ik dadelijk.
0: Wat zeg je dat mooi. Ja.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
7: Je belt...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, Avans Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
4: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Happy nieuws! Kaartje2go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Een nieuwe werkweek. Ja, en de energie die je nodig hebt om die op te starten zit in de grootste hits aller tijden natuurlijk. Hè? Het eerste van Veers hoor je zo meteen, maar eerst de nieuws van 10 uur. Nicola, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Homobelangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 van hen hebben problemen met de gay scene. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt de Omroep Brabant. Op het Rijn staan 2 loodsen. In een van de loodsen brak brand uit. In de andere loods wonen mensen. Zij staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De politie in Groningen heeft 2 mannen opgepakt die zich voordeden als agent. Ze hadden een oudere vrouw met een telefonische babbeltruc wijsgemaakt dat ze haar bankpas en geld mee moesten geven aan agenten die later aan de deur zouden staan. Met de pas werd ook geld opgenomen. Echte agenten wisten de 2 oplichters later te pakken te krijgen. En het telefoongebruik brengt jongeren dichter bij hun vrienden, maar eist tegelijkertijd een hoge tol. 8 op de 10 ervaren een negatieve invloed van hun smartphone op hun dagelijks leven. Mijn brein wil naar de telefoon kijken, zelfs als er niets te zien is. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Jongerenpanel. Het Radio 10 weer is wisselend bewolkt. Ook vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en de 20 graden. Morgen ook zon en wolken, maar dan kan ook een kleine bui vallen.
4: Kijk, Nicola, dankjewel. En dan de verkeersinformatie door Flitsmeister. Nou, het is rustig. Nog 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 14 minuten.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot

0: mag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Shanice op 10. Nou, Love Your Smile. Daarvoor nog Everybody Wants to Rule the World. Nou, ik denk dat dat wel meevalt, hoor. Niet iedereen wil de baas zijn. Zeker niet wanneer je dagenlang moet onderhandelen over een begroting, bijvoorbeeld. Tears for Fears hoorde je een hele goede morgen. Op deze 21ste september. Vandaag begint de herfst. Alhoewel, het maar net is welke methode je daarvoor gebruikt. De meteorologische herfst. Die zegt 1 september, dus dan is het eigenlijk al lang begonnen. Dan heb je nog de astronomische herfst. Die zegt 22 september. En dan heb je ook nog de klimatologische indeling. De klimatologische indeling. En volgens die methode is het vandaag zover. De herfst is inmiddels begonnen. Nou ja, net als de zon ga je Martijn vandaag ook weinig zien. Daarom Jan-Paul hier met de grootste hits aller tijden. Sister Sledge zometeen. All American Girls. En dit is Adam Lambert op 10.

one-hit wonder, de Plain White Tees. De bandnaam die niet veel meer betekent dan wit t-shirt. De band die kreeg wel eens kritiek op die vreemde naam. Hè? Maar ja, geheel in de stijl van hun naam liet de bandlid Tom Higginson dan weten dat hij zich daar niets van aantrok. Behalve dat witte t-shirt dan, want dat trok hij wel aan en dat was gewoon zijn stijl. En het leuke is, daarmee verschilt Tom eigenlijk niet heel veel van de gemiddelde Nederlander. Want in een grote enquête werd aan de mensen op straat gevraagd of zij hun kledingstijl zouden aanpassen als collega's of zelfs een partner daar commentaar op had. En wat bleek? Maar liefst 98% zegt, nee, wat ik aantrek, dat maak ik zelf wel uit. Maar om een jaar wat andere mensen ervan denken. 98%, dat zijn best wel veel mensen eigenlijk. Ik twijfel of elke man hier eerlijk antwoord op heeft gegeven. Want als mijn vrouw een t-shirt van mij niet leuk vindt, dan kom ik er de deur niet meer uit, hoor, kan ik je wel vertellen. Maar goed, misschien behoor ik dan dus tot die 2%. Je hoorde Hey Daddy Lila op Radio 10. Dit is Billy Joel en My Life.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Alle Sikkensverf bestel je bij...
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

mooie reden om je gebit dus goed te onderhouden. Zo smaal. Dat doe je tegenwoordig gewoon met tandenborstel en tandpasta. Wat dat betreft een hele opluchting dat we niet in het oude Rome wonen. Want toen was de laatste trend op het gebied van tandheelkunde het tandenpoetsen met je eigen urine. Daar werden je tanden mooi wit van, dachten ze. En in het oude Egypte hadden ze er ook een aparte kijk op. Daar poetsten ze hun tanden met een mix van kruiden en muizenhersenen. Nou, gelukkig is het 2026. Je hoorde When the Lady Smiles op 10. Met nu een dame die vorige week nog te gast was in de nieuwe ochtendshow van Radio 10 met Jan Willem en Jeroen. Dat optreden dat kun je uitgebreid terugkijken online. Kijk daarvoor op radio10.nl. Ilse de Lange, daar heb ik het over. Haar hit van 18 jaar geleden is ineens weer een hit. Dankzij TikTok, hè, waar ze viraal ging. En

0: Bij Radio 10, it's a shame. Nicola, het nieuws zometeen met jou. Wat zit erin?
1: Ja, nou, je zou denken tegenwoordig dat met al het internet en al het internationale dat iedereen dezelfde Engelse taal gaat spreken ongeveer.
0: Dezelfde Engelse taal?
1: Ja, bijna een beetje hetzelfde. Dat de hele wereld allemaal Engels gaat spreken.
0: Ja?
1: Maar dat is dus niet helemaal niet zelfs.
0: Dat is niet waar.
1: Nee!
0: Dat is helemaal niet zo.
1: Nee, maar ook echt niet.
0: Allemaal varianten van Engels of zo?
1: Nee, ook dat niet, joh.
0: Oh, oké. Okay.
1: Veel dichter bij huis moet zoeken.
0: Nou, hoe dat precies zit, dat horen we dadelijk allemaal in het nieuws. Met Nicola Ruijs.
1: Ja.
0: En eerst hoor je Talk Talk bij Radio 10. It's my life.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
9: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
10: Honda, the power of dreams.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: zondagochtend vliegt voorbij met de grootste hits aller tijden. David Bowie, Mick Jagger en ook Madonna ga je horen. En eerst het nieuws van 11 uur. Nicola Ruijs, goedemorgen.
21: Goedemorgen. Woonminister Eleanor Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen. Maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan de minister, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek meer hebben om te investeren in huizen. Asielminister Van den Brink moet binnen 6 maanden de situatie van kinderen in noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Ook is er groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op tv, en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op tv, dan is het nog veel minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld, als bijvoorbeeld voorbijganger of als slachtoffer. En dialecten, die leken langzaam te verdwijnen, maar ze zijn weer helemaal terug. Je hoort ze inmiddels op straat, in series en op social media. Ooit, lang, lang geleden, sprak bijna ieder dorp anders. En door tv en dat door mensen vaker buiten het dorp gingen werken, vervaagden die verschillen. Nu laten steeds meer mensen juist weer horen waar ze vandaan komen. Want een dialect vertelt niet alleen hoe je praat, maar ook waar je thuis voelt, is althans de gedachte erachter.
20: Oké, doe je nu het weer in je beste dialect, Nicola?
21: Ik kom uit het Gooi.
20: Oh, nou, dus extra bekaard.
21: Oké, wacht. Het is wisselend bewolkt. Ook vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon. Temperatuur, die ligt tussen de 18 en 20 graden. Morgen ook zon en wolken. Al kan er dan ook een klein beetje regen vallen.
20: Hoi, dat is goed dialect. Nou, dat is meer accent eigenlijk, hè?
21: Ja, dialect wanneer?
20: Ja, zou Limburgs Brabants dialect?
21: Nou, Brabants, dat zou ik heel graag goed willen spreken, jongen.
20: Ja, jongen. Ja.
21: Witte.
20: Er staat de file op de A12. Dat is een beetje Utrechts eigenlijk.
21: Ja, dat is ook mooi.
20: Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Ik ga me er niet eens aan wagen.
21: Nee, doe maar niet.
20: Tussen Oud-Dijk en Duitsland 12 minuten. En op de A58 Breda Bergen-op-Zoom voor Etten-Leur 19 minuten vertraging. Sterkte.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
24: Fans van Voordeel.
23: Aldi.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
24: Fans van Voordeel,
23: Aldi.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
27: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
27: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
29: gigaveel.
27: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
30: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
31: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar

0: dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a what?
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden.

0: een nummer 1 hit op je radio. Hè? Alleen maar nummers die ooit bovenaan een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen een zanger die zijn carrière begon met het inspreken van tekenfilms. Nou, maar eerst naar 1964. Dat waren toch wel de hoogtijdagen van de Motown. Want die grote platenmaatschappij uit Detroit had een geheim wapen in huis met de naam Marvin Gaye. Echt elk liedje wat uit zijn pen kwam, dat bleek tijdloos te zijn. Zo schreef hij dat jaar voor Martha en de Vandellas het liedje Dancing in the Street. Kennen we wel, hè? En dat dat ook de tante destijds doorstond, dat bleek wel toen het nummer 21 jaar later opnieuw werd opgenomen door David Bowie en Mick Jagger. Toen werd het namelijk opnieuw een nummer 1 hit. En dat is ook meteen de eerste van vandaag. Is dat oké? Okay?
1: Oké! Okay.

0: Lucas Graham bij Radio 10.
1: Once I was 7 years old.
0: En hij sprak als tiener tekenfilms in. Ja. En soms mocht hij ook wat zingen. Maar dat klonk dan zo goed dat ze uiteindelijk toch dachten van... Hey, jij moet gewoon een echt liedje opnemen. Ja, is goed, zei Lucas. Maar dat doen we wel met mijn eigen band. Nou, dat liedje werd het begin van zijn internationale doorbraak. 7 years op 1 in 2016. We zijn halverwege de 4x1 nog 2 te gaan... met zometeen een gitaarvirtuoos uit Mexico. Maar eerst een stukje dansmuziek uit de 90's. Mr. Vane.

0: naar San Francisco. En daar de band Santana oprichtte. Jorum samen met Rob Thomas. Smooth was dat een nummer 1 hit. En dan waren ze tot zover de 4x1. Maar morgen dan is Martijn Koolman weer op deze plek. En heeft hij weer een nieuw rijtje voor je. Zometeen die heerlijke ethisch classic van Tiffany. Komt eraan.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: in de textielbak.
1: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij...

0: langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Jan-Paul Grotendraak.
5: Ja, goedemorgen. De maandagochtend van 10 met alleen maar de grootste hits aller tijden. Nu meezingen met Tiffany.

was 15 jaar geleden dat we voor het eerst hoorden van deze Ben Howard en zijn grote hit Keep Your Head Up. En daar

0: minuten en dan begint weer een nieuwe editie van Alles Mag op maandag met Jeroen Nieuwenhuizen. En dan, dan is eigenlijk het lastigste gedeelte van de ochtend, in ieder geval van deze werkweek, is klaar. Dat heb je overleefd, zou je kunnen zeggen.
1: Ja,
0: en dan moet je vieren natuurlijk, hè. Dan mag je vieren.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, als je lekker nog werkt en je zit niet alleen maar thuis een beetje niks te doen, dan denk ik dat je er wel behoefte aan hebt om even vrij te zijn.
0: Even muzikale energie.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat kunnen we inderdaad even gezellig maken met z'n allen. Dan pak je de F van Radio 10 en dan tik je in wat je wil horen. En dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar denk een beetje na over dat het ook voor een ander te pruimen moet wezen natuurlijk.
0: Heb je nou over jezelf toevallig, Jeroen? Want jij moet natuurlijk ook een beetje selectie maken. Ja, waar kunnen selectie, we jou mee overhalen eigenlijk? Als er nou iemand denkt van ik wil mijn liedje doorheen krijgen, ik doe iets wat Jeroen heel leuk vindt.
1: Ja, daar gaat het eigenlijk niet om.
0: Nee,
1: daar gaat het niet om.
0: Goed antwoord.
1: Ik maak een leuke melange tijdens de lunch. Daar maak ik een mooi uurtje van. En dat betekent dat er ook een ballet is welkom. Behalve de eerste, dat is de Bammerammer. Die wil wat meer energie hebben, dus dat is een knalbak. Maar verder, kijk eens in de top 4000. Er staan zulke ontzettend mooie platen in die je niet elke dag hoort. En daar kun je misschien wel eens eentje van aanvragen. Dus kom maar door via de app. Laat me weten wat ik moet draaien. Je kan het inspreken ook natuurlijk. Er zit in diezelfde app ook een microfoonfunctie. Je bent van harte welkom.
0: Ja, zeker. En dus voor die Bammerammer waarbij je kans kan maken op de broodtrommel. Want die wil je hebben natuurlijk.
1: Ja, die wil ik wel even.
0: Die wil je hebben natuurlijk. Laat het even weten via de

0: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
1: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
0: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
10: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Lied, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders ga je mis.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kom naar de Meer Miniweken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je minipartner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Twaalf uur geweest, de maandagmiddag is al begonnen, maar dat vieren we zometeen officieel natuurlijk met een uur lang. Alles mag op maandag, maar eerst, he's back, Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag, het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcorporaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met de nieuwe wet moet dat verplicht worden. Ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdamse appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met die zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen nog wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was, dat had hij naar eigen zeggen weer onderverhuurd. Dat zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen bij die explosie om het leven. De olieprijzen zijn nu al 4 dagen op rij aan het dalen, maar aan de pomp betalen we nog steeds de hoofdprijs. De olieprijs is dan wel lager, maar nog steeds heel erg hoog is de uitleg. Dat de prijzen wat dalen, dat komt doordat er steeds meer olieschepen langs Iran weten te komen. Memphis Depay die maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal. Dat zei bondscoach Xabi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit, vond Xabi moeilijk om met Memphis te bespreken. Maar hij ving het wel goed op.
5: The response of him was amazing. With maturity, he understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players.
4: Ja, dus kort gezegd, de 2 hebben een fijn gesprek gehad. En ook voor Memphis Depay staat de deur nog gewoon open. Het Radio 10 weer. Het is vandaag nagenoeg overal droog. Een afwisseling van zon en wolken. Daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen dan iets meer bewolking. En mogelijk valt er lokaal wat motregen.
3: Dankjewel. Dan zijn er vertragingen op de A6 Emmeloord Lelystad voor de Ketelbrug 9 minuten. En de A28 Amersfoort Utrecht voor Rijnsweerd 6.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.

0: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
4: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Hey, je bent aan het oppassen als gastouder.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja, één kindje. En wat ga je doen?
1: We gaan vanmiddag eventjes wandelen, een boodschapje doen. En waarschijnlijk blaadjes buiten zoeken om wat te knutselen.
0: Oh, dat is leuk, hè? Dat is hartstikke mooi. Even een stuk karton, wat dubbelzijdig tape. En dan moet je eens kijken hoe leuk de blaadjes erop blijven plakken.
1: Ja, mooi raam, venster of zo.
0: Ja, helemaal goed. En in de supermarkt wel even een kleine wagentje?
1: Nee, ze hebben autootjes tegenwoordig waar ze in kunnen zitten.
0: Oh, dan kunnen ze daarmee tegen je enkels rijden. Ja.

0: vraagt nogal wat energie natuurlijk.
1: Ik ga vandaag voor een boterham met gebraden gehakt.
0: Hey, laten we smaken. En waarmee trappen we deze middag af?
1: Met Queen en Hammer to Fall.
0: Oh, lijkt me geweldig. Heerlijk, die deden ze ook bij live eten.
1: Heerlijk, ja, daarom.

0: Jurgen, dankjewel voor deze van Hak Dannenburg, de kapitein, deel 2. CD van jou, CD van mij. CD! 14 tracks in volle kwaliteit van Spotify op een schijfje. Dan weet je dat ook weer.
1: Jeroen, Nieuwenhuizen, dames en heren!
0: Ja, goedemiddag. Maandag de 21ste september. Het is tijd voor Jeroen Efteroen. En hij is terug, dames en heren. Dat mag er ook even voor geklapt worden. Jawel, ja. Nicola Ruijs.
2: Hallo.
0: Oh, hier was het, jongen.
2: Heerlijk. Ja. In één woord, heerlijk.
0: Ja, 3 weken gewoon helemaal niks, hè?
2: Nee, heerlijk. Een beetje eten, een beetje aankomen, een beetje zwemmen, een beetje zon.
0: Ja, ik wou het niet zeggen, maar nou ja, laten we zo, je hebt een gezonde uitdaging. Gezellig ook. Je ziet er heel gezellig uit.
2: Hele gezellige jongen geworden.
0: Nou, fijn dat je er weer bent. Nu weer lekker werken tot maart, hè, dus geniet ervan.
2: Heerlijk.
0: We beginnen met slecht nieuws. Ga even zitten, want patat of friet, net hoe je het noemt. Dat wordt kleiner.
2: Nee!
0: Ja. Oh. Komt allemaal door de kurkdroge zomer. Niet alleen in de grootte van de oogst, maar ook in de vorm van de aardappel. Het is het kleiner geworden allemaal. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel natuurlijk. Want omdat de aardappels klein zijn, passen er wel meer patatjes of frietjes in je bakje.
2: Ja, maar hallo, er passen er meer in. Maar dit is natuurlijk toch hetzelfde, hè? Het gaat toch gewoon om wat het weegt of zo.
0: Ja, maar je moet gewoon vaker prikken nu, hè?
2: Ja, maar ja. Die kleintjes zijn wel lekker vaak.
0: Ja, die blijven zo lekker onderin die punt van zo'n zakje zitten.
2: Heerlijk.
0: Bij de mayonaise lekker. Oh, nou, lekker vies, vies handje.
2: Vet opgezogen.
0: Nu de R weer in de maand zit, slikken we massaal vitamines. 70% van ons heeft een potje in huis. Maar wetenschappers waarschuwen ons dat je die niet op elk moment van de dag moet gaan innemen. In die pillen zit namelijk vitamine D. En die kan de aanmaak van het slaaphormoon melatonine verstoren.
2: Nou.
0: Dus neem de pillen niet in de middag of in de avond. Dus moet je van 's morgens maar eventjes bij het ontbijt hebben zo'n dingetje happen.
2: Ja, misschien ook wel logisch eigenlijk.
0: Beetje patat erbij, lekker veel patatjes in één.
2: Kleintjes, hè,
0: ja,
2: vooral
0: ja,
2: dan.
0: Kleintjes, ja. Ja. Zeg vanmorgen in de ochtendshow, want dat is een mooi moment natuurlijk om je vitamines te nemen. Even 's morgens om 5 uur opstaan, hè. Dan kun je lekker luisteren naar de ochtendshow. Anouk was aan de lijn. Nou, dat is best wel een unicum. Had ze nog wat te melden ook?
3: Ja, nou, ik mag bij jullie de Sikkerdam shows aankondigen.
4: Wauw.
3: Oh, en dat is niet een normale show, by the way. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het is met het Metropoolorkest.
0: Ja, leuk. Ze gaat optreden in de Ziggo Dome met het Metropoolorkest. En we hebben de tickets voor je geregeld natuurlijk. Vrijdag 4 juni volgend jaar. En als je erbij wil zijn, let op. Anouk horen is tickets scoren. Dus hoor je een plaat van haar hier op Radio 10... dan stuur je het woord tickets naar de studio, kom je in de uitzending... heb jij die kaartjes te pakken. Dan moet je alleen nog even regelen dat je vrij bent 4 juni volgend jaar. Maar waarschijnlijk zal het nog niet helemaal volstaan, die agenda.

0: zo snel mogelijk weten en nou niet zo goochem zijn om dan weer Anouk aan te gaan zitten vragen. Die komt vanzelf al een keer voorbij.
1: Hallo, met Siska. Ik zou heel graag, omdat alles mag, de Kelly Family, I am in love with an alien. Ik ben wat te stotteren.
0: Nou, doei. Doen we zo eventjes voor.
2: Hey, goedemiddag Jeroen. Ik heb wel een lekkere klassieker uit de jaren 70. Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Oké, ik hoop dat je hem draait, Jeroen. Fijne middag.
0: Jo, dag.

0: mee te doen natuurlijk. Pak de app van Radio 10 en laat me weten wat ik moet draaien voor je. Tot 1 uur is het zover. Lydia.
1: Goedemiddag Jeroen. Omdat alles mag zou ik heel graag willen horen Kiss met I Was Made For Loving You. Dat was het favoriete nummer van mijn man. Die was helemaal gek van Kiss. En ik zie hem er nog op headbangen. Wat hij trouwens op alle wilde nummers deed. Dus, dankjewel.
0: We gaan hem zo voor je draaien, Lydia. Komt goed.
2: Goedemiddag, Jeroen, met Jacqueline uit Almere.
0: Hi.
2: Nou, het eerste wat bij mij opkomt is I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Nou ja, dat zullen misschien toch meer mensen doen. Alhoewel, voor mij maakt het niks uit. Ik ben net prepensioen, dus voor mij zijn alle dagen maandag, dinsdag, woensdag enzovoort. Nou, zie maar wat je ermee doet. Dit was het en een fijne dag. Toch?
0: Ja, nou, ik hoop voor je dat alle dagen zijn als vrijdag. Hè? Dat is misschien wel lekkerder, toch? Ja.

0: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk!
6: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,99.

0: zou nog eens willen horen, wees er snel bij via de gratis app van Radio 10, hè? Is dat Dennis?
1: Goedemiddag, Jeroen.
0: Hoi, Dennis.
1: Alles mag op maandag. Dus dan zou ik graag het nummer willen horen. Clarice Knight, Midnight Train to Georgia. Samen met de Pimps. Dankjewel, goedjes, Dennis.
0: Hoi. Die ga ik even voor je opzoeken. Mirjam.
2: Hoi, Jeroen, met Mirjam Flori uit Haarlem. Vandaag is het 21 september. En op deze dag is mijn tweeling Emma en Tristan jarig. Ze zijn 17 jaar oud geworden. Het nummer September van Earth, Wind & Fire begint met de zin: Do you remember the 21st night of September? Dus sinds dat nummer, sinds zij zijn geboren, is dat ons liedje. En als je dat voor hun zou willen draaien. En voor ons, heel fijn. Alvast bedankt. Doeg.
0: Jojo en van harte. Tijd voor een feestje. Earth, Wind & Fire, September. Fijne verjaardag.

0: Gladys Knight en de Pips. The Midnight Train to Georgia.
1: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, die zat er ook nog voor, hè? En hou die in de gaten deze week, want je maakt kans op kaarten voor haar concert volgend jaar. Dag Steve.
2: Goedemiddag, Jeroen.
0: Goedemiddag. We gaan eens even 20 jaar terug in de tijd, Steve.
2: Ja, inderdaad.
0: In 2006 had jij de kans om kaarten te pakken voor de show in het Gelderdoom. Een van de shows was dat. En dat ging mis, hè?
2: Ja, nee, dat greep ik inderdaad net naast. En dat is ja een ontzettende domper. Ja, daar zit ik echt al 20 jaar van te behalen.
0: Ja, dat begrijp ik goed. Want Anouk live zien is fan voor het leven, hè? Als je dat dan niet was. Ja.
2: Nou, absoluut, absoluut.
0: Ja. Goh, Steve. En hoe heb je je daar doorheen weten te wurmen door die afgelopen 20 jaar?
2: Nou, echt heel veel huilen. Nee. Nee.
0: En met de mensen om je heen, die moeten toch wel gek zijn geworden van je. Van, weet je niet, Anouk.
2: Ja, weer niet inderdaad. Nou ja, goed, uiteindelijk het leven gaat door. En ja, internet doet natuurlijk heel erg veel. Maar ja, ik ben echt... haar live zien inderdaad, wat je zegt. Dat is denk ik wel een uniek ding.
0: Ja. Ik hoop voor je dat het er een keer van komt, Steve. Ja, het zou mooi zijn natuurlijk.
3: Hey, doei.
0: Ja, het zou toch mooi zijn. Gefeliciteerd.
2: Super, dankjewel.
0: Ja man, je hebt 2 tickets voor het concert van Anouk Quinn met Peter Hulpel Orkest erbij ook nog eens een keer op 4 juni. Dat is op een vrijdag in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Oh, wat gaaf. Super, dankjewel.
0: Eindelijk komt het ervan, Steve.
2: Ja, eindelijk.
0: En nou niet ziek zijn, hè? Precies de 4e.
2: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Oké. Zeg de groeten en veel plezier.
2: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Doe er nog eentje, jongens, om het af te leren. Gaat niet lukken, maar we gaan het proberen.
4: Hey, goedemiddag, Jeroen, met Gert-Jan. Ik zat te denken aan Chesney Hawkins met The One and Only. Lekker voor de maandagmiddag. Ik hoor hem wel, dankjewel. Doei.

0: was die al.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that

0: jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

0: Grando.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Pakken. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Deeltje 2 van Jeroen Efteroe gaat zo meteen beginnen. En dan krijg je de top 4000 quiz. Maar ook Avril Lavigne en Aretha Franklin en George Michael komen eraan. Maar eerst het nieuws. Hier is Nicola Ruijs.
13: Goedemiddag. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. Ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd en dan vooral jongens weinig sympathie heeft voor homo's. Er zijn weer 2 meldingen binnengekomen van journalisten. Die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag in Den Haag. Die komen bovenop de 3 meldingen die persveilig al had van die dag. Een van de nieuwe meldingen komt van een fotograaf. Hij zegt dat hij is geduwd en op de grond is gevallen. De politie gaat in ons land drones inzetten om het verkeer vanuit de lucht te controleren. Amsterdam heeft de primeur, daar zijn zelfs al de eerste boetes uitgedeeld. De drones letten onder meer op of iemand door een rood kruis rijdt of achteruit rijdt op de snelweg. De werkwijze is veiliger voor agenten en wordt de komende tijd verder uitgerold in het hele land. En onze nieuwe bondscoach, Xavi, gaat dingen anders doen. Zo wil hij meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en daar wil hij geen pottenkijkers bij. Het Radio 10 weer nog. Het is nagenoeg overal droog. En de zon schijnt en de wolken die zijn er ook nog. Daarbij 18 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en mogelijk lokaal wat motregen.
12: Die nazomer.
13: Ja, maar die komt hierna. En
12: oh, die komt daarna. Ja, zo medio juni. Goed, gaan we eens even kijken op de weg. De dagelijkse files natuurlijk rondom de grens van Duitsland. U weet het inmiddels wel. Dan de A20 nog. Gouda Hoek van Holland voor Moordrecht. 19 minuten.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
15: Gaan met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
17: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net 5 en op Kijk.
18: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
22: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis. Een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Oké, dit is Avril Lavigne en daarvoor nog George Michael. En Aretha Franklin natuurlijk. En Oh, You're Waiting. En ook die vinden wij terug in de lijst met de titel... En daar kunnen we ook vragen over stellen in...
1: De Top 4000 Quiz.
0: Ik denk niet dat het gebeurt vandaag, maar je weet het nooit. Ik stop straks mijn hand weer in de grabbelton. En dan haal ik er 4 vragen uit en die kan ik je stellen op de radio. Als jij mee wil spelen en prijzen wil pakken... is dit het moment om de app van Radio 10 te openen op je telefoon. Dan kun je namelijk de oefenvraag beantwoorden. Is die goed beantwoord, weet ik 2 dingen. 1, dat je mee wil spelen. 2, dat je het een beetje kan ook. Dus let goed op. Geef het antwoord op deze vraag als je mee wil doen hier op de radio... over ongeveer, pak een beetje gewoon bij het leggen neer, een minuutje of 6. De Rabe. Welk gezinslid wordt bezongen door zowel Genesis, The Spice Girls en Tupac? Nou, welk is het ook alweer? Als je dat weet, dat zal niet heel moeilijk zijn, toch? Dan stuur je dat antwoord via de app en dan speel je mee naar onder andere Peter Allen en...
2: When my baby...
0: I got Rio.
2: When

0: en Don't Look Back in Anger op Radio 10. En dan gaan we. Het is de tijd voor de...
1: Top 4000.
0: Quiz met Angela. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed hoor.
0: Ja. Ja, heb je nog even een beetje voorbereid? Want je zit in de oude disco en Nederlandstalige muziek, hè? Het liefst. Dat vind je leuk, hè?
2: Ja, een beetje wat herkenbaar is inderdaad van de top 40, dat genre.
0: Juist. Nou ja, daar kunnen we wel wat over vragen in principe. Want er staan 4000 platen in de top 4000. Die zijn allemaal hits geweest.
2: Ja.
0: Ja, dat is zeer zeldzaam als het geen hit is geweest. Ja. Nou, ik heb voor je een oefenvraag. Als je die even goed beantwoordt, dat heb je eigenlijk al gedaan, dat weet ik. Maar voor iedereen, dat we ook weten dat je het zeker weet. Welk gezinslid wordt bezongen door zowel Genesis, The Spice Girls als Tupac?
2: Ja, dat is mama.
0: Mama, zeker. Nou, daar gaan we dan. 4 vragen. Als je ze allemaal goed beantwoordt, krijg je het hele prijzenpakket. En lukt dat niet, nou ja, dan kijken we dat je wel wist te beantwoorden. En zoveel prijzen sturen naar je op.
2: Oké.
0: Nou, is heel voorhoud uitgelopen om je in ieder geval al applaus te geven zometeen als je klaar bent?
2: Nou, dat zal wel niet.
0: Nee, oh, dat komt vanzelf wel goed. Ze zitten allemaal te luisteren nu, dus we gaan eens even kijken hoe je het ervan afbrengt.
1: Vraag 1.
0: Het is de dag van New York. Het is tot de meest bezongen stad ooit, hè? Ook in de top 4000. Wie staat er in de lijst met het nummer New York Minute? Is dat A. Joe Walsh, B. Glenn Frey of C. Don Henley?
2: Mag ik de titel nog een keer horen?
0: New York Minute. A New York Minute. Dat is een hele mooie Top 4000 klassieker.
2: Echt een gokje. Antwoord B.
0: Antwoord B, Glenn Frey, zeg jij. Dan vullen we dat in. Nee. Die zat wel ook in de Eagles. Joe Walsh ook. Maar Don Henley, dat is toch ook wel een bekende stem uit de Eagles. Die zong dit solo. Ja, New York met een prachtige plaat. Een keertje luisteren, zeg, mooi ding. Nou, levert je niks op, maar we gaan gewoon door.
1: Vraag 2.
0: Liam Gallagher is vandaag jarig. Je hoorde net nog 54 kaarsjes mogen op de taart. Liam gaat binnenkort samen met zijn broer Noel op tour over de hele wereld. Tenminste, dat zegt men, hè?
3: Dat zeggen ze nog, ja.
0: Je weet het nooit bij deze meneer, hè? Hoe heet de band van Liam en Noel? We draaiden hem net nog. Don't Look Back in Anger. Dat is het plaat die draaide, maar ze hebben ook Wonderwall gemaakt. Hoe heet het bandje?
2: Ik moet het antwoord schuldig blijven, sorry.
0: Je moet het antwoord schuldig blijven? Nou, dan hebben we deze voor. Oasis.
2: Oké.
0: Oasis, ja. Het zal door de spanning zijn, denk ik, dat je het niet hebt onthouden. Maar nou ja, goed. Bij deze heb je de helft gehad. Maar ook nog de helft. Kans op prijzen.
1: Vraag 3.
0: Je krijgt een intro te horen. Het is niet echt Nederlandstalig. Maar in de andere hoek zit het volgens mij wel. Hoe heet dit nummer?

0: Angela.
1: This is Night Fever.
0: Hey. Dat is je eerste punt. Nou, nog eentje pakken.
2: Vraag 4.
0: Nicola.
3: Ja, het is 21 september vandaag en dat is internationaal gezien de Dag van de Vrede. Dat was tijdens de algemene vergadering van de VN in 1981 werd 21 september uitgeroepen tot de internationale Dag van de Vrede.
0: Ja, waarom is het geen vrede dan vandaag?
3: Maar nou ja, ik had even uitgezocht. Sinds 21 september 1981 is er geen enkele dag geweest waarop internationaal niet ergens een erkend gewapend conflict aan de gang was. Ja, het is nog steeds het doel, hè? Wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid. Dus ja, weet je, als we het niet nastreven, gebeurt het nooit.
0: Nee, zo is het ook natuurlijk. Om nog maar eens een keer onder aandacht te brengen, kan geen kwaad.
3: Nee, precies.
0: Nou, in de top 4000 is er ook vrede te vinden. Nee, dat weten we nou ook wel weer.
3: Dat zeggen we net, in principe.
0: Welke mevrouw loopt hier achter de feiten aan?
1: Dat is de zeer sympathieke Ruth Jacot.
0: De zeer sympathieke Ruth Jacot. Ja! Hoe weet jij dat ze zo sympathiek is?
1: Ja, ze is een hele leuke artiest. Ja. Ik heb haar laatst nog gezien.
0: Ja, ze is Nederlandstalig. En dat zijn we meteen bij jou aangekomen, Angela. Want ja, daar weet je wel wat van, hè? Je krijgt van ons de Radio 10 Sonoril en de Radio 10 Pet. Toch twee prijzen te pakken, hè? Hoef je niet te schamen,
1: hoor. Hartstikke leuk.
0: Hey, leuk dat je meedeed, Angela. Mooie dag nog.
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Jeroen Nieuwenhuizen.
12: Kom op, maak die maandagmiddag en het leven van een ander is een stukje mooier. Deel zo meteen een lekkere dikke...

0: Maar je kan zo meteen nog even iemand in dat zonnetje zetten. Iemand die het verdient. Misschien iemand die dit weekend heel fijn voor jou was. Nou ja, we hadden eerder vandaag iemand die gasthouderschap deed. Zo iemand, ja. Mag je wel eens benoemen, bijvoorbeeld. Want de kinderopvang is niet echt goedkoop, mensen. Zo iemand, of een fijne collega. Misschien ben je later van vakantie terugkomen, zoals bepaalde mensen hier in de studio.
1: Ik weet niks. Wat
0: en dan is het toch fijn als je weer gewoon weer een fijn...

0: in of typ het in als je geen zin hebt om je stem te laten gelden. Dat kan natuurlijk ook. Je bent zo klaar en je maakt er mensen blij mee, jongen. Och, is niet normaal. Nico, wie heb jij gedachten vandaag?
1: Ja, ja, ik wil een beetje putten uit eigen ervaring. Ik wil heel graag een dikke, vette 10 geven aan de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Oftewel kortweg de ANWB.
0: Oeh, vertel eens, wat heb je meegemaakt? Ja,
1: dat zijn serieus zulke goede mensen. Zeker als je met de auto vanuit, ik noem maar wat, Spanje rijdt. En je rijdt een uurtje, anderhalf. En je hoort ter hoogte van Tarragona opeens krk. En je auto stopt ermee.
0: Dat gaat in de schildpaddenstand.
1: In de schildpaddenstand, niet harder dan 93 km per uur. Had ik dus, ja, er was iets kleins kapot met grote gevolgen, waardoor dat kreng het gewoon helemaal niet meer deed. En dan sta je daar, langs een tankstation gelukkig, maar je belt met de wegenwacht, het alarmnummer van de ANWB. Ja, en hoe ze dat allemaal flikken, het is fantastisch. Ze zorgen ervoor dat je wordt weggesleept, ze zorgen ervoor dat je naar een garage gaat, dat ze kijken wat er aan de hand is, en ze zorgen ervoor dat je binnen no time een huurauto kan ophalen, waarmee je gewoon door kan rijden naar Nederland.
0: Ja.
1: En het is allemaal alleen maar helemaal geregeld. Ik hoef er geen geld voor te schieten, helemaal niks. Dus een hele dikke, vette pluim voor die buitenlandservice en überhaupt de hele ANWB en de wegenwacht.
0: Al goed dat je het hebt ook, hoor. Want zonder dat ben je wel echt aan de goden overgeleverd.
1: Bij de pineut, hoor.
0: Ik heb het ook 2 keer meegemaakt. En gelukkig was ik ook lid van. En inderdaad, een pluim op de hoed van de mensen die daar werken. Want
1: exact.
0: Zo geregeld. Goed zo. Nou, die hebben we alvast genoemd. Wie moet er nog bij? Heb je een goed idee?

Bruce? Dat is Bruce Sweetin. Die zat achter de knop altijd bij Michael Jackson in de studio. Die heeft ervoor gezorgd dat die plaat zo ongelooflijk goed blijft klinken na al die jaren. En dan zei hij gewoon midden in de zin. Hey Bruce, hey. Ja, het zit er gewoon in, hè. Alleen de muziek even uitgezet en dan hoort het alsnog.

0: Polen is gereden om zijn stamcellen te laten testen voor zijn zieke broer.
1: Wauw.
0: Danielle zegt een dikke team voor mijn yoga-juf Jet. Yoga-juf Jet, dat is een goede naam. Vanmorgen een emotionele les, maar het was fijn dat we ons verhaal bij elkaar kwijt konden. Dus, nou, fijn gepraat. Ruben, een hele dikke team voor Nico en Vincent. Wat een prachtig voorbeeld van een vader en zoon die perfect op elkaar zijn ingespeeld. Jullie houden samen de boel geweldig draaiende. Wat dat dan is, is niet duidelijk. Maar ze doen het wel. Dat hebben we hier. Is dat Ronald?
2: Ja. Hey, Radio 10. Hi. Ik wil graag een hele, hele, hele dikke 10 geven aan Valentina. Omdat ik zo blij ben dat ze in mijn leven gekomen is. En dat ze zoveel angsten al overwonnen heeft. Ja, zij verdient echt een hele, hele, hele dikke 10. Groetjes.
0: Dankjewel, Ronald. Jojo, jij ook. Ja, Valentina is van harte welkom op het podium zometeen. Hebben we hier Bert. Ja, hè?
3: Graag een dikke 10 voor mijn zusje. Die loopt zelfs op hele kapotte schoenen. Alleen maar voor haar kinderen. Dus een dikke 10 voor mijn zus.
0: Oh.
3: Een klasse moeder. Alles voor haar kinderen. Niks voor haar eigen, maar alleen maar voor haar. Alleen maar voor haar. Voor haar zoon en voor haar dochter.
0: Wauw.
3: Een dikke team voor haar.
0: Nou, bij deze Bert, een stukje opoffering hoor ik hier. Dan Björn nog.
4: Hé, hey, Jeroen.
0: Hey.
4: Ja, nee, dan wacht even. Als het snel moet, ja, ja, dan moet je Timo een dikke team geven.
0: Oh.
4: Timo, die kan het gewoon vandaag.

0: Die rijdt keurig netjes in de weg. Hè? Vergeet even hoe hoog 2 hoog is. Geeft helemaal niks. Maar je doet je best, jongen. Ik ben trots op je. Haha, Timo.
1: Ja, zo kan het ook natuurlijk, John. Ja, ik hoor weer gezellige collega's onderling een beetje elkaar beetnemen. Dat is altijd goed natuurlijk.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe.

0: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
4: Oh ja?
3: Daar werken jullie zeker niet met blokletter.
5: Blokletter.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Ja, klinkt misschien een beetje vreemd op deze maandagmiddag, maar het weekend is alweer in zicht. Nee, sterker nog, die knalt zo dadelijk uit je speakers. Save Your Tears van The Weeknd. Ook Ike, Tina Turner en Bryan Adams ga je horen. En nu het nieuws van 2 uur met Nicola Ruijs. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. Ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. De Raad van State adviseert het kabinet om de verkeersboetes volgend jaar niet te verhogen. Boetes zouden gevaarlijk gedrag moeten aanpakken, niet de gaten in de begroting moeten dichten. En de boetebedragen zijn nu al fors. Een telefoon vasthouden achter het stuur bijvoorbeeld kost ruim 400 euro. Dat zou meer dan 450 worden. Niet meer te verantwoorden, vindt de Raad. Of het kabinet het advies overneemt, is nog niet bekend. Het is nu echt afgelopen met religieuze bijeenkomsten bij de politie, zoals etentjes rond de vaste maand Ramadan. De Tweede Kamer roept al langer op om dit soort dingen niet meer door de politie te laten organiseren. Ze vinden dat het indruist tegen de neutraliteit van de politie. De korpschef heeft de gedragscode daar nu op aangepast. En de Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan de officiële Dolly Parton-dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is namelijk een verwijzing naar de hit 9 to 5. En dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80.
5: Wordt dat ook niet tijd voor een Dolly Doll? Of bestaat die al? Weet je wel? Een soort
6: van
5: een
6: soort Barbie? Ooit wel eens. Een soort Dolly. En anders moeten we hem heel snel gaan maken.
5: Dat
6: natuurlijk,
5: vind ik wel.
6: Dennis.
5: Ja.
6: En goed, weer nog. Het is nagenoeg overal droog. Een afwisseling van zon en wolken. Erbij is het 18 tot 21 graden. Morgen wat meer bewolking. En mogelijk kan er lokaal dan wat motregen vallen.
5: Nog maar even niet aan denken. Dankjewel, nee. Nicola.
6: Doei.
5: Flitsmeister, die komt met 2 vertragingen. Nou, dat zijn eigenlijk 2 grenscontroles. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 7 minuten. En 19 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. En dat is dan weer voor Duitsland.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €39,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45,990.
2: Ja!

0: 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

de afgelopen 4 minuten wel geregeld. Proud Mary op Radio 10. Kort over 2 geweest, maandagmiddag. Van harte welkom. Ja, vanaf nu mag de turbo erop, hè, richting de rest van de werkdag. Al helpt het niet helemaal dat ik nu de Sugar Bass voor je ga draaien met Stronger. Want, nou ja, qua titel natuurlijk wel heel overtuigend. Ja, qua tempo.

paar maanden geleden gaven we nog tickets weg, hè, voor UB40. Onlangs ook nog voor Stevie Wonder. En vanaf vandaag, ja, voor Anouk, hoe vet is dat? Vanochtend spraken Jan Willem en Jeroen met haar. En in de ochtendshow Radio 10 staat op, kondigden ze twee concerten aan met het Metropool Orkest. Tickets zijn vrijdag pas te koop, maar wij hebben ze nu al. Hoor je een hit van Anouk? Dan heb je tickets, kom je in de uitzending. Dan ben jij volgend jaar bij jouw concert op 4 juni. Kijk, dat is mooi, hè? Ja, dan heb je die tickets alvast binnen. Open

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: De Beter Pickabillies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Zometeen een mooi uitstapje naar de top 4000 van vorig jaar. Eerst nog twee andere.

0: Simply Red. Op 10 en Stars. Nou, sterren stralen natuurlijk overal. Zelfs in de top 4000 van afgelopen jaar.
1: Top 4000 flashback.
0: Ja, wat stel je voor? Je ziet iemand en je zou dat moment het liefst stil willen zitten. Nou, precies dat is waar Freeze Frame over gaat. Zanger Peter Wolf van de Jay Giles Band die stopte de tekst vol met verwijzingen naar camera's, foto's en filmbeelden. Het idee was, nou, soms kom je iemand tegen en dan denk je meteen, dit moment wil ik eigenlijk nooit meer vergeten. Nou, opvallend genoeg kwam deze hit pas toen de Jay Giles Band eigenlijk al jarenlang meedraaide. De band bestond al sinds de jaren 60 en stond bekend als echt een geweldige live act, maar het grote publiek ontdekte ze pas begin jaren 80. Ja, ineens leek het alsof ze uit het niets kwamen, terwijl ze er toen al bijna 15 jaar op hadden zitten. Uit 1982, de Jay Giles Band met Freeze Frame. Vorig jaar in de top 4000 op nummer
2: 37.

dat heaven, ja, dat moet je overigens niet letterlijk nemen, hè? Nee. In dit geval staat heaven voor een liefdevolle relatie. Dit liedje is eigenlijk één grote smeekbede om vergiffenis. Onderweg naar het liefdesgeluk is er dus iets misgegaan, waardoor de relatie ontspoorde. Ja, en wat dat precies is, dat wordt dan weer niet benoemd. Dat houdt Phil Collins lekker voor zichzelf. Nou goed, van een smeekbede om vergiffenis naar een uitnodiging om te dansen. Om er toch maar even een positieve draai aan te geven. De Nolan Sisters zijn hier, top 10.

0: veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.

0: de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas. 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Zo dadelijk hoor je hier drie hits achter elkaar die de tweede helft van je maandagmiddag wat aangenamer gaan maken. Fleetwood Mac zit erbij, ook de Counting Crows en The Barge. Maar eerst het nieuws van 3 uur met, hij is weer terug, Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag Dennis. Asielminister Van den Brink wil snel van de noodopvang in ons land af, zegt hij in reactie op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die noemt de noodopvang bij de NOS onveilig voor asielzoekers kinderen.
6: Als jij 2 of 3 keer per jaar moet verhuizen, 2 of 3 keer per jaar nieuwe vriendjes moet maken en dan weer op een wachtlijst komt waardoor je maanden niet naar school kunt, dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan die onveiligheid.
5: Ja, hoe de minister de noodopvang versneld wil afbouwen, dat zegt hij er niet bij. De onderzoeksraad wil binnen een half jaar verbetering zien. Een man uit Barneveld die jarenlang zijn dochter en stiefdochters misbruikte, gaat 7 jaar de gevangenis in. Het misbruik duurde volgens de rechter bijna 12 jaar. Ook nadat er meldingen waren gedaan, ging de vader ermee door. Verder had hij een verborgen camera op de wc in zijn huis. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde die bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij de regionale media. Een passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. Het radioteam weer, het is bewolkt. In de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. En het is op dit moment een graad of 19.
4: Nou, hartstikke goed, Martijn. Goed je weer te zien. Welkom op je werk weer. Hè?
5: Ja, dankjewel.
4: Eerst even kijken wat Flitsmeister op dit moment brengt. Nou, 7 vertragingen. Dan breng ik jou de 3 langste. De A1, Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 11 minuten. A4, Den Haag-Rotterdam voor de Schipluiden door een ongeval ruim 1,5 uur. En tenslotte de A12, Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 12 minuten daar.
7: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

Fleetwood Mac met Dreams. Ja, moeilijk voor te stellen, maar volgend jaar wordt dit nummer 50 jaar oud. Sommige dromen vervagen met de tijd. Nou, deze vind ik nog altijd springlevend. Dit is

Eddie Money, met wat hulp van Ronnie Spector van de Ronettes. And Take Me Home Tonight, hier bij Radio 10. Ja, stel je voor dat social media nooit was uitgevonden. Dan moest je het nog gewoon doen met een foto. Nou, sterker nog, dit komt uit de tijd dat je een Polaroid-camera nodig had als je meteen wilde zien hoe die foto was geworden. 1997, The Boyzone, picture.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Alle Sigma Verf bestel je bij...
8: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/auto.

0: Radio 10 met Jason Mraz.
1: Doorbraak! De doorbraak.
0: Ja, dat was eens een Britse boyband die behoorlijk anders wilde zijn dan alle anderen. Terwijl de meeste boybands netjes in de maat dansten en vooral zoetsappige liefdesliedjes zongen, kozen deze jongens voor een rauwere uitstraling. Petjes hadden ze op, bomberjacks hadden ze aan. En ze maakten stevige dancemuziek. Nou, het bijzondere was dat hun doorbraakhit eigenlijk niet begon als een danceplaat. Het nummer opent met een rustig piano-intro die zelfs gebaseerd is op klassieke muziek van onder andere Bach en Chopin. Pas daarna barst de beat los. Ja, dat onverwachte contrast eigenlijk zorgde ervoor dat het nummer direct opviel tussen alle andere hits van dat moment. En dat bleek een gouden zet in 1994. Ja, de plaat werd hun grootste succes in Europa, bereikte in meerdere landen de nummer 1 positie en maakte van de groep in één klap een serieuze concurrent van Take That. Die boyband, dat was E17. En de hit is All Right.
1: Doorbraak!

0: Oh.
1: Ja,
0: maar nee,
1: ja,
0: maar ja, ja,
1: het totdat hij zijn mond open deed.
0: We worden allemaal ouder.
1: Hij heeft nog steeds een geweldige stem. Het is vandaag om 4 uur natuurlijk. Ja, ja, de leukste middagshow van Nederland.
0: Nou, dat vind ik heel lief dat je dat zegt. Daar ben ik het ook wel mee eens. Gijs op 10, tussen 4 en 7, elke maandag tot en met vrijdag. We gaan straks even bellen met Rob Schepers. Dat is een hele leuke cabaretier. En die heeft samen met Woutrie Verduin een boek geschreven. En dat is een beetje ingewikkeld. Het is een kinderboek, maar het is een kantelboek. En het is verzonnen. En hij is dan de vader en Woutrie is dan de moeder. Maar je moet het boek steeds kantelen. En je ziet het, of je leest het eigenlijk uit het gezichtspunt van Rob. En ook vanuit het gezichtspunt van de moeder. Dus dat is wel leuk. Maar dan heb je een hoofdstuk uit. En zeg, nou, dat vindt de vader ervan. Dan ga je even terug. En dan ga je kijken wat de moeder ervan vindt. Wel een heel leuk boek. Het is gewoon het gaat over scheetjes. En dat je ook kunt betalen als je op een pinapparaat gaat zitten. Nou, dat vind ik dan wel weer grappig. Ja. En Pieter Koblenz, die gaan we straks ook even bellen. Ja, hij is oud-directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. En hij is ook algeheel kenner van ons veiligheidsgevoel. Ik las vanochtend dat je eigenlijk geen Chinese auto moet kopen. Want dat zouden zomaar eens bommen kunnen zijn. Nou, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Of maken we ons nou te druk?
1: Nee. Ik las het ook. Ja. En toevallig rij ik in een elektrische auto.
0: Oh. Maar is het een Chinees ook?
1: Nee, dat dan weer niet.
0: Nee, maar het gaat niet over de elektriciteit. Het gaat over het feit dat het een Chinese auto is. En die kunnen allemaal dingen doen die wij eigenlijk helemaal niet willen.
1: Ja, maar toch schrik je als je in een elektrische auto rijdt. Ja. En dan denk je van, oh jee, maar zou dat ook in deze auto kunnen? Weet je wel? Dus ja.
0: Ik moest al schrikken van die powerbank die in de fik vloog. Ik heb ook zo'n... Ja, ik heb eigenlijk een powerbank op wielen.
1: Ja.
0: En die kan ook in de brand vliegen natuurlijk.
1: Ja, ja, dat is zeker. Daar moeten we niet aan denken natuurlijk.
0: Nee, zeker.

0: kletsende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Kom naar Sligro en

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Natuurlijk. Martijn Nijhuis, hij is weer terug. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gijs. In Peru is een cocaïnebende opgerold die drugs in koffers van KLM-reizigers verstopte. Volgens de Telegraaf werkten ze bij de bagageafhandeling en stopten ze daar blokken coke in de koffers, waarna handlangers op Schiphol ze er weer uithaalden. Ook in Amsterdam zou iemand in de boeien zijn geslagen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een meisje van 16 werd in 2002 in de Noord-Hollandse plaats Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. In Duitsland blijft Friedrich Merz de bondskanselier, ondanks het dramatische verlies van zijn CDU bij de deelstaatverkiezingen. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Zoals er nu dan landelijke verkiezingen waren geweest, hadden ze niet eens mogen meedoen.
0: Nee, maar het zijn deelstaatverkiezingen. Dus we moeten eerst maar eens kijken, als er weer landelijke verkiezingen zijn, wat er dan gaat gebeuren. Maar het zegt wel iets.
1: Ik vind het een mooie analyse inderdaad. Ja. Ja. Een Amerikaanse staat Californië viert voortaan op 25 september Dolly Parton Day.
0: Oh.
1: Countryzangeres overleed natuurlijk een maand geleden. En de viering op 25 september is gekozen vanwege deze grote hit. Maar snap jij hem, Gijs? Hij is lastig hoor.
0: Nou, waarschijnlijk zit het in het nummer besloten.
1: 925.
0: Oh, natuurlijk.
1: 925. Ja. Dat is in, als je omrekent, 25 september. Als je naar de Amerikaanse, het is een soort May the 4th be with you.
0: Ja. Nou, wat je ook had kunnen doen is 2 dagen. Hè? Dan heb je double Dolly Parton Day.
1: Ja, precies. Vanwege haar grote pluspunten.
0: Mm-hmm.
1: Het radio team weer. Vanavond klaart het verderop. De wind die zwakt af. Vannacht koelt het af naar 8 van 14 graden. Morgen erg bewolkt. Heel misschien ook wat zon. En dan wordt het een graad of 19.
0: En het wordt warmer, hè? Ja, je komt terug en het wordt warmer.
1: Ik
0: had het verteld. Ik had het een maand geleden geloof ik al verteld. En voorspeld ook. Dankjewel Martijn. En superfijn. Namens ons allemaal dat je weer terug bent. Zo, we kunnen weer lekker lekker ironisch tegen het doen. Maar we gaan eerst even naar de files. Want waar staat het allemaal stil? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Al op 36 plekken op dit moment. Op de A2 Utrecht en Bos heb je al een kwartier vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A4 richting Rotterdam een kwartier tussen knooppunt de Prins Klausplein en Ketelplein. En op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen knooppunt de Terbrechtseplein en Ridderkerk ruim 20 minuten vertraging.
0: Dat is heel vervelend. Nou, zorg dat je veilig thuis komt. Pas op.

0: could read my mind. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: De Beter Pick-a-Bellies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling.

0: Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanavond om 20:30 bij Net5 en op kijk.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil.

0: meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Oh. Zitten we lekker bij je op de achterbank. En we rijden deze file gewoon met je mee. Want dat doen we immers elke dag. En ik heb een bijzondere vondst voor je. Dat is, nou, ik niet. Maar het was een bijzondere vondst van de Belgische politie. Een man die een levenslang rijverbod had, stond in zijn auto. Ja, echt waar. Te wachten achter een andere auto.

0: auto die voor hem stond was een onherkenbare politieauto. Ongelooflijk maar waar. En dubbel zo grappig, omdat het om een Belg gaat. Ja, en dat past natuurlijk heel goed in het plaatje wat wij over Belgen hebben. Ons vooroordeel. Maar zulke stereotypen zijn best verwarrend. Die moeten ze namelijk niet door elkaar heen halen.
1: Laatst hoorde ik iemand zeggen, Turken zijn criminelen, Turken stelen. Dat ik dacht, ja, maar dat klopt niet. Marokkanen stelen. En ik zeg niet dat Marokkanen stelen, hè? Maar de stereotype is Marokkanen stelen. Er bestaat geen stereotype die zegt dat Turken stelen. Dat is een beetje alsof je zegt, Belgen zijn gierig. Snap je? Dat klopt ook niet. Belgen zijn dom. Nederlanders zijn gierig. Turken toeteren. En ik zeg niet dat Turken toeteren, maar als Turken toeteren, dan stelen Marokkanen.
2: Gijs op 3. Dit is Radio 10.

0: heeft hij ook de platen ingezongen. Tenminste, dat dacht ik altijd. Daarom heet het ook Baby Get Higher van Velsen en Stavons Disco. Viola Wills and If You Could Read My Mind. Er waren wat mensen die hadden de webcam gezien en die zagen hier wat mensen in de studio lopen. En ik zal even uitleggen, dat was mijn familie en mijn kleinzoon. En,
1: nou, ik heb verjaardagen waar minder mensen komen, Gijs. Wat een grote familie.
0: Ja, dat is waar. Ja. Ja, ze vonden jou een beetje druk, dus daarom zijn ze maar weggegaan. Ze konden ze niet meer tegen. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Ja, er is flinke kritiek van de vereniging Eigen Huis op de kabinetsplannen. Mm. En we krijgen er een nieuwe John van de Heuvel bij, of een nieuwe Thijs Zeeman eigenlijk.
0: En wie is dat dan?
1: Dat hoor je zo.
0: En dit hoor je ook zo.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro... houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in... met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
11: What a walk! And give you a walk!
10: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
12: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Superveilig.
17: Ja, goedemiddag. Vanavond opklaringen, minder wind. Vannacht een graadje of 11. Morgen bewolking, maar soms ook wat zon. En het wordt dan een graad of 19. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Op 45 plekken inmiddels. Op de A2 Utrecht en Bos heb je een kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Beest. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda sta je 3 kwartier stil tussen knooppunt Terbrechtseplein en Gouwe. En op de A32 richting Leeuwarden heb je tussen Wolvenga en Heerenveen een kwartier vertraging door een auto met pech.
17: Oké, nou heel vervelend. Wij blijven sowieso lekker bij je. En doe safe, hè. Doe het. Nou ja, doe safe. Kom in ieder geval veilig tijd. En doe ook safe als je in de auto rijdt natuurlijk. Straks met muziek van PhD en All City. Dat gaan we zo doen. We gaan het ook over boeken hebben. Ja, dat is ook wel weer leuk. Een nieuw kinderboek is eruit gekomen.
19: Ah, dat snap je wel.
17: En precies, ja, Rob Schepers is een van de auteurs. Die gaan we straks eventjes bellen. Maar eerst het nieuws. Martijn Heijers, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Gijs. De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw. Maar die mist wel maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming op gang te krijgen, zegt Eigen Huis. De Duitse bondskanselier Merz blijft gewoon. Ook nu zijn de CDU bij de deelstaatverkiezingen een historische nederlaag heeft geleden. Zijn positie lag dus onder vuur, maar Merz krijgt dus toch nog de steun van zijn partij. En het dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting flink te verhogen tot, wat zou je betalen per dag?
17: Nou, ik weet niet, maar nu betaal je ook al een bedrag om sowieso te mogen te wandelen of zo, toch?
20: Ja, dat
17: volgens mij
20: bedrag.
17: Is dat een tientje of 15 euro of
20: het
17: 20?
20: Wordt 50 euro per dag.
17: Tuurlijk.
20: Mogelijk. Ja, dan zou het iets minder druk moeten worden met dagjes mensen, is het idee.
17: Ja, ja. En het voordeel is wel dat, dat de koffie dan maar 36 euro is. Dus dat geldt. Zo'n espressootje, dat is,
20: dat
17: is niet normaal gewoon. Maar ja, het is ook hartstikke populair.
20: Ja.
17: Vraag en aanbod.
20: Ja,
17: vraag
20: zo werkt dat.
17: En weinig aanbod.
20: Nou, speaking of which, move over Alberto Stegeman en Thijs Zeeman. Want we krijgen er een nieuwe beroemde crime detective bij.
21: Spannend.
20: Nico van den Dries.
17: Spannende naam ook.
20: Rick van de redactie zei, klinkt als iemand uit de Suske en Wiske. Maar Nico heeft er wel verstand van. Want hij was eerder een echte privédetective. Ja. Die allerlei zaken deed. Zei hij 6 jaar geleden al bij de Telegraaf.
3: Het is heel divers. Wij zitten echt in een probleemhoek. Stalking, bedreiging, afpersing, sextortion.
20: Ja, gezellig.
17: Ik wil net zeggen. Ja, wel de gezellige onderdeeltjes. Ja, ja.
20: Wat valt je nou op aan zijn stem?
17: Op een hele jonge stem.
20: Ja, ik zal het nog een keer laten horen.
3: We zijn nu aan het wachten. We staan op locatie. Het subject die woont hier om de hoek.
20: Ja, het subject staat hier om de hoek.
17: Oh, hij praat een beetje als Alberto Stegen.
20: Ja, en als Thijs Zeeman. En als Thijs van de Heuvel. Ja. Al die mannen klinken hetzelfde.
17: Ja, dit is gewoon een AI-versie van al die mannen bij elkaar.
20: Nou, het komt ook een beetje. Hij heeft heel lang samengewerkt met Thijs Zeeman. Van Zeeman Confronteert. Hij maakt het programma over stalking ook. Dat was allemaal bij RTL. Nu stapt hij over naar SBS6. En dan krijgt daar het programma Nico van den Dries, privédetective.
17: Ja.
20: Niet spannend, hè?
17: Staat er ook op zijn kaartje, staat dat, hè?
20: Denk ik wel. Hij gaat op zoek naar daders van fraude, stalking en andere ingewikkelde zaken. En hij zoekt ook nog mensen die daar last van hebben.
17: Oh.
20: Dus je kunt je nog aanmelden via de site kijkers.tv. Als je zelf ergens last van hebt.
17: Heel goed.
20: Is iets voor jou, Gijs? Iemand, als iemand vreemd gaat of als je kinderen worden lastiggevallen...
17: Nou, als mijn vrouw vreemd gaat en ik weet dat... dan ga ik dat niet door middel van een privédetective ga ik dat uitzoeken. Dan ga ik met haar een goed gesprek voeren. Of niet meer, dat kan natuurlijk ook. Maar als mijn kinderen lastig worden gevallen... dan heb ik daar zo mijn... dan schakel ik daar op in.
20: Een knallerknop nog. Ja, lijkt mij wel leuk om gewoon zelf privédetective te zijn eigenlijk, hoor.
17: Ja, dat lijkt mij ook wel leuk.
20: Ja.
14: We hebben toch een keer met een privédetective gebeld. Die moest de hele dag staan posten.
17: Ja, die heeft dus wel eens moeten urineren. En ook een grotere boodschap op de kattenbak moeten doen in de auto.
14: Maar denk jij echt dat jij dit zou kunnen?
17: Tuurlijk kan ik dit. Waarom zou ik dit niet
14: doen? Maar als jij privédetective bent, dan moet je soms ook een geheimje bewaren. Als wij zeggen, je mag het niet vertellen. Maar
20: dat weten we al.
17: En ik ben

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting at the seams.
1: Nou, ik dacht, deze hebben we al een tijdje niet gehoord. All City en Fireflies en PhD, die heb je ook al een tijdje niet gehoord. En dat zijn twee platen die perfect bij elkaar passen. En dat is in het meeste muziek in de middag show. Is dat ook het programma waar het ook perfect past?

0: en Rob Schepers. Goedemiddag.
1: Hallo, Rijk Staterman.
0: Goedemiddag. Nou, Rob, om even met jou te beginnen. Ik vind het een beetje ingewikkeld boek. Het werkt eigenlijk twee kanten op. Vertel even hoe het werkt. Misschien kun je het even uitleggen.
1: Nou, wij hebben een kinderboek geschreven en dat is een avontuur van de familie Flatus. En dan zeg ik gewoon meteen bij Flatus is de medische term van scheet. Dus dan weet je ongeveer het literaire niveau van ons boek. Okay. En het is geschreven vanuit twee perspectieven. Dus je kunt het boek letterlijk kantelen. Dus je hebt eigenlijk twee voorkanten. En je kunt dus het verhaal lezen zoals de papa het beleefd heeft en het verhaal lezen zoals de mama het beleefd heeft. Dus je kunt tijdens het verhaal, per pagina of per hoofdstuk, kun je kantelen naar een ander perspectief van het verhaal.
0: Ja. Maar hoe werkt dat? Want stel dat ik bij hoofdstuk 3 ben, moet ik dan terug gaan schakelen naar hoofdstuk 3 om te kijken hoe Rob het bijvoorbeeld beleefd heeft? Of moet ik vind het een beetje ingewikkeld.
2: Nee, het is helemaal... Als je het gaat lezen, zie je dat het helemaal niet zo ingewikkeld is.
0: Okay.
2: Leukste vinden wij als je per hoofdstuk eigenlijk leest. Hè? Dus hoofdstuk 1 vader, hoofdstuk 1 moeder.
0: Ja.
2: Dan lees je soms ook wel dezelfde tekst. Hè? De intro of dezelfde gebeurtenis.
0: Ja.
2: Je moet beide kanten eigenlijk ook gelezen hebben. Om te kunnen zien hoe mensen dus ook in het dagelijks leven natuurlijk dingen
0: hoe mensen denken als het ware, ja, precies.
2: Ja,
0: en Rob, klopt het dat het gedeelte van de mannen echt een stuk kleiner is dan het gedeelte hoe een vrouw de vrouwenkant?
1: Nee, het is even lang, alleen ik heb het maar opgerekt, want we feitelijk weten ook dat we eigenlijk gewoon helemaal niks te zeggen.
0: Je hebt dingen bijbedacht.
1: Ik heb heel veel geschrapt aan moederskant. Nou, sterker nog, wij waren klaar met schrijven allebei. En toen bleek ik gewoon exact evenveel woorden te hebben. Op de kop af. Maar dat is gewoon puur toeval.
0: En Wouter, dan even over het verhaal van familie Flatus en de verdwenen gouden verf. Maar de verdwenen gouden verf is niet het enige gekke wat er gebeurt in het boek, toch? Wat is er allemaal aan de hand?
2: Nou ja, daarvoor moet je het echt zelf gaan lezen, vind ik. Maar
1: Het gaat over een mannetje van de andere kant van de straat komen wonen. En dat mannetje dat is bezig met hele rare uitvindingen. En de hoofdpersonen van ons boek willen het gaan onderzoeken. En de moeder denkt, nou, laten we dat maar niet doen.
0: Nee.
1: En dat loopt dus synchroon door elkaar heen eigenlijk.
0: Ja, het is je gewoon weer even verliezen in een lekker, leuk, gezellig verhaal, als het ware, toch? En dat is het, ja. Het is jouw debuut, hè? Jij hebt wel meer boeken geschreven natuurlijk, maar om echt zo'n verhaal te schrijven, dat is nog nooit gebeurd, toch?
1: Nee, dat is een... Nee, dit...

0: vandaag.
1: En Woutrie, even een gewetensvraag. Kan hij het een beetje?
0: Ja, ik vind van wel. Want anders was dit er niet natuurlijk, hè? Nee. Maar dit had hij niet alleen kunnen schrijven. Daar ben ik ook van overtuigd.
1: Nou, heb je, Rob, jij hebt zelf kinderen. Heb je ze om feedback gevraagd?
2: Ik heb het voorgelezen, hoofdstuk per hoofdstuk. En dan keek ik wel of het, als ze ondertussen hun telefoon erbij pakten, dan wist ik, dan zitten we op de verkeerde weg. En als ze vroegen, wanneer komt het volgende hoofdstuk, dan wist ik, nou, dan is het spannend en leuk genoeg.
1: Ja. Oké. Okay. Rob Schepers, Woutrie Verduin, dank jullie wel. Familie Flaters en de verdwenen gouden verf, het ligt nu in de winkel. En ik heb het gelezen, het is een hartstikke leuk boek.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.

0: dat dit de grootste hit van alles gaat worden. En hij heeft de laatste jaren heeft hij behoorlijk aan zichzelf gewerkt. Hij moest het vinden van balans. Dat was hij ook aan het zoeken, maar hij heeft het al gevonden. Het vaderschap, daar was hij mee aan het werk. Het zijn van een goede partner en zijn persoonlijke groei. En dan zag ik hem af en toe. Denk ik, ja, hij is behoorlijk gegroeid. Maar hij heeft, bij Pinkpop heeft hij ook opgetreden. En hij heeft toen gezegd, ja, ik laat het bier staan.
1: Ah, ja.
0: Dus in zijn kleedkamer geen kratjes bier. Wel 16 flessen wodka en wij natuurlijk, maar, dat is een grapje. Mr. Know-it-all is de nieuwe single van Teddy Swim. Straks hebben we het nieuws, wat zit erin, Martijn?
1: Een grote brand op dit moment op het terrein van Tata Steel in IJmuiden.
0: Oh jee.
1: En dikke kans dat er bij jou iets in een laadje ligt dat vele honderden, misschien wel duizenden euro's waard is.
0: Oh, dat hoop ik zo.
1: Ja, hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
7: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Goedemiddag, alweer 1 minuut na 5 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Gijs. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in brand. Daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. Die brand is sinds een minuut of twee onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, dat is nog niet bekend. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Want het kabinet wil kopers €4.000 of €6.000 subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto dan laten slopen. Die subsidiebedragen zijn nog wel niet definitief, dus het kan hoger uitpakken, maar misschien ook wat lager.
12: Mag dat ook een Chinese auto zijn? Want daar gaan we het straks even over hebben met Pieter Koblenz.
13: Nou ja, kijk, als jij gewoon subsidie krijgt van €4.000 of €6.000... ja, al koop je er een step van. Kan hun schelen, denk ik dan.
12: Okay.
13: De grote Amerikaanse tv-zenders weigeren de taken van CNN over te nemen, nu die zender niet meer welkom is in het Witte Huis. En dat betekent dat er geen beelden worden gemaakt van de reis van president Trump naar de VN-vergadering in New York. Want die 5 zenders roleren steeds voor het filmen van de president. Ja, en juist nu was CNN aan de beurt. En veel mensen hebben nog wel ergens een oude telefoon in huis liggen of in de schuur. Niet weggooien of naar de kringloop brengen. Zo'n ding kan veel geld waard zijn. Kijk, heb je een eerste iPhone, de 2G, dan levert die zo'n €50.000 op. Maar dan moet die wel in de doos zitten. Nou, dan levert natuurlijk niemand meer.
12: Nee, en plastic eromheen. Dat zou helemaal te gek zijn.
13: Heb je nou dat ding, ja, ook zonder doos, die heb ik bijvoorbeeld, is nog honderden euro's waard.
11: Oh.
13: En, ja, ook nog beter, ook oude Nokia's zijn populair. Deze bijvoorbeeld. De 8110, die loopt richting de duizenden euro's.
12: Zo.
13: Als je ook de originele oplader nog hebt, of een boekje, dan kun je nog meer geld vragen. Nou, ik ken wel mensen met een opslagreis.
12: Ja, het is zeker.
13: Ja, en de meest verkochte, de 3310,
12: ja,
13: die is nog maar 100 euro waard. Maar goed, wow, dat is wel een leuk bedrag voor iets wat nou ligt te verstoffen natuurlijk.
12: Nou ja, ik heb mijn... ja, dat zal jullie niks verbazen, maar mijn mobiele telefoons heb ik toch wel voor het grootste gedeelte allemaal een beetje bewaard. Dus ik heb ook nog een Ericsson en die kun je dan openklappen. En ik heb nog een
13: Nokia. Je hebt een Nokia Communicator gehad waarschijnlijk.
12: Ja. Ja, die heb ik ook nog liggen.
13: Ja, heb ik ook nog liggen.
12: En ik heb een Psion. Heb ik
13: maar,
12: ook nog een Psion.
13: Dan even de gouden tip.
12: Ja.
13: Dan hou ik erover op.
12: Ja.
13: Je moet ze niet denken, ik bewaar ze langer, want dan levert het meer geld op.
12: Oh, nee.
13: Als ze het nu nog doen, moet je ze nu inleveren, want dat levert het meeste geld op.
12: Oh, oké.
13: Draait het hier weer vanavond opklaringen.

0: richting Den Haag. Een kwartier vertraging tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam. Op de A16 Rotterdam-Breda is de weg tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht dicht door een te hoog voertuig. Daarvoor tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je een kwartier vertraging. Op de A32 richting Leeuwarden staan een kwartier stil door een kapotte auto. En dat sta je tussen Wolvenga en Heerenveen.
1: Oké, Ellen Kooijke die zegt, nou ik heb er nog wel wat liggen. Ik ga eens even in mijn laadje kijken. Dat, ja. Zie je, je maakt
2: even kijken naar het nummer dat er achterop staat. Het is een speciale site, die heb je zo gevonden op Google. Even een nummertje invullen en dan weet je meteen wat het op
1: heeft. Oh, wat slim. Ja. Oké, nou ja, ik heb er een stuk of 40 heb ik er nog. Ja, dus ik moet even kijken wat dat oplevert. Oké, nou kom veilig thuis jongens. Dat is het allerbelangrijkste. Wij blijven deze file bij en we gaan zo jouw werkdag afsluiten. Dan wordt de file nog ietsjes langer met Rick Astley en Together Forever binnen een paar minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
4: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: kiezen met wie. In William en Mabouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William en Mabouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. Ja.

is al. Oh, het gaat zo snel. 8 minuten over 5. Nou, we zijn nog nooit zo laat geweest. Ik hoop niet dat je heel lang hebt moeten wachten. Maar op zich, het kan wel weer gaan gebeuren. Zeker, want je werkdag is lekker voorbij als je dit hoort.

dat is tussen Wolvenga en Heerenveen. Nou, veel sterkte daar. Ja, en het is niet alleen maar Ford of Volkswagen of BMW op de Nederlandse snelwegen. Nee, de auto's van de Chinese merken als Xpeng, Zeekr en Link & Co. die zijn volop te zien. Maar we worden gewaarschuwd, want ze komen uit China. En ze zouden zomaar kunnen ontploffen. Of dat echt gaat gebeuren, vertelt Pieter Kobelens je zo.

0: directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. En algeheel kenner van ons veiligheidsgevoel. Misschien kan u ons een beetje geruststellen. Pieter Koblenz, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Ik lees nu dat Taiwan Europa waarschuwt voor onze Chinese auto's. Want wij in Europa, we snappen helemaal niks van de gevaren die deze connected cars hebben. Welke gevaren zijn dat dan?
1: Dan heeft ieder land en iedere organisatie wel een reden om te vertellen dat het allemaal heel ernstig is. Ik kijk liever even naar wat de AIVD daarvan zei.
0: Ja.
1: Kijk, het is al zo in onze globale handel dat als ik mijn handen klap op het parkeerterrein van Ahoy, en met die handklap zou dat alle aanwezige auto's Chinese chips moeten vallen, dat er geen enkele auto meer wegrijdt. Maakt niet uit van welk merk.
0: Okay.
1: Dus het gaat er meer om, of het gaat niet zozeer om de spullen die erin zitten, het gaat erin om of men in staat is om een aantal dingen aan elkaar te knopen. Dus een combinatie van een chip, software, communicatiemodule, cloud en leverancier. Als je zo'n heel treintje kan maken, dan kun je dat onder moeilijke omstandigheden gebruiken. Nou, om het dan nog een beetje ingewikkelder te maken, je kunt 4 soorten dingen kunnen ze ermee doen. Informatie verzamelen. Dus nou, jij met je auto, met je Chinese auto, kunnen ze je locatie, je rijgedrag, je beelden allemaal keurig opsparen en kijken wat ze er ooit mee doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat doen ze, dan doen ze dat met 10 miljoen andere auto's in Nederland alleen ook al doen. Wordt een behoorlijke database, denk ik.
0: Ik wil net zeggen, ja, dat is wat. Ja, want ik heb laten vertellen dat zo'n auto zo'n 2,5 gigabyte aan data per dag naar China kan sturen. Maar wat jij zegt ook, ja, wat gaan ze met die informatie doen? Want dan weten ze dat ik, over de A1 heb gereden hier in Nederland.
1: Ja, maar als Gijs dadelijk klaar is met zijn radio-uitzendingen, wordt een van de belangrijke mensen in een of andere politieke partij, dan vissen ze eruit en dan kunnen ze kijken wat jouw handel en wandel is. Dat zou je ermee kunnen doen.
0: Ja, ja.
1: Dat is enorm arbeidsintensief. Mm-hmm. Wat veel belangrijker is, dat we ons afhankelijk maken van Chinese spullen. Als iets kapot gaat, moet het vervangen worden. Stel dat wij telecommunicatieapparatuur van de Chinezen hebben, dat is ook aan de orde geweest via KPN.
0: Ja. Ja,
1: als het een stuk gaat, dan moet je nog maar zien dat je het weer gerepareerd krijgt.
0: Ja, ja.
1: En het allerbelangrijkste is dat ze kunnen spioneren en saboteren. Dus dan zorg je ervoor dat je dat hele treintje wat ik net noemde in de hand hebt. En dan kun je dus door foute software kun je dat beïnvloeden.
0: Ja.
1: Ja, dat willen we natuurlijk niet. Daar kunnen we er niks tegen doen. Jawel, want we hebben 25.000 keurmerken van alles en nog wat. Begon ooit met de bond voor huishouden, dacht ik. Dus we kunnen natuurlijk ook makkelijk een aantal dingen opstellen, waardoor we die toestanden beter moeten kunnen gaan controleren. En zelfs de Europese Unie heeft daar al over nagedacht. Die heeft daar al een soort van cyberveiligheid voor gemaakt die voor een hele supply chain bedoeld is. Dus voor alle schakels die er uiteindelijk voor zorgen dat die auto bij jou komt in dit geval en ook die auto gebruikt wordt.
0: Ja, maar
1: dus zeg je nou hulpeloos zijn.
0: Ja, maar zeg jij nou dat alles moet dan door zo'n chain moet heen gaan? We moeten dat allemaal gaan testen. Maar er zijn toch heel veel auto's van de Chinese makelaardij? Want ik rij in een Volvo en dat is eigenlijk ook al een Chinese eigenaar. Moet ik dan niet meer zo'n auto kopen?
1: Nou, ik heb er ook net een gekocht, dus het zou heel vervelend zijn. Dan moet ik hem ook weer verkopen, Gijs. Ja. Dus laat hem voorlopig nog even rondrijden.
0: Ja. In het geval
1: van Volvo, kijk, die maakt zijn auto's nog voor een groot gedeelte in Zweden. Waarbij het over hebben, zijn auto's die dus volledig gemaakt worden in China.
0: Ja, maar de eigenaar is wel een Chinees bedrijf. Dat bedoel ik ermee.
1: Aandeelhouder. Dus dat zou kunnen. Maar goed, in ieder geval, waar je wel voor moet zorgen is dat je dat soort dingen controleert. Dat doen we met heel veel dingen in ons land. Kwaliteit van eten, de kwaliteit van de keuken, de kwaliteit van de lucht. Dus we zullen moeten wennen dat als we spullen importeren van andere landen, dat kunnen ze in ieder geval Chinese auto's zijn, dat we ook eisen dat er een kwaliteitscontrole komt. We hebben instituten als TNO en de NLR en andere, een BOVAG, die dat soort dingen maar moeten opstellen, moeten gaan doen.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Maar ondertussen,
1: en als ze dat niet kunnen, dan verbieden ze gewoon.
0: Maar ondertussen bestelt onze eigen Defensie doodleuke 3D-printers uit China. Eigenlijk is het is toch niet meer mogelijk om een leven te leiden wat we nu allemaal normaal vinden, zonder Chinese producten? Dat kan toch niet meer?
1: Nee, maar we kunnen dat dus wel controleren. We komen natuurlijk niet uit een ei. Hè. Nederland behoort tot 6 toplanden op het gebied van cyber. We zijn niet helemaal achterlijk.
0: Nee.
1: Dus al die toegangspoortjes die er allemaal in zouden kunnen zitten, dat kunnen we zelf ook uittesten om te kijken of dat inderdaad het geval is.
0: Okay.
1: Ja, en soms mis je er een paar en dan heb ik het gehad. Dat heet dan een wapenwetloop, een digitale wapenwetloop. Maar het is niet zo dat we. Je hebt heel veel Chinezen, maar als die alleen jouw rijgedrag al bij moeten houden. Nou, jij en ik weten hoe jij rijdt. Dan wordt het toch allemaal heel ingewikkeld.
0: Precies. Nou, uiteindelijk komt het toch allemaal goed, toch, Pieter?
1: Dat, als we onze hersens, we moeten altijd onze hersens gebruiken. Er zijn landen die ons niet leuk vinden. Er zijn landen die ons misschien wel naar het leven staan. Er zijn landen die jaloers op ons zijn. Maar voorlopig zijn we nog steeds een van de rijkste landen ter wereld. Met de meest mopperende, maar ook gelukkige bevolking. Als we naar de VN-cijfers kijken. Dus we mopperen lekker door en we controleren.
0: Militair, defensie en tech-expert Pieter Koblenz, dankjewel.

0: 81. En Pieter Koblenz die zit nu in de goede periode. Want ja, we bellen hem regelmatig om ons een beetje gerust te stellen. Dat de wereld ontploft natuurlijk. En we gaan er allemaal aan. Dat gaat ook allemaal gebeuren. Maar nu nog even niet. Dus dat is altijd dat is wel
1: mooie samenvatting.
0: Ja, toch? We gaan er allemaal aan. Maar nu nog even niet. Straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, een korte brand met veel rook bij Tata Steel. En wat mag een lekker brood kosten?
0: Wat mag een lekker brood kosten?
1: Ja, in Amsterdam trekken ze inmiddels zelfs de creditcard. Echt waar. Is het dat waard? Dat hoor je zo meteen.
0: Ik ben heel benieuwd.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027.

0: tickets scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,50.

0: Dus snel even bollen.
1: Mijn chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmelk, the moo you can't resist.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
7: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Ja, goedemiddag. Opklaringen, steeds minder wind. Vannacht graadje op 11. Morgen veel bewolking, soms ook wat zon. En dan wordt zo'n maximaal 20 graden. Best wel lekker hoor, zo een beetje nazomeren. En waar staat het stil? Dat weet Robin van der Ging. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Daar heb je nog een half uur vertraging tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum een half uur vertraging. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel sta je 20 minuten stil tussen Waalwijk en Maden.
8: Dat is super vervelend, maar zorg er wel voor dat je niet te druk maakt en veilig thuis komt. Hè? Dat is het belangrijkste. Wij blijven lekker bij in deze hele file. We gaan zo top 4000 in 40 seconden spelen. Dat is ook leuk. En dat breekt de file ook wel een beetje. Maar eerst het nieuws, want het is 6:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
10: Goedemiddag, Gijs. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gevoed. Een transportband vloog daar in brand. Er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle. Er raakte ook niemand gewond. Een groep vrouwen die tijdens hun verblijf in kloosters van de Goede Herder dwangarbeid moest doen, krijgt definitief geen schadevergoeding. Die zaak is verjaard, zegt nu ook een hogere rechter.
8: Maar heet dat klooster de Goede Herder?
10: Dat heette de Goede Herder.
8: Oh, oké. Okay.
10: Ja.
8: Interessant.
10: Ja, of dat nou goed gekozen was. En ja,
8: hij vond van wel. Ja.
10: Het wordt voor mensen die weinig verdienen interessant om elektrisch te gaan rijden. Het kabinet wil ze rond de €5000 subsidie geven als ze een tweedehands elektrische auto kopen en als ze hun oude brandstofauto dan laten slopen.
8: Ja. En alles moet gereguleerd worden. Hè? Pieter Koblenz hadden wij net aan de telefoon. En die heeft gezegd, ja, toch, ik vind het een beetje dubbel klinken of zo. Dat je €8000 subsidie krijgt, maar dan toch in een misschien wel Chinese auto stapt of zo.
10: Maar dat kan, als je bijna geld hebt, kan je dat heel veel geld schelen.
8: Ik ben er zelf ook aan het kijken, hè, naar een Chinese auto. Maar ik kan het niet lezen, want de Chinese tekens staan erop. Maar ik ben er dus wel naar aan het kijken.
10: Ja, je wil wel van een dubbeltje op de eerste rang natuurlijk.
8: Natuurlijk.
10: Nou, dat is gedoe in Amsterdam, Gijs. Vanwege een biologisch brood. Het is super populair. Mm-hmm. Je kunt het kopen op de Noordermarkt in Amsterdam.
8: Ja.
10: Wat kost zo'n biologisch emmerbrood per stuk, denk jij?
8: Een emmerbrood? Heet dat zo?
10: Biologisch emmerbrood.
8: Emmerbrood, oké. Ik denk dat zo'n brood, ja, als jij het gaat zeggen, dan is het natuurlijk weer echt belachelijk. €50.
10: Nee, het is €22. Maar dat vind ik
8: nog steeds.
10: Nou, het kan nog goedkoper, want als je een kiembrood koopt, is maar €20. Ja. Oh, absurd.
8: Waar
10: natuurlijk.
8: Is dat? Kan ik het adres van je krijgen?
10: Ja, dan
8: ga ik
10: dat
8: eens even lekker proeven.
10: Nou. Mensen op straat die vinden dat ook belachelijk natuurlijk.
11: Ja, vind ik totaal belachelijk.
12: Ja. Hou echt van zuur deze brood, maar €20 gaat me te ver.
10: Ja, maar zie je dat bedrag neer? Stel dat het nou heel lekker is, Gijs.
8: Ja, ja.
10: Zou je, als je heel eerlijk bent, zou je dat dan ervoor neerleggen?
8: Nou ja, weet je wat het probleem is? Ik heb met mijzelf ooit afgesproken, als ik heel lekker eet, dan kijk ik niet zo en dan let ik niet zo op de prijs. Maar als ik een brood ga kopen van €20. En mijn kinderen en mijn vrouw en iedereen vindt het hartstikke lekker. Dan koop ik dus elke week een paar broden van €20. Dus ik wil dat gewoon niet lekker gaan
10: vinden. Jij wil het niet weten. Jij niet?
8: Nee.
13: Nee joh, ik ben echt zo'n, ik ben ook zo'n euroknaller. 2 euro maximaal. Het goedkoopste brood links in het schap. Ja, dat,
14: lekker hoor.
8: Een brood van een meter dan zijn.
13: Lekker met beren moet het toch niet te zijn. Want
8: jij bent ook zo'n Nederlander.
13: Echt, ja.
14: Onder zijn schap. Euro, heerlijk jongens. Ik betaal 5 euro per halfje.
8: Ja, maar jij hebt glutenvrij eten. Jij hebt gluten.
10: Ja, dat is duur.
14: Heb medelijden.
10: Ja, het is een dure hobby. Handicap is altijd een dure hobby. Nou ja, we verkopen Wim Steinhauer van Wim's Organic Fine Food. Die noemt het een heel eerlijk prijs. Het brood weegt namelijk 2 kilo.
8: Zo!
10: Nou, moet minimaal 36 uur reizen. Het wordt door maar een paar bakkers gemaakt. Nou, deze mensen snappen de prijzen dan ook wel.
15: Ik denk dat mensen kiezen voor kwaliteit. En als ze weten waar producten vandaan komen en hoe het is gemaakt.
16: You do you. Iedereen moet lekker doen wat hij wil. En als je daar goed bij voelt. En als je het kan betalen, lekker doen.
10: Ja, nou, deze man ziet het heel anders. Die zegt, wij jongeren, wij hebben geen geld voor andere dingen. Dus ja, dan maar een brood van 22 euro.
17: Mensen denken van ja, mijn lange termijn doel is misschien een huis kopen. Dat gaat me niet lukken. Maar dit is wel een soort mini-vakantie die ik nu kan hebben.

0: landen.
1: Maar dan in het Engels, The Pointer Sisters en Jump for My Love, 1984, top 4000 in 40 seconden. Elke dag spelen we dat. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd en dan kun je 100 euro aan thuisbezorgd goed winnen. En je kunt je kwalificeren door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draaide net dus de Pointer Sisters, vier zussen, Ruth, Anita, Bonnie en June met Jump. Welke groep bestaat uit de van oorsprong Nederlandse twee Nederlandse broers, Eddie en Alex? En stonden ook in de top 4000 met dezelfde titel, Jump. Oh, ja, daar moet je even over nadenken. Moet ik hem nog een keer herhalen of denk je van, nou, het is wel duidelijk? Ja, oké. Welke groep bestaat de van oorsprong Nederlandse twee Nederlandse broers? Bestaat dus uit de van oorsprong Nederlandse twee Nederlandse broers, Eddie en Alex, en stonden ook in de top 4000 met dezelfde titel, Jump. App jouw antwoord via de gratis Radio 10-app. En wie weet speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd.

0: pretpark. Met lekker Lange Jan wezen kijken, Anouk.
1: Ja, zeker
0: weten,
1: ja.
0: Ja, oké. Okay, ja, nee, ik zeg Noek, maar je appt met Noek. Of tenminste, dat zie ik als afzender staan, maar je heet Anouk, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hallo Anouk, goedemiddag.
1: Hallo.
0: En mijn vraag was eigenlijk, ben je lekker met Lange Jan bezig kletsen?
1: Ja, nou, die hebben we vandaag niet gezien.
0: Oh, nee, die kijkt over de bomen heen natuurlijk, hè? Oké, okay, en je dochtertje zit op de achterbank.
1: Ja, die hoor je nu als het goed is, want ja. Ik begint ook te roepen. Even achterkant.
0: Ja, oké. Okay, ja, even. Hoe heet je dochter?
1: Teddy.
0: Teddy. En hoe oud is Teddy?
1: Ze is net 3.
0: Ze is net 3. Oh, wat leuk. Ja. Nou, dat... ja. Hallo Teddy. Hoi. De groetjes van de hele middagcrew.
2: Hallo. Hallo.
1: Zeg maar hoi.
0: Oké. Okay. Goed. Anouk, we gaan met jou spelen, want je mag meedoen. Je wist het antwoord op de vraag. Welke groep bestaat uit de van oorsprong Nederlandse twee broers, Eddie en Alex, en stonden ook in de top 4000 met dezelfde titel, Jump. En dat is natuurlijk.
1: Ja, Van Halen.
0: Ja, Van Halen. Nou, dat betekent dat je 40 seconden de tijd krijgt om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Als je het niet weet, pas dan. Dan gaan we door naar het volgende fragment. Dan zetten we de tijd ook stil. En als het je lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je €100 aan thuisbezorgde goed. En dan kan je meteen besteden.
1: Zijn,
0: ja, dat is
1: nou,
0: lekker, hè?
1: Dat
0: is lekker.
1: Dat zou toch zijn.
0: Nou, je bent niet alleen. Teddy kan je lekker helpen. Maar ja, die weet natuurlijk nog niet zoveel, hè, van de muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90, nullies.
1: Nee, nog niet heel veel.
0: Nog niet heel veel. Nou ja, wat niet is, kan nog komen. Maar dan gaan wij het in ieder geval met z'n tweeën spelen. Ik wens je heel veel succes en veel plezier. We gaan beginnen met fragment nummer 1.
1: Ja, Jump van Halen.
0: Ja, Jump van Van Halen. Heel goed. Herken je deze ook? Ja, heel goed. Ja, de Pointer Sisters en ook Jump. En herken je deze dan ook?
1: Jumping Jacks.
0: Ja, wow. Heel goed. Ja, je voelt een beetje de lijn voor je gaan, hè?
1: Ja, ik heb hem in de gaten.
0: Heel goed. Nou, dit is fragment nummer 4. Ja, Jump Around is het. Ja, van House of Pain. Ja, dat is ook goed. Nou, eens even kijken of we nog verder gaan jumpen.
1: Dancing in the Street.
0: Dancing in the Street. Oeh, daar heb je lang over gedaan. Anouk.
1: Ja, die kwam van ver.
0: Ja, die kwam van heel ver, ja. David Bowie en Mick Jagger, Dancing in the Street. Inmiddels heb je de 5, je moet er nog 5. En je hebt nog 18 seconden over. Dat is te doen, hoor. Ja, het is krap, maar het is wel te doen. Laten we kijken of je deze ook herkent.
1: Our House?
0: Our House, ja, dat zingen ze ook. En dat klopt.

0: je er nu. Ja. 3 moet je er nog. En dit is de volgende.
1: No Limit.
0: Heel goed. 1 keer no was voldoende geweest. No Limit. Ja. No Limit is ook dan ook goed natuurlijk. Too Unlimited. Ik heb er nog 1.
1: Paloma Blanca.
0: Ja! George Baker. Ik ga je even de stand met je doornemen. 9 heb je er nu. Je moet er nog maar 1. Je hebt nog 3 seconden over.
1: Oh jee.
0: Oh, Anouk en Teddy. Oh, en wat... Ja, dit is super spannend. Nou, ik gun het jullie van harte. Even kijken of je dit fragment herkent. Even kijken naar de jury.
2: Ik zie hier allemaal confetti en...
0: gefeliciteerd! Aan die knop zitten! Anouk, van harte gefeliciteerd!
1: Dankjewel!
0: Nou, ik geloof dat er geen millimeter van de seconde meer bij zat. Maar het is je wel gelukt.
1: Nou, ik heb helemaal warm.
0: Nou, dat krijg ik ook, ja. 100 euro aan thuisbezorgde goed. Dat komt zo snel mogelijk naar jullie toe. Je gaat het vanavond meteen... Ga je het meteen verzilveren, of niet?
1: Nou, wie weet. En anders morgen.
0: Anders morgen kan ook natuurlijk.
1: Ja.
0: En Teddy wil wat vragen, Anouk.
1: Ja, Teddy wil iets vragen.
0: Ja, wat wil je vragen, Anouk?
1: Je mag iets vertellen.
0: Teddy, vertel het maar.
1: Of dat de vraag op de raam open mag.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Nou,
0: ze hebben lekker het raam open, Teddy. Rij voorzichtig, Anouk.

0: Clarkson. My life would suck without you. 2009, toen bracht ze het uit. En je hoort het in de meeste muziek in de middagshow natuurlijk. Gijs op 10, elke maandag en tot en met vrijdag. Elke maandag en tot en met vrijdag hoor je dit middagprogramma. De meeste muziek in de middagshow. En natuurlijk ook de top 4040 seconden. Het is vandaag gelukt, misschien gaat het morgen weer lukken. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
1: Nou, de meeste verdachten van de asielrel op het Malieveld horen pas later hun straf. En de kans wordt steeds groter dat we echt een kleine nazomer krijgen.
0: Ja, dus echt een goede nazomer.
1: Krijgt Gijs gelijk, ja, of niet? We horen zo definitief.
0: Ja, je hoeft dit niet te teasen. Ik krijg gewoon.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
2: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
3: Langer mee doen is goedkoper.
2: Zeker, kwaliteit rendeert.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
10: Alle Sick & Swerve bestel je bij...
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Goedenavond, 6:01. Het is hoog tijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Goedenavond, Gijs. Van de 24 verdachten die dit weekend werden opgepakt bij de asielrellen op het Malieveld, weet justitie maar van 2 nu al wat er met ze gaat gebeuren. Het zijn minderjarigen. De ene krijgt een straf bij halt. De ander moet bij de officier van justitie voorkomen, die dan beslist over zijn straf. De rest hoort over een paar weken of ze worden vervolgd. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Nou, intussen is die brand in IJmuiden onder controle, is ook de rook weg en voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi die verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Naar Duitsland, ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. En een update over het mooie weer dat er volgens Gijs aan zou komen. Mm-hmm. Never ending story inmiddels. De kans wordt steeds groter dat we inderdaad echt een nazomer krijgen. Nog eventjes. Dus waarschijnlijk gaat Gijs gelijk krijgen, zegt weerman Robert de Vries.
21: Overmorgen begint de herfst dan officieel volgens de kalender op 23 september. Maar de nazomer,

0: die zit toch nog op wat te broeden. Want op lange termijn, in de loop van volgende week, ja, zit er toch wat warmte aan te komen. Mogelijk zelfs zomerse temperaturen van 25 graden of meer. Met name in het zuiden van het land.
1: Ja, even de voorbijt, hij zegt mogelijk. Maar ja, toch.
0: Ja. Dus ja, Gijs, niet die tuinstoelen opbergen. Ook nog niet de korte broek. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat je begin oktober toch in de korte broek op het strand staat.
1: Ja, jij bent eigenlijk gewoon de nieuwe Piet Paulusma, Gijs.
2: Nou, ja, het komt tot me. En ja, ik wil het graag delen met je. Ja, alleen je gelooft me nooit.
1: Jij bent echt Piet Paulusma. Die zei ook jarenlang, elk jaar dat er een Elfstedentocht aankwam, mm-hmm, hij heeft precies één keer gelijk gehad. Dat was in 1997.
2: Ja, klopt. Je kan het ook niet zeggen. Je kan ook zeggen dat het nooit gaat gebeuren. En dan gebeurt het wel. Ja, dan sla je wel een flater.
1: Stilstaande klok heeft 2 keer per dag gelijk natuurlijk. Hè? Het radioteam weer. Opklaringen, steeds minder wind. Vannacht een graad of 11. Morgen veel bewolking, soms ook wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden.
2: Je moet even nadenken over die klok. Maar ja. Nou begrijp ik het. Ja. Goed, dankjewel Martijn voor deze wijze woorden. En je mag ook af.

0: steeds minder plekken gelukkig, maar wel nog steeds op 22. De drie grootste vertragingen staan op de A4 richting Rotterdam. Daar heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Op de A20 richting Hoek van Holland staan een kwartier stil tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En op de A27 Utrecht-Breda een half uur tussen Noorderloos en Werkendam.
1: Oké, nou kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks de knijter crypto knoepert, nou ja, of zoiets gaan wij spelen. Ja, dat is precies wat ik nu vertaald heb van de jingle. Dus dat gaan we straks doen met Lex. En vanochtend werd bekend dat Anouk gaat optreden in de Ziggo Dome. En wij hebben de allereerste tickets. Ja, hoor je een nummer van Anouk? Stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Oftewel, Anouk horen is tickets scoren.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door credits, krediet, coaching en training voor ondernemers.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen?

0: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: Goedemiddag. Mijn naam is Victor Brandt.
1: Goedenavond.
0: Ik ben onderweg naar Gijs. Ja. Deze vrolijke zestiger leeft al een aantal jaren in een radiostudio. Nou hoor ik u thuis denken, dat klinkt mij als muziek in de oren.
1: Zeker.
0: Maar zo'n feest is het niet. Oh. Want vanaf het moment dat Gijs begint te zingen, duren de glazen uit de kast van de muren. Hoogste tijd dat meester Frank Visser en ik op pad gaan om te horen hoe dat klinkt.
2: Dit is Gijs op 10.
3: Radio 10.

0: bij je op de achterbank. We moeten nog heel even geduld hebben, maar vrijdagavond 4 juni is het zover. Anouk keert dan terug naar de Ziggo Dome. Ja, dat doet ze niet alleen. Dat doet ze samen met het Metropoolorkest. Nou, deze week maak je kans op tickets van 10. Hoor je een nummer van Anouk? App dan tickets via de gratis app van Radio 10. Dus als je een nummer van Anouk hoort, dan weet je dat je 2 tickets scoort. En dan nog wat anders, want bijna 300 persoonlijke bezittingen van de vorig jaar overleden Franse filmster Brigitte Bardot, die gingen vandaag onder de hamer. Haar balletschoenen, juwelen, typemachine, gitaren en een exemplaar van een Kama Sutra boek werden helemaal kapotgeslagen door die hamer. Dat is toch zonde, er werd een hoop geld voor betaald. Net als voor ondergoed. Ondergoed van Brigitte Bardot, wat is teruggevonden in haar flat. Ja, nou, ik denk wel dat het gewassen is, hoor. En sommige mensen die hopen dat het niet gewassen is, natuurlijk. Laatste echtgenoot van Brigitte, die vindt er maar niks. Ja, hij werd niet meegenomen in het testament. Hij raakte alles kwijt aan hele bijzondere mensen die spullen van Brigitte Bardot kochten. Ja, wie koopt er nou zoiets? Dat zijn toch alleen hele vieze mannetjes? Of zijn dat die gasten van Jiskevet?
1: Zeg, ik sta dan net op de tramhalte.
2: Jezus.
1: Er is een man die houdt heel erg. Die is een enorme fan van Brigitte Bardot van BB.
2: Oh.
1: Dus zijn vrouw die denkt, laat ik hem nou eens een keer verrassen.
2: Ja.
1: Dus die laat op allebei de billen, op de linker en de rechter, zo'n grote B tatoeëren.
2: Jezus. Jezus, hij is goed. Ja.
1: Dus die man komt s'avonds thuis. Ja. En die vrouw zegt, moet jij eens even kijken wat een verrassing ik voor je heb. Dus die trekt zo de jurk en de broek zo naar beneden. Ja. En die bukt zo voorover en die man die kijkt en die zegt, Bob? Wie is Bob?
2: Dat is het verkeerd getatoeëerd natuurlijk.
3: De file was nog nooit zo leuk. Het Gijs op 10.

0: kan dan aan die serie denken. Volgens mij was dat Tour of Duty. En dat ging dan over de Vietnamoorlog. En daar werd deze muziek ongelooflijk in gebruikt. En ik heb ooit een programma gepresenteerd. En dat was typisch 90. En toen heb ik Ziek uit Tour of Duty heb ik ooit geïnterviewd.
1: Wow.
0: En dat was heel leuk. Dat was in Los Angeles. Nou ja, heel leuk. Hij kwam met hele rode lopen ogen kwam hij 's ochtends aan. Hij zegt, ja, ik moet even naar de dokter. Kan iemand mij $50 lenen? En
1: wat?
0: Toen hebben we hem $50 geleend. Toen kwam hij 10 minuten later terug. En zijn ogen waren helemaal spierwit. Ja, toen heb ik nog wel het nummer van die dokter gevraagd. Ik vond het zo'n bijzondere dokter.
2: Tickets van 10 voor Anouk.
0: Ja, moet ik altijd aan denken als je dit nummer hoort.

0: concert met het Metropoolorkest in de Ziggo Dome. Als je een nummer dus hoort, stuur dan tickets. Het woord tickets via de Radio 10. Wat zullen we doen, Martijn? We hebben niemand onder de knop hangen. Zullen we gewoon de computer de opdracht geven om iemand
1: leukst
0: random gewoon terug te bellen? Ja. Nou, laten we dat doen. Gaan iemand random terugbellen. Dus dat betekent dat alle mensen die tickets hebben gehad, die kunnen dus in deze...
2: Esther.
0: Hallo Esther, goedemiddag. Sorry, heb je een moment?
2: Ja, zeker.
0: Oké, ik was dus aan het vertellen. Dus al die mensen die dus... nee, Esther, goedemiddag met Gijs en met Martijn. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Nou, ik denk dat je al weet hoe laat het is, toch?
2: Oh ja, ik ben wel zenuwachtig.
0: Oh, serieus? Nou, je hebt 2 tickets gewonnen voor het concert van Anouk op vrijdag 4.
2: Heel koud.
0: Ja, van harte gefeliciteerd in de Ziggo in Amsterdam. Ben je zo'n fan van Anouk?
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: En de laatste keer van de zomer zou ik haar zien.
0: Ja.
2: Maar toen op een festival, maar toen door het onweer is het afgelast.
0: Oh.
2: Dus ik heb nog steeds de balen van de zomer gemist.
0: Oh, ben je vaker al geweest naar een concert van haar?
2: Zeker, ja, een keer of 5 of zo.
0: Oh, een keer of 5. Nou, dan hebben we de juiste te pakken. Gefeliciteerd. 2 tickets dus voor het concert van Anouk. Vrijdag 4 juni is het in de Ziggo Dome 2027.
2: En ik wens
0: je, ja, ik wens je heel veel plezier ermee.
2: Heel erg bedankt.
0: En geniet ervan, laat even weten hoe het geweest is.
3: Vergeet me
0: nietjes kun je ook bij mij kwijt zijn van die platen die al heel lang niet meer gedraaid worden op de radio. En dat is zonde, maar niet meer. Want je

0: WhatsAppje en dan draai ik het zo met veel liefde voor
1: je. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie. Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
9: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Crisp. De boodschappen-app met de beste smaak.
0: Wind, vannacht een graadje of 11, morgen erg bewolkt, maar ook wat zon, 18 tot 20 graden wordt het dan. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
13: Goedenavond, bijna nergens meer. Wel nog op de A27 Utrecht richting Breda. Daar ben je een kwartiertje langer onderweg tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom ben je een kwartier langer onderweg tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. En de meeste vertraging die heb je op de A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede en Hengelo-Zuid moet je door een ongeluk over de vluchtstrook. En dan levert je een half uur file op.
0: Oké, nou dat half uur blijven we ook nog lekker bij je. We blijven gewoon sowieso bij je totdat die file is opgelost. En we worden straks keurig afgelost door Lex. Lex Gaarthuis, en die heeft ook meteen een nieuwe crypto-knijter voor ons bedacht. Dus even kijken of we daar een beetje goed in zijn vanavond. Ik denk het haast wel. Maar eerst, omdat het 6:01 is, het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
14: Goedenavond, Gijs. In Bosnië is een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, dat meldt het AD. Het gaat om 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. Nou, daar kan je in Amsterdam 3 broden van kopen en een uur per keer. Maar goed, er zijn ook 3 verdachten opgepakt. Een Nederlandse man moet 23 jaar de gevangenis in voor de moord in België op zijn zoon van 14. Die ernstig zieke jongen overleed in zijn huis in Turnhout omdat de vader hem bewust niet de benodigde medicijnen gaf. Het is nog onduidelijk of de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Kort en felle brand ontstond bij een transportband bij een van de hoogovens. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij.
0: Ja, maar je ziet het bijna niet, hè? Want er komt altijd sowieso heel veel rook om.
14: Ja, er is hele dikke zwarte rook.
0: Ja, oké. Dan heb je het waarschijnlijk wel gezien.
14: Precies. En ik heb wel een geinig nieuwtje over een judoka.
0: Oh.
14: Marit Kamps uit Assen. Die woog iets meer dan 100 kilo. Ze is inmiddels 25 kilo kwijt.
15: De theorie is natuurlijk heel simpel. Je moet gewoon minder calorieën eten dan dat je verbrandt.
14: Ja, en ze heeft gelukkig een ijzeren wil.
15: Ik bijt me er dan in vast en ik ga er dan voor. En dan is het voor mij geen opgave meer om het te doen.
14: Ja, zit je op een gezond gewicht, heb je een groot probleem.
0: Want dat is gek, hè?
14: Ja, dat is dus vreemd. Bij de judo ineens in een totaal... totaal andere gewichtsklasse.
15: Dat heb ik wel iets onderschat, denk ik.
14: Ja, foutje bedankt. Ze moet nu helemaal opnieuw gaan trainen. Want judo is totaal anders als je veel lichter bent. Zegt ze zelf ook bij RTV Drenthe.
15: Te reageren is anders. Mijn eigen technieken voelen anders. Moeten anders worden getimed. Dus daar ben ik wel flink mee bezig, ja.
14: Ja, van 100 naar 75 kilo is natuurlijk ook een hele overgang.
15: Mijn hoofd is al redelijk gewend aan hoe ik eruit zie. Dus dan denk ik niet elke keer, wojo.
14: Ja, ze is dus 25 kilo kwijtgeraakt in een half jaar tijd. Ik heb even zitten rekenen, Gijs.
0: Ja.
14: Als jij nu begint met afvallen, dan zou je dus in maart al zo'n 125 kilo kunnen wegen.
0: Zo fijn dat je weer terug bent.

0: situatie. Het is bij Giel toch 's ochtends opgenomen, dit toch?
1: Met de theekopjes, ja.
0: Met de theekopjes. En toen heeft Giel op de theekopjes geslagen. Of denk je, dat hebben de mannen zelf gedaan?
1: Dat hebben ze zelf gedaan, want ik ken Giel. Ja, die is wel heel energiek.
0: Die slaat die kopjes kapot natuurlijk ook. Van. I Follow Rivers van Trigger Finger. Geweldig vergeetmenietje. Zou het kunnen zijn, maar dat is het niet. Want nee, deze plaat die draaien we af en toe wel eens. Deze kom je nog wel eens tegen. Anneke, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij hebt een vergeetmenietje. Die ben ik ook helemaal vergeten. Hoe kom je daar nou weer bij?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar ik heb al allerlei van die speellijsten. En ik heb al een brede muzieksmaak. Omdat ik bijvoorbeeld een broer heb van jouw geboortejaar. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja, dat mag. Ja, natuurlijk. Dus, ja, dat kan.
2: Dus dan is jouw je muzieksmaak, kennis, hoe je dat ook noemen wil, is wel vrij breed. Ja. En dit is er wel eentje, hier kan je niet stil bij blijven zitten.
0: Nee, het is een nummer uit 1982. Ik heb het even gecheckt. Het is de laatste 2 jaar nergens meer gedraaid. Op geen enkele zender, in heel de wereld niet. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Want dat kan ik natuurlijk niet, kan ik niet vinden. Maar ik denk, ga je even blij maken. Maar ik ga hem wel met liefde draaien. Over welke plaat hebben we het?
2: De 70 Dance van Men Without Hats.
0: Zeker, ja. En als je dit hoort, dan herken je het meteen. En dat je denkt, oh, dat ben ik ook vergeten. Nou, ik ga het met liefde voor je draaien. Fijne avond, Anneke.
2: Hey, dankjewel voor jullie.

0: ongetwijfeld wel ergens gedaan. Nou, even naar mijn collega's te kijken. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik denk dat onze nieuwe lieve heren stop staan. Maar Lex gaat er! Yeah!
1: Ik sta van man en de hele enthousiaste middaggroep.
0: Hallo!
1: Wat gezellig!
0: Hallo! Maar jij vindt het zelf om zo'n juich voor jouzelf te organiseren?
1: Nou, ik dacht, doe een keer mee. Dat is leuk. Ik zag Robin, die zit dan met zijn handen in de lucht.
2: Ik zet hem graag aan.
1: Klaar voor het moment. En ik dacht, zal ik die jongen nou eens ondersteunen?
0: Maar een tv-dominee in Amerika zou jou niet onder, daar zou je niet voor onderdoen, hoor. Want dit
1: ik denk dat ik dat best goed zou kunnen.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Praise the Lord and say hallelujah.
1: Ja, en dan zingen zo.
0: En dan,
1: dat lijkt me heel gezellig eigenlijk. Ik ben niet gelovig genoeg.
0: Schrijf maar. En, ik zou niet zelf gaan zingen.
1: Schoenmaker en zo.
0: Okay. Lex, leuk weekend gehad.
1: Ik heb een heel leuk weekend, een heel zwaar weekend gehad.
0: Ja, want je bent met kinderen op stap.
1: Ik had mijn neefje en nichtje, die zijn 2 en 4, had ik te logeren. En dat was ontzettend leuk. Dat moet ik eventjes aan de voorkant zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook.
0: Maar aan de achterkant?
1: Aan de achterkant vond ik het ontzettend vermoeiend. Als je daar uit bent, mijn kinderen zijn wat ouder inmiddels, dan moet je daar toch weer even op schakelen.
0: Maar dat deed jij vroeger nooit met je kinderen? Gewoon leuke dingen?
1: Jawel. Tuurlijk. Als mama terug had. Zeker. Okay, maar het is gewoon een paar jaar geleden. En daar moest papa weer even aan wennen.
0: Ja, je bent ook de jongste niet meer.
1: Ik ben ook de jongste niet meer, Gijs. Zo is het.
0: Goed, Lex, jij hebt weer een crypto-knijter knoepert voor ons bedacht.
1: Absoluut.
0: En niet alleen voor ons, maar voor alle luisteraars natuurlijk. Als wij het niet raden, mag een luisteraar, dan mag jij een gokje wagen. En ik hoop dat je het redt. Vorige keer was maar 1 luisteraar die had het goed. Nou ja, dan is het toch goed. Maar dan heb je het wel iets te moeilijk gemaakt.
1: Ik dacht iets makkelijker beginnen deze week. Jullie alvast de 1-0 binnen kunnen koppen en dan maken we het daarna weer iets spannender.
0: Hij denkt dus echt dat het psychologisch werkt dat wij er dus nu makkelijker mee omgaan. Tuurlijk. Maar dat is niet zo.
1: Okay.
0: Wat heb je voor ons bedacht?
1: Een plaat cryptisch omschreven luidt als volgt vandaag. 2 voornamen en dan nog over een alternatief beginnen.
3: George Michael?
0: George Michael, ja.
1: Nee.
0: Wacht, nee.
1: Het is niet George Michael.
0: Nee, het is niet George Michael.
1: Nee.
0: Michael George.
2: Michael Jackson.
1: 2 voornamen en dan nog over een alternatief beginnen.
3: Alternatief?
2: Hè? Ik dacht een different corner of zo, maar nee.
0: Oh, dat is een goeie was dat geweest, ja.
1: Ah, het is leuk geweest, maar het is hem niet.
0: Hm.
1: Alles zit erin. dat is alles... Zowel titel als artiest zijn hier beschreven.
2: 2 voornamen?
1: 2 voornamen en dan nog over een alternatief beginnen. Welke plaat bedoel ik?
0: Elton John. En Elton John en alternatief van Elton John. Ik weet niet wat ik nu aan het doen ben.
1: Geef wel de BPM al aan. Het is wel gezellig, maar het is niet goed. Ook niet Elton John.
0: Ook niet Elton John.
1: Nee, het is ook niet Elton John.
0: Er zijn geen artiesten meer met een dubbele
3: voornaam. Geert en Amine, dan zijn we er.
1: Matthijs is er niet dichtbij. Nou, team
0: de kermisklant. Oké, we weten het gewoon niet. Fijn, hè?
1: Via de app kan team luisteraar een punt scoren.
0: Zeker.
1: 2 voornamen en dan nog over een alternatief beginnen. Nou, kom maar jongens. Kop hem in. Jullie kunnen het.

Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip

0: doneer.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: De Beter Pick-a-Billy's.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Wat weet jij van de jaren 70? Test jezelf met een muzikale reis van 500 vragen. Het Top 40 Quizboek, de jaren 70. Nu overal verkrijgbaar.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Goedenavond, het is 7 uur zometeen. Lachen winnen Mezingen, leven na 7 en de oplossing van de crypto-knijter knoepert maar eerst. Het nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis, goedenavond.
4: Goedenavond Lex. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn zoon van 14. De jongen was bij zijn vader in Turnhout, was door corona ernstig ziek, maar de man gaf hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God zijn zoon zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd dat kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, dat meldt het AD. Het gaat om een partij van zo'n 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Onduidelijk is nog of er ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. Een van de mannen moet een maand zitten. Beide hebben sowieso een taakstraf. En voetballer Jurriën Timber heeft niet meegedaan aan de training van de Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure. Hij zat wel gewoon op de home trainer trouwens. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Het radioteam weer, de zon die schijnt nog eventjes. Vanavond blijft het verder droog. Een frisse nacht krijgen we zometeen. Het wordt morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen. En dan wordt het 17 tot 21 graden.
3: Martijn, dankjewel. Yes. Dan het radioteam verkeer. Dat is redelijk overzichtelijk. 1 vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Venray Noord. Door een brandend voertuig. Daar een kwartier vertraging. En een applaus voor maar liefst 2 mensen vanavond. Jazeker. Ja, ik lees hier eventjes mee. Mark Bakkes van MKB Advies. Hij zet zijn werkgever er ook bij. Hij is fijn. Die geeft het goede antwoord op de crypto-knijter. En ook Margot komt met de goede, waar er ook heel veel fouten binnenkomen. 2 voornamen en dan nog over een alternatief beginnen. Team Gijs kwam er even niet op. Het is niet Billy Joel. Het is niet Boy George. Het zijn ook niet de Pet Shop Boys. Maar het is Paul Simon. 2 voornamen. En You Can Call Me L. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is niet anders, Gijs en Martijn. Ik moet jullie hiermee met een kruisje...
4: Gijs is hevig aan het protesteren bij de verkeerde microfoon.
3: Ja, bij de verkeerde microfoon. Maar je kunt bij de interruptiemicrofoon maar niet staan.
5: Nee, maar als het zo moet, dan is het zo, weet je. Ik bedoel...
4: Ja, wij zijn,
5: we daar,
4: wij zijn niet goed genoeg.
6: Maar, Martijn, nee, ik wil... Doe nou gewoon morgen even je best gewoon.
3: Jullie zijn nog niet in vorm, dat is het. Ja, de eerste 10 minuten waren jullie gewoon niet scherp van de wedstrijd.
6: Doe nou niet zo.
5: De eerste geven wij altijd weg. En dan de tweede, de derde,
3: ook
5: de vierde.
3: Prima. Maar dan kop je morgen
5: dan je
3: gewoon...
5: Dan moet je wel maar tot maandag wachten.
3: Snoeihard tegen de touwen, okay?
5: Zeker.
3: Ja. Oké, jongens, toch een fijne avond, ondanks alles. Wij gaan zo'n grip.
5: Ik ga huilend naar huis.
3: Even zonder weg.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN Superfast.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanavond om 20:30 bij Net5 en op Kijk.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.

can call me L. Het is 7:15. In de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse leven na 7.

0: 20, wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop de spelers van PSV vandaag voor het eerst dit eredivisie-seizoen wakker werden na een nederlaag. Gisteren ging het in Enschede mis. Twente won met 3-2, AZ is weer de koploper. De dag waarop de 9-jarige Maria vandaag haar eerste gewone maandag beleeft als de Nederlandse inzending voor het Junior Eurovisie Songfestival. Ze won zaterdag de nationale finale, mag volgende maand mee naar Malta. En de dag waarop oud-minister Camiel Eurlings woedende KLM'ers over zich heen kreeg. Nadat bleek dat zijn powerbank afgelopen week ontplofte aan boord van een vlucht van KLM. Het bedrijf waar die nota bene zelf jarenlang directeur van was. Ons Camiel. Foei, foei, foei, foei, foei. Dat maakte zij vandaag mee. Maar wat hield jou bezig eigenlijk?
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Je kunt het weer kwijt in ons Lief Radio 10 dagboek. Hoor eens, ik sla de lege bladzijden om en

bladzijde, dat doe je heel simpel. Door via de Radio 10 app een berichtje naar me te sturen. Dat begin je met Lief Radio 10 dagboek. Je kunt dat intypen, maar veel leuker nog, in spreken. Wat maakte je vandaag mee? Wat hield je vandaag bezig? Iets leuks, iets kleins, iets grappigs. Iets waar je om moest lachen. Iets waar je om moest huilen. Het mag allemaal. We schrijven het straks in het Lief Radio 10 dagboek.

0: VCR. Cool Stop the Rain, dat is een goede vraag. Ik heb het antwoord ook. De Radio 10 Paraplu, want de herfst begint bijna. Dus ben je straks en de hele week in Hooijdum, dan scoor je hem. Die Radio 10 Paraplu, is dat lekker? Dat is schitterend. Het is bijna 7:30 alweer.
1: Lief Radio 10 dagboek.
0: Wat maakte je mee? Wat hield je bezig vandaag? Deze maandag 21 september 2026. Genoeg lege bladzijden in ons Radio 10 dagboek. Prachtige verhalen van jullie op te schrijven. Eerste verhaal. Pagina 1 is voor Monique. En van Monique, ze zegt: lief Radio 10 dagboek. Mijn man en ik zijn vandaag precies 30 jaar getrouwd. Vanmorgen zijn we voor het ontbijt teruggegaan naar het café waar het ooit allemaal begon. Onze eerste date was schitterend, hè? Het café is inmiddels een bakkerij geworden, maar de koffie was beter dan toen. Monique en man, gefeliciteerd. Ronald zegt, lief Radio 10 dagboek. Paginaatje 2 is voor jou, Ronald. Ik heb vanmiddag voor het eerst in jaren weer een hengel gepakt en ben met mijn kleinzoon gaan vissen. We hebben precies niks gevangen, maar hij wil woensdag weer. Dus blijkbaar was het toch een goede visdag. Dat is toch schitterend, hè? Aan de telefoon, Maarten, goedenavond.
2: Goedenavond, Lex.
0: Wat schrijf jij in ons Radio 10 dagboek vandaag, Maarten?
2: Ik ga 100 kilometer hardlopen voor KWF.
0: Zo. En daar ben je dan ook vandaag druk mee geweest, denk ik?
2: Nou, vandaag toevallig niet. Ik heb deze week en volgende week, want het gaat volgende week zaterdag gebeuren, heb ik een beetje een rustweekje. Dus de kilometers zijn nu wat minder, maar de afgelopen maanden ben ik daar heel druk mee geweest.
0: Ja, dat snap ik. Hoe kom jij op het idee om 100 kilometer hard te gaan lopen voor het KWF?
2: Ja, mijn moeder is in de afgelopen 15 jaar helaas 3 keer gediagnosticeerd met verschillende vormen van kanker.
0: Zo.
2: Daar is zij gelukkig ook wel alle 3 de keren weer van genezen. In de eerste plaats daar natuurlijk door heel hard zelf daarvoor te knokken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel behandelingen die daarbij hebben geholpen. Via KWF kun je heel gemakkelijk zelf een actie opzetten. Dus zodoende, ik ben een hardloper en ik heb al een tijdje een fascinatie voor ultrarunning. Dus zo ben ik een beetje op het idee gekomen om deze actie te starten.
0: Ja, en hoe bevalt de voorbereiding tot nu toe?
2: Nou, het ging eigenlijk heel lang heel goed. Ik heb al mijn trainingen netjes afgevinkt. Alleen de laatste 2 weken begon het wel een beetje de vermoeidheid toe te slaan. Dus ik ben blij dat ik nu eventjes in een wat rustigere fase kom te zitten.
0: Ja, je zei tegen mij, ik zit in de taperfase. Even buiten de radio. Dat betekent dat je dus een soort onderhoud pleegt. Hè? Dus niet meer van die lange afstanden, maar wel je spieren op orde houden, zeg maar.
2: Ja, precies. De hardlopers onder ons, die zullen die term wel kennen. Ja, de taperfase noem je dat. Dus het is eigenlijk zorgen, wel een beetje fit blijven en wat blijven doen. Maar de vermoeidheid eruit krijgen, dat is eigenlijk het doel van deze fase, ja.
0: Hey, wat mooi dat je dit doet. En wat een fijne aanleiding in ieder geval dat je moeder er 3 keer goed doorheen is gekomen. Gaat het nu goed met haar?
2: Ja, zeker. Zij is begin dit jaar, eind februari, maart, is ze heel goed behandeld hier in die zalen in Zwolle. Ze zijn er heel blij mee en ze is nu eigenlijk weer zo goed als de oude.
0: Wat fijn. Hey, vraagt om steun. Hoe kunnen we jou steunen in jouw poging?
2: Ja, super. Ja, als je mijn naam googelt, Maarten Mekelenkamp KWF. Of je gaat naar mijn Instagram toe, Maarten Mekelenkamp. En dan de link in mijn bio checkt. Dan kom je op de KWF-pagina. En dan kun je via daar doneren, mocht je wat kunnen missen.
0: Oké, nou, iedere euro die we kunnen missen gaat bij deze richting jou, Maarten. Maarten Mekelenkamp, even googlen of op Instagram opzoeken. Dan wens je onwijs veel succes en plezier. Volgende week zaterdag gaat het gebeuren.
2: Ja, zaterdag 3 oktober, ja.
0: En van
2: waar
0: naar waar loop je dan, Maarten?
2: Van mijn huis in Zwolle naar het huis van mijn tante in Nieuwegein.
0: Heel veel respect nu al. En we hopen dat je gaat lukken. Google eventjes op Maarten Mekelenkamp. En steun hem voor het KWF. Maarten, dankjewel.
2: Super, Lex. Dankjewel.
0: Tot later. Doei, doei.
1: Laat hem je avond een slinger geven. Dit is Lex Gaarthuis.
3: Leven na 7.
1: Radio 10.

0: Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

Weekje of 7 nog, jongens. Dan is het zover. Komt George Michael opnieuw naar het grote doek. Onlangs de oud, nooit eerder vertoond filmmateriaal teruggevonden namelijk. Van zijn Faith Tour in 1988 hebben ze helemaal gerestaureerd tot een concertfilm. Op 6 november verschijnt ook een live album met 18 opnames die niet eerder zijn uitgebracht. Nou, als je mij een beetje kent als George Michael fan, dan ja, dan weet je dat ik daar al een tijdje lastiger van slaap. Killer, Papa was a Rolling Stone, you're the George Michael bij Radio 10. De zender van de gloednieuwe ochtendshow, heb je hem al uitgeprobeerd. Doen hè. Naast koffie het enige wat je nodig hebt om lekker wakker te worden. Radio 10 staat op. Met Jan-Willem en Jeroen en de hele ochtendploeg luisteren morgenochtend weer vanaf...

0: Coldplay was er zo een, toch? Is This Love, hoor je?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, ik breng het nieuws niet graag, maar de herfst gaat beginnen. Nou, krijgen we om te beginnen een, hoe heet zoiets tegenwoordig in Engelse termen? Indian Summer. Oftewel lekker weer aan het begin van de herfst. Maar er gaat een keer een moment komen. En dat kan sneller gebeuren dan je denkt. Dan gaan die buien vallen. Dan gaat die wind opsteken. Dan valt er eens een hageltje. Links of rechts. Geen hagelslag, maar van die witte, koude rotzooi. En dan ben je blij dat je hem binnen hebt. De Radio 10 Paraplu. De ultieme prijs voor de start van de herfst 2026. Hij is te scoren hier in Hoor je hem, dan scoor je hem. Wat moet je ervoor doen? Nou, eigenlijk heel simpel. Mij even vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer kort achter elkaar hoort. Komt hij dan, hè? Komt hij dan.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: Ja, vooral die laatste is weer helemaal in swing, hè? Nog één keer. Ja. Het is één naam. Eén artiest. Zet hem op de app. De gratis Radio 10 app om precies te zijn. En score die Radio 10 paraplu. Ultieme prijs voor je.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van

0: plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: en televisies, dus snel even bollen.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybrid. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Paraplu winnen, meezingen met Nick Heyman en Casey in the Sunshine Band bij eerst het nieuws van 8 uur. Jeroen Hazewinkel.
13: De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugsmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. De journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen, dan 17 tot 21 graden.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR.
14: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
15: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
16: gigaveel...
15: gratis producten tijdens de giga-gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk in de Ziggo Dome. Radio

0: like it when Alexander uit Zwolle participates in haar spelletje. Hoor je hem, dan scoor je hem. Alexander, goedenavond.
1: Goedenavond, Lex.
0: Denk ik, kondig jou even internationaal aan. Ja, want jij rijdt ook rond de hele dag, heb ik begrepen, met een internationaal aangeduide hippe productlijn, namelijk e-bikes.
1: Ja, dat klopt. Ja. En de auto's die zijn net zo groen als de huiskleur van Radio 10, dus vandaar.
0: Dat is toch schitterend? Dat is toch schitterend?
1: Dat is het zeker.
0: Hoe dit allemaal bij elkaar komt. Je spreekt wel met een man, moet ik even duidelijk zeggen, Alexander. Ik hou van transparantie in communicatie. Ik lijk wel een manager, als ik mezelf zo hoor. Dat ik een van de weinige ouders nog in Nederland ben die zijn kind op een normale, niet-elektrische fiets naar school stuurt.
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er zelf ook nog geen zonder een trapondersteuning.
0: Kijk, dat was mijn volgende vraag. Want fiets jij dan zelf ook elektrisch, maar jij doet het gewoon nog op de benenkracht?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar goed, voor de baas is het lekker dat het goed loopt, toch?
1: Absoluut. En dat is een gat in de markt natuurlijk.
0: Ja, het is niet te geloven. Maar ja, voor je het weet heb je ook een gat in je hoofd. Dus wel een helm op zijn ding, dan komt het allemaal.
1: Helmpje op, hè?
0: Alexander, genoeg over de helmplicht en de e-bikes. Wij gaan eens even luisteren naar de hoor je hem dan scoor je hem van vandaag. Voor die Radio 10 paraplu, de ultieme prijs om je herfst te beginnen. En daar kunnen we niet onderuit, dat gaat toch een keer gebeuren. Dit was de opgave van vanavond. Ja, en ik zei, die laatste is helemaal in schwung de laatste tijd. Nou, toen wist je het denk ik het zeker.
1: Ja. Het is zonder meer Ilse de Lange.
0: Ilse de Lange.
1: Ja, so incredible. Ja, ik heb haar vorige week nog live gehoord in de ochtendshow bij Jeroen. En
0: Jan-Willem, hè?
1: Ja,
0: zeker. Heb je dat gemist? Nou, check dan heel snel de beelden via onze socials of radio10.nl. Ilse de Lange. Je hoorde onder andere So Incredible en nog twee andere hits uit de Top 4000. Het levert jou die Radio 10 paraplu op. Alexander, gefeliciteerd, jongen.
1: Dankjewel. Super.
0: Ook groen. Super.
1: Dankjewel,
0: en zo blijven we in de sfeer. Ik wens je nog een heerlijke avond.
1: Hetzelfde natuurlijk, Lex. Dankjewel.

BTS My Universe. BTS stond afgelopen weekend weer met z'n zeven op een enorm Amerikaans podium. Ze sloten het iHeart Radio Music Festival in Las Vegas af. Dat is echt een groot ding. Hun eerste optreden daar in 6 jaar. En volgende maand gaat hun wereldtour verder in Zuid-Amerika. Dus die zijn al een tijdje bezig. En over grote podia gesproken, gehoord. Vanochtend in de ochtendshow bekendgemaakt. Anouk staat volgend jaar met het Metropool Orkest in de Ziggo Dome. Deze hele week kun je bij Radio 10 kaarten winnen. De hit van Anouk, horen is tickets scoren. Maar niet zomaar, je pakt dan de app erbij en appt het woord tickets. Naar de studio word je gebeld, kom je live in de uitzending. Dan win je 2 kaarten voor 4 juni 2027. Anouk met het Metropool Orkest in de Ziggo Dome. Dus alleen als je een hit van Anouk helemaal hoort ergens deze week op Radio 10. Houd scherp in de gaten, oké? Dit is in ieder geval niet. Nee, dit is Rod Stewart.

0: scoren. Tickets voor 10. Alle info, check radio10.nl.
1: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
5: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
8: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik... En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikt.

0: Zometeen nog een heel fijn stukje radio. 3 uur lang de top 4000 classics met Woutertje Kooijman. En dus sleren we hem aan, die fijne.
1: De top 4000 Tombola.
0: De top 4000 Tombola, dat is een enorme bingo-molen. Daarin alle 4000 liedjes uit de afgelopen editie van onze top 4000. En ook op deze maandagavond, de 21ste van september, is het aan jou om te kiezen welk van de 2 liedjes die er nu middels een balletje en een nummertje erop uitrollen, jij als begin kiest van die top 4000 classics avond. 2 balletjes zijn eruit gehold. 2 nummertjes. Eerste nummertje. Even pakken. Dat is
2: 70.
0: Nummer 70. En daar stonden...

wordt de aftrap van jouw maandagse top 4000 Classics avond met Wouter Kooijman. Welke ga ik helemaal draaien binnen nu en pak een beet. Nou, minuutje of 6, 7. Stay Alive van de Bee Gees of de Archie's Sugar Sugar. Stem via de app van

0: Justin Bieber. Ja. Duidelijke boodschap hoef ik hier verder niet uit te leggen, toch?
1: Het is de top 4000 Tombola.
0: Die enorme bingemolen die de top 4000 Tombola heet, rolde net twee liedjes uit. En we hebben Sylvia aan de telefoon. Sylvia, hoe is het?
2: Ja, prima. Met jou?
0: Ja, hartstikke goed. Sylvia, ik zit met een dilemma dat jij voor mij gaat oplossen.
2: Oh,
0: ja,
2: nou,
0: dat is lekker zeg. Nou ja, er rolden net twee schitterende platen uit de top 4000 Tombola.
2: Ja.
0: De nummer 70 aan de ene kant, Bee Gees, Staying Alive. De nummer 1941 aan de andere kant, de Archies met Sugar Sugar. En ja, het gaat een beetje gelijk op. Sterker nog, het gaat heel erg gelijk op in de Radio 10 app met de stemmen. En jij hebt de beslissende stem in handen, dus voel die verantwoordelijkheid. En...
2: Ja, daar hoef ik niet over na te denken.
0: Oh. Nou, vertel.
2: Nee. Kijk, Staying Alive van de Bee Gees, fantastisch. Maar die horen we zo vaak. Doe mij de Archies.
0: Sugar, sugar.
2: Ja, zeker.
0: Bij deze. Het is de winnaar geworden van de top 4000 Tombola. Ik wens jou een onwijs veel plezier met Wouter Kooijman. Zometeen de top 4000 Classics. En een hele fijne avond nog.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel, Alex.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Treasure, de Bruno Mars Tribute Band. Zaterdag 31 oktober, AFAS Live. Met grote hits als I Just Might, Locked Out of Heaven, Marry You en natuurlijk Treasure. Koop snel je tickets via mojo.nl/treasure.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Zo direct een classic van de zanger die tot op het bot gaat. En denk even met me mee, wat is de favoriete Queen song van Lady Gaga? Je hoort het zo, eerst het nieuws van 9 uur.
14: Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingschuld open te hebben staan. Het ging om €100.000 aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1-racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. Het radioteam weer door Weer Online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
3: gigaveel
2: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Wie herinnert zich niet de videoclip van deze track? Rock DJ. Waarin Robbie Williams zich helemaal uitkleedt. Tot op het bot, letterlijk. En dat doet hij om de aandacht te krijgen van een vrouwelijke DJ. Wat hem uiteindelijk ook lukt. Alleen, dat gebeurt pas als alleen zijn botten nog over zijn. Ja, het staat nog op mijn netvlies gebrand, hoor, die clip. Goedenavond, je luistert naar Radio 10. En de komende 3 uur krijg je van mij het beste uit de grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics. Ik ben Wouter. En ook vanavond kun je me gewoon bereiken via de gratis Radio 10-app. Wat ook de plek is als je een classic zou willen doorgeven die je graag nog eens zou willen horen. Enige voorwaarde is wel dat hij in de top 4000 moet hebben gestaan. En dat kun je altijd weer controleren op radio10.nl. Top 4000 classics. Moet ik je even waarschuwen als je relatie onlangs is uitgegaan, net zoals bij Dave Roelfink? Ik heb zometeen namelijk een van de 500 beste nummers ooit gemaakt. En die gaat over de tweezijdigheid van een break-up. Ja, maar eerst neem ik even mee terug naar het disco-tijdperk. Met een classic van Commodores. Over een knappe vrouw. Een vrouw die staat als een huis. Ja, een echte eye-catcher. In de top 4000 classics is dit...

van de 500 beste nummers ooit gemaakt. Het gaat over de tweezijdigheid van een break-up. Want aan de ene kant, ja, dan ben je weer vrij, hè, om te... Oh, er gaat even iets mis hier, sorry. Aan de ene kant ben je weer vrij om alles te doen wat je wil. Maar dat is meestal niet zo leuk in je eentje natuurlijk, laten we eerlijk zijn. Het zijn de top 4000 classics op Radio 10. Ik hoop dat je een fijne avond hebt. Wij Nederlanders genieten van het leven. We zijn veel buiten, we fietsen, we wandelen. En volgens de zanger die je zo meteen hoort... past zijn muziek daarom perfect bij onze Nederlandse levensstijl. Eerst Phil Collins met een classic die hij uitbrengt... op het hoogtepunt van zijn solo-carrière. De tekst ontstond spontaan in de studio en heeft niet echt een betekenis. Al is het wel duidelijk dat Billy zijn nummer niet mag...

0: Belong Together. Ja, Mark denkt dat zijn optimistische muziek aansluit bij onze Nederlandse cultuur, waarin mensen genieten van het leven, veel buiten zijn, fietsen en wandelen. Nou, laten we eerlijk zijn, hè? Die man heeft ons aardig door. Hè? In de top 4000 classics hoor je zo meteen de band of act die één hit scoorde, al 20 jaar niet meer samen is, maar je hoort ze toch nog regelmatig voorbij komen hier op Radio 10. En deze van ABBA. Hoor je zo.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
6: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
9: Aquaparken voor tickets €200, please.
10: Zei jij nou €200?
11: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
8: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: De grootste hitlijst aller tijden.
0: Wouter Kooijman. Goedenavond, Mojo. Ken je ze nog? Je hoort ze zo met Lady. Eerst ABBA.

Ze zijn al 20 jaar niet meer bij elkaar. Mojo, maar hun enige hit, Lady, leeft gewoon door. Zeker hier bij Radio 10. Heb je het gehoord vanochtend? Anouk maakte in de ochtendshow Radio 10 staat op bekend dat ze terugkeert naar het podium van Ziggo Dome Amsterdam. Samen met het Metropoolorkest. Volgend jaar, 4 juni, gaat dat plaatsvinden. En met de tics van 10 zou jij daar wel eens bij kunnen zijn. Hoor je deze week een hit van Anouk voorbij komen? App dan tickets naar de studio met de gratis app van Radio 10. Want Anouk horen is tickets scoren deze week. En word je teruggebeld, kom je live in de uitzending? Nou, dan win je ze. 2 kaarten voor Anouk in Ziggo Dome Amsterdam. Goedenavond, de top 4000 classics staan aan. Met de comeback track van Blondie uit de jaren 90. Dit is Maria.

UB40 hoorde je in de top 4000 classics. Where did I go wrong? Zometeen na 10 uur in de top 4000 classics krijgen we een dubbele portie Rosenberg van me. En een hit uit de 90s van 6 boys uit Liverpool. Is het liedje dat de toen 18-jarige Randy van Warmer schreef nadat hij in een dipje zat omdat zijn relatie over was. Dit is Just When I Needed You Most op Radio 10.

0: Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Met zometeen een band uit Liverpool die hits scoorde in de 90s. En Earth, Wind & Fire komt eraan. Eerst het nieuws van 10 uur. Gelezen door Jeroen Hazewinkel.
17: Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met 2 kinderen die 2 keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat is veel

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond,

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kledingkast klaar voor de herfst?

0: de textielbak.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
0: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

Het waren de boys uit Liverpool. Je hoorde The Farm hier op Radio 10. Zanger Peter Hooton raakte geïnspireerd door de kerstvrede tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de Britse en Duitse soldaten samen kerst vierden, cadeaus uitwisselden en zelfs een potje voetbal speelden. En deze verbroedering vormde de inspiratie voor de hit die je zojuist hoorde, All Together Now. Het is een rustige maandagavond, nu nog droog. Er komen veel opklaringen voor en het koelt af naar een graad of 14 vannacht. Tot middernacht hoor je het beste uit de Top 4000. Vanavond met mij, Wouter. Dit zijn de Top 4000 Classics. En ik heb zometeen voor je een dubbele portie Rosenberg. Of Rosenberg, net wat je wil. De een zingt over dingen die je in het leven voor lief neemt. Totdat ze uiteindelijk uit je leven verdwijnen. En de andere zingt dat ondanks de verschillen ze toch echt voor elkaar gemaakt zijn. Maria de Rosenberg hoor je nu in de Top 4000 Classics op Radio 10. Yeah.

jij wel eens iets als vanzelfsprekend beschouwd, totdat het ineens uit je leven verdween? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat meegemaakt met mijn ouders. Ze verdwenen allebei plotseling uit mijn leven. En tot die tijd had ik eigenlijk nooit bij stilgestaan dat zoiets je zomaar kan overkomen. Je hoorde Let Her Go Passenger, die eigenlijk Mike Rosenberg heet. Grappig, want daarvoor hoorde je Marianne Rosenberg. En ja, ik heb het voor je uitgezocht. Het is geen familie. Tot middernacht, het beste uit de top 4000 classics. Goedenavond, ik ben Wouter. Je kunt me bereiken in de app van Radio.

0: okay.
1: Natasha Bedingfield, ze zat volledig vast in een writersblok. Maar wou toch echt die opvolger schrijven voor de debuutsingle? Maar verder dan de woorden I love you, I love you, I love you kwam ze echt niet. En haar broer Daniel, die hoorde dat een beetje aan. Vond het eigenlijk best een goede basis voor These Words. En zo werd de frustratie van Natasha toch nog iets moois. Goedenavond, de Top 4000 Classics staan aan. Elke dag vanaf 9 uur 's avonds hier op Radio 10. Met zometeen de zangeres die uit de stad komt, waar het per wet verboden is om een bananenschil op straat te gooien. En Bryan Adams komt eraan. Ja, je hoort hem zo helemaal.
2: Anouk staat op 4 en 6 juni 2027.

0: Radio10.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.

0: extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmelk, the moo you can't resist.
0: Nu Perfect Cover afdekvlies, 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
3: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl, dating vol passie. Novamora.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
8: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.

Jordi Mani. In 1998 deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival voor het Verenigd Koninkrijk. En hoewel ze favoriet was om te winnen, werd ze dat jaar tweede. En daarna stapte ze eigenlijk vrij snel de showbiz uit. Zij is trouwens de zangeres die geboren is in Nottingham, waar het officieel per wet nog steeds verboden is om een bananenschil op de weg te gooien. Yep, als de politie dat ziet, dan heb je mooi een geschilletje met de overheid. Ja. Welkom in de Top 4000 Classics. Het is de maandagavondeditie. Ik hoop dat je lekker onderuitgezakt zit op de bank. Hè? Misschien wel met een lekker zakje chips erbij na een dag hard werken. Ja, of wie weet ben je nog wel aan het werk op dit moment. Dankjewel dat je Radio 10 aan hebt staan. Waar je nu Billy Joel hoort. In de tijd van dit nummer was Joel's vrouw Elizabeth ook zijn manager. En zij was op dat moment een van de weinige vrouwen die ook werkte in de muziekindustrie. En dit nummer schreef hij in die tijd speciaal voor haar. Het prachtige She's Always a Woman hoor je nu op Radio 10. She can

10. Met dat liedje dat gaat over een groep vrienden die nieuwe dingen uitproberen. Van vriendinnetjes tot aan feesten. Het supergezellig heeft met elkaar, dat vooral. En dat hoorde je ook wel in Fascination volgens mij. Hè? Weet je nog wat je meemaakte in 1986? Dat is namelijk het jaar waar de teletienmachine je zometeen mee naartoe terugneemt. En ik heb na 10, na 11 zometeen muziek van The Cure en Kylie Minogue. Dus nou, wat dat betreft reden genoeg om te blijven luisteren naar de top 4000 classics. De Doobie Brothers kwamen in 1987 eigenlijk per ongeluk weer bij elkaar. Na een benefietconcert voor Vietnam-veteranen. Ja, dat beviel ze zo goed dat ze 2 jaar later besloten om weer een album op te nemen. En op dat album stond deze track. En wat mij betreft mag de radio een tandje harder, hoor. The Doctor hoor je nu in de top 4000 classics.

0: Ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
2: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
10: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
14: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met vinden.
16: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal!
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
1: In de top 4000 classics hoor je zo een van die hits uit de jaren 80 van David Bowie. En ook Kylie Minogue komt eraan. Eerst het nieuws van 11 uur met Alissa Hippe.
3: Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: zoveel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand.

0: easyaccount.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
7: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
8: Zei hij nou 200 euro?
9: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
6: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk,

Dat was een van die hits uit de jaren 80 van David Bowie die je hoorde. China Girl. Het is een rustige maandagavond. Droog. Veel plaatsen, brede opklaringen. Een temperatuur die zo rond de 14 graden uitkomt. Tot middernacht hoor je het beste uit de top 4000. Vanavond met mij, Wouter. Het zijn de top 4000 classics. En in de Tele10-machine neem ik je zometeen mee terug naar 1986. Voor luisteraar Jeannette Noordzij uit Rotterdam. Een bijzonder jaar, want er was een leven voor 1986 en een leven ernaar, Epse. Het is namelijk het jaar dat zij in een rolstoel terechtkwam. En dat zit ze nog steeds. Dus, ja, kan ik niks anders zeggen dat 1986 voor haar zeker een heftig jaar is geweest. Je hoort zometeen ook een classic die per ongeluk ontdekt werd door een medewerker van een platenmaatschappij toen hij een bandje in zijn cassettedek stopte. En opeens een verborgen pareltje hoorde. Welke hit dat is, dat hoor je zo meteen. Eerst een ode aan de crewleden en roadies en medewerkers van Jackson Browne, die samen met hem een tour mogelijk maken. De loadout is de naam voor het werk om alle instrumenten, kabels en gereedschappen weer de wagen in en de stad uit te krijgen. En die hoor je nu op Radio 10. Now the seats are

0: was een van die nog nooit eerder uitgebrachte liedjes van Bob Marley die per ongeluk werd ontdekt toen iemand van Island Records een willekeurige cassette liet lopen toen hij voor zichzelf een glas water aan het inschenken was en daar opeens Iron Lion Sign hoorde. Het werd nog aangepast in de studio en zo kwam het dat 10 jaar na zijn dood Bob Marley gewoon weer in de hitlijsten stond.
1: De Teletienmachine.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar dat de Space Shuttle Challenger explodeert. 73 seconden na de lancering, weet je dat nog? Maar het is ook het jaar, 1986, dat Nederland de 12e provincie erbij krijgt.
2: Er wonen in die hele provincie nog minder mensen dan in een stad als Eindhoven. 170.000 inwoners heeft Flevoland nu. Over 15 jaar moet dat meer dan verdubbeld zijn tot 360.000.
0: Nou, inmiddels wonen er meer dan 462.000 mensen in Flevoland. En blijft het de snelst groeiende provincie van ons land. In 1986 nam The Cure deze hit, die ze al eerder opnamen in 1979, opnieuw op. En wat toen uitbleef, lukte deze keer wel. Ze behaalden

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
1: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Goedenavond, zometeen de Counting Crows voor je. Eerst krijg je Barry White, Let the Music Play.

vanochtend maakte Anouk in onze ochtendshow Radio 10 staat op bekend dat ze terugkeert naar het podium van Ziggo Dome Amsterdam. Deze keer zelfs met het Metropoolorkest. Volgend jaar 4 juni gaat het plaatsvinden. En met de tickets van 10 zou jij daar gewoon bij kunnen zijn. Hoor je deze week een hit van Anouk? Heb dan tickets naar de studio met de gratis Radio 10 app. Want Anouk horen is deze week tickets scoren. Word je gebeld en kom je live in de uitzending, dan win jij 2 kaarten voor Anouk in Ziggo Dome Amsterdam. Het zijn de top 4000 classics, maar nu de 3e single van de soundtrack van de film The Bodyguard. Wat overigens in tegenstelling tot de andere 2 hits die erop stonden, speciaal voor de film geschreven is. Je hoort Whitney Houston op Radio 10. Even wegzwijmelen met I Have Nothing.

voor zometeen. Slaap lekker. De nacht van 10 staat voor je klaar. En morgenochtend natuurlijk weer vrolijk opstaan vanaf een uurtje of 5. Want de ochtendshow Radio 10 staat op. Staat dan weer voor je klaar.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagt het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.
8: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk.

0: De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. Het Radio 10 Weer door Weer Online. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Anouk. In de Ziggo Dome. Radio 10.